0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachten direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rea en de komende drie uur ben ik bij je met de lekkerste muziek, de meest nutteloze weetjes, de gezelligste nieuwtjes en natuurlijk de allerleukste collega die ik heb, de immer frisse, fruitige en nu in gemengd shirt, ja, zowel kleur als niet kleur, geklede Danique.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Het is, ik vond het heel moeilijk deze ochtend.
1: Ja.
0: Het voelde namelijk als weekend.
1: Ja, dat
0: zou,
1: ik
0: dit
1: ook.
0: Zou zondag moeten zijn.
1: Ja, doordat je gisteren vrij bent geweest, moet je gelijk ineens weer, hè?
0: Ja, ik denk, waarom is het geen zondag?
1: Ja.
0: Nou, voor al die andere mensen die dat ook denken, wij gaan je toch een beetje een zondaggevoel proberen te geven. Of in ieder geval het gevoel van weekend dat heel dicht voor de deur staat. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, doen we natuurlijk wat wij iedere ochtend even doen. Wij vragen ons hardop af, wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Is er iets waar we bij stil willen, moeten kunnen staan? Mijn hemel, wat is dit voor een dag?
1: Goedemorgen.
0: Nou, Danique, vertel mij even wat dit voor een dag is.
1: Ja, het is vandaag Eibertjesdag. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar Eibertjesdag is een jaarlijks terugkomende braderie in Nunspeen op de vrijdag na Hemelvaart.
0: Okay.
1: Gedurende de dag is er tussen 10 en 6 uur 's avonds in braderie in ruim 200 kramen. Tientallen
0: dansgroepen.
1: Ja, dansgroepen en klederdaggroepen uit heel Nederland laten op Eibertjesdag het verleden herleven.
0: Urker.
1: Ja,
0: ja nee, maar luister. Dus waarom zijn wij daar niet? Ik hoor schapen. Ik heb hier zin in.
1: Maar het is best wel een vaag.
0: Het is wel vaag. Nou, ik denk dat... ik ben heel hard aan het nadenken. Volgens mij is een eiber, maar dat weet ik niet zeker, is dat een vogel?
1: Oh.
0: Denk ik. Maar dat gaan we even opzoeken. Er zijn dus op het Marktplein in Nunspeet demonstraties van oude ambachten. En dit vind ik enig. We gaan bezembinden, klompen maken, sigaren maken, glas in lood, geitenkaas, tinnen soldaatjes, beeldhouwer, spinster, volksschilder, mandenmaker, pottenbakker en een schaapsherder en een schaapsgeerder.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Dit vind ik leuk. En er zijn ook tractoren van de stichting Oldtimer Club Hulshorst te bewonderen. Nee, wie kent ze niet? De oorsprong van deze maak ligt bij Eibertje. Oh, het is een mevrouw. Zij leefde omstreeks 1850 in Vierhouten. Nou, wie kent haar niet? Ik was er net niet bij.
1: Nee.
0: Dat is, ja. En zij liep dus elke week naar Nunspeet om daar eieren te verkopen. Oh, dan heette die vrouw Elisabeth. Ja. Eibertje.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: De wandeling kan nog steeds worden gemaakt via het zogenaamde Eibertjespad door de bossen tussen vier. Dit vind ik dus leuk. Gaan we dat doen?
1: Nee.
0: Wil jij met mij wandelen naar het Eibertjespad?
1: Het klinkt als een hele verre wandeling.
0: Mijn lieve schat, het is hartstikke leuk. Dan neem een picknickkleedje mee.
1: Kijk,
0: eitjes, gekookte eitjes.
1: Had het wat lekkerder weer geweest, had ik meegegaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar we kunnen dit toch op een ander moment doen?
1: Ja, volgende week.
0: Als het nou bloedverziekend heet is volgende week,
1: jongens,
0: dan nemen wij een dag vrij en gaan wij samen het Eibertjespad lopen.
1: Wandelen.
0: Nou, wat enig. Maar volgens mij is een eiber ook echt een vogel. Ik ga even kijken of het waar is.
1: Ja, het woord klinkt wel bekend. Maar...
0: Let op. We hebben eiberbier.
1: Oké.
0: Okay. Dat is de eerste hit die we krijgen. Wat is... De eiber was ook een... Oh, Eber is blijkbaar ook een wijk in Denver.
1: Oké. Okay.
0: het is vooral... Er wordt heel veel over bier gepraat. Wat grappig. Ik ga eens even kijken of ben ik nou helemaal gek. Ja, een eiber is een oud-Nederlandse volksnaam voor de ooievaar.
1: Oh.
0: De eiber.
1: Ah, dat wist ik.
0: Het is een grote witte vogel met zwarte vleugelranden. Ja, dat weet ik ook wel. Hoe een ooievaar eruit ziet. Ik woon in Den Haag, hallo. Maar goed, het wordt dus wel eiber, uiver, elever, adebar of karrebarre genoemd. Ja, maar die mensen waren dronken, denk ik.
1: Ja,
0: die karrebarre zei.
1: Dit is echt zo, ik heb 3 seconden om een naam te verzinnen hier. Dit is het.
0: Ja, daar vliegt een karrebarre door de lucht.
1: Ja, maar ook...
0: In mij leggen alle karrebarre een ei.
1: Het klinkt een soort van nage af een capybara, weet je?
0: Ja,
1: of
0: precies.
1: Een soort vliegende capybara.
0: Well, maybe. Ja. Maybe. Dat is misschien niet eens zo ver gezocht. Nou, wat gezel. Eibertjesmarkt dus vandaag. Nou, ja. Het zal je maar gezegd worden.
1: Ja. Ik ben benieuwd hoe druk het is. Want de meeste mensen moeten vandaag natuurlijk wel werken. Ja, of je krijgt in die
0: zou
1: plek
0: je
1: daar
0: ik denk
1: vrij.
0: Dat je daar gewoon vrij hebt.
1: Net als dat wij Prinsjesdag in Den Haag vrij krijgen.
0: Ja, dat al onze scholen vrij krijgen.
1: En in de rest van Nederland niet.
0: Nee, ik denk dat je daar een goed punt hebt. Nou, als je in Nunspeet woont, hartstikke veel plezier op Eibertjesdag. En als je je helemaal tandjes verveeld vandaag. Rij eens naar Nunspeet, ja. Want daar is het Eibertjesdag.
1: Lekker dingen kopen, 200 kraampjes, dat is echt veel, hè?
0: Luister, ik heb heel veel zin in het. Ik heb ook glas in lood gemaakt van dit jaar voor het eerst.
1: Dat is echt heel, lijkt me echt heel
0: het
1: leuk.
0: Het is super vet. Ga ik je straks alles over vertellen. Maar nu eerst muziek.

0: Na, na, na, na, na, na, na. Waar ken ik dit van? Wat is...
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, hebben ze ook, hè?
1: Ja, maar dit is een nummer wat volgens mij heel erg vaak geremixed en gesampled. En weet je, zo'n standaard house/techno-nummer.
0: Ja.
1: Wat je 600 verschillende manieren...
0: Ja. Kan niet uitstaan. Nee. Kan niet uitstaan, dit.
1: Nee.
0: Oh, jongens, ik heb me toch van alles. Ik heb me van alles en nog wat. Maar we gaan beginnen met opmerkelijk nieuws uit Noorwegen.
1: Oh.
0: Dus doen we het even... Dit is het opmerkelijke nieuws.
1: Dit is het opmerkelijke nieuws.
0: Ja, want we gaan naar Noorwegen toe. En daar is een 6-jarige jongen die de vondst van zijn leven deed tijdens een schoolreisje.
1: Dit, ja. Dit klinkt al heel vaag.
0: Ja. Nou, Hendrik Refsnes Mertvet, zo heet hij.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Zag een handvat uit de grond steken toen hij met klasgenoten over een veld liep. Waren aan schoolreisjes, gingen door de natuur lopen. Ze moesten allemaal werkstukjes maken en dat soort dingen.
1: Weet ik al wat het is.
0: En het uitstekende stuk viel op. Het was roestig en een beetje viezig. Dus ik dacht, ik pak het op en ik kijk wat het is.
1: Ja.
0: Al dus deze Hendrik Refsnes Mertvet. De leraren die zagen hem daaraan aan frommelen. En die kwamen naar hem toe van, wat ben je aan het doen?
1: Ja.
0: En hij trekt gewoon een zwaard uit de grond.
1: Oh, ik dacht gewoon, het wordt een bunker of zo.
0: Ja,
1: weet je?
0: Hij trekt een zwaard. De leraren namen naar de vondst contact op met de lokale archeologen van de gemeente. En het zwaard van ongeveer 1 meter lang ligt nu in het Museum voor Cultuurgeschiedenis in Oslo.
1: Maar als je... Oké, hij steekt uit. Dus hij kan niet al super, super oud zijn, lijkt mij.
0: 1300 jaar, vriendin.
1: Maar hoezo ligt het dan zo hoog?
0: Niemand die het weet.
1: Dat is toch vet,
0: het zwaard was dus aan 1 kant geslepen. En het lemmet wordt geassocieerd met de Merovingische periode in Scandinavië. Ik spijt me heel erg, ik weet niet wat dat is. Maar dat is, sorry archeologen. Die ongeveer in de jaren 550 tot 800 na Christus besloeg. Die periode ging direct vooraf aan de Vikingtijd. De autoriteiten prijzen deze jongen en zijn klas omdat ze gelijk contact hebben opgenomen met de archeologen. En het is een prachtig... Ja, het is prachtig en het is lelijk. Want het is wel duidelijk een primitief ding.
1: Ja, het is niet zo eentje uit een film.
0: Als die zeg maar opgepoetst zou zijn.
1: Ja, is het echt zo'n...
0: Het is een enorme lange unit met zo'n gegoten handvat, zeg maar.
1: Oh, dat is wel mooi.
0: En ja, er zitten ook werkjes op. Dus dat is... Maar ja, het is ook, er zit ook zand en andere viezigheid op.
1: Ja.
0: Ja, bijna 1300 jaar oud, jongens. Hoe dan? Wow. Vette shit.
1: Ik heb ook nog een nieuwtje.
0: Heb jij ook nog een nieuwtje?
1: Ja.
0: Wacht, zal ik dat doen? Dit is het opmerkelijke nieuws. Nieuws. Ja.
1: Van de week hebben we natuurlijk al een vaag nieuwtje gehad over het Songfestival met dat iemand te sexy was.
0: Oh ja.
1: Maar er is er dus nu nog één. Want de Roemeense inzending, die kreeg dinsdag pas, terwijl ze gisteren heeft opgetreden, een waarschuwing. Want de titel van haar nummer is Choke Me. En het ligt dus helemaal onder vuur. Omdat mensen vinden dat zij nu stik... Hoe zeg je dat? Stik?
0: Ja, asphyxiation.
1: Ja, heel erg aanmoedigd.
0: Het was een beetje... zou ik je vertellen? Oké, wacht.
1: Ja.
0: Gisteravond, we hadden natuurlijk een dag vrij. Wat doe ik dan? Dan ga ik heel mijn huis opruimen.
1: Ja.
0: Dat heb jij ook gedaan.
1: Ja.
0: En ik was uiteindelijk ergens laat in de avond toe aan de woonkamer. Want ik had alle kamers stuk voor stuk. Dus af gaan werken. Je weet hoe dit werkt. En ik dacht, ik ga mijn dingen weggooien. Dus het werd weer een veel groter project dan de bedoeling was.
1: Ja,
0: anyway,
1: ik
0: land aan in de woonkamer zo tegen het avonduur. Het flinke avonduur. En mijn wederhelft zegt, zullen we even voor geluid de tv aanzetten?
1: Ja.
0: We houden van werken met ruis. We hadden tot die tijd een boxje door het huis meegesleept. Dus dit is allemaal herkenbaar nog.
1: Ja.
0: Zij zet de tv aan. En hij zet het dus op. En toevallig op het Songfestival. Toevallig bij deze mevrouw.
1: Ja.
0: Dit was een soort, ik weet niet of jij het hebt gezien.
1: Nee.
0: Maar het was een soort milde BDSM video. Waarin met rode koorden wat suggesties werden gewekt. Ja. Maar zij zag eruit als Nana Mouskouri in een pak. Het was een hele rare combinatie.
1: Oh.
0: Dus jij kent onze Girl Power Radio pakken.
1: Zo'n
0: pak had ze aan. Alleen dan zonder Girl Power Radio logo erop. Van dat haar als wat ik heb als ik naar de kapper ben geweest.
1: Ja.
0: Dat het 3 dagen zijn plat zit. Enorme Nana Mouskouri bril.
1: Huh?
0: Maar dan wel op de grond kruipen met een gitaar onderbij. Ja, het was een hele wilde... Ik was in de war. En het was ook gewoon vals.
1: Ja, maar die van morgen... Echt,
0: het was schrikkelijk.
1: Morgen ga ik wel kijken, ja? Want er is één metalband door.
0: Huh?
1: Maar weet je wie er morgen...
0: Welk land metal?
1: Weet ik niet meer, maar wel een heel vaag land. Niet een standaard land. Maar morgen komt dus uit 2006 de winnaar Lloyd. Die rockers in vage monsterpakken optreden. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat wil ik echt zien. Ik vind hem zo leuk.
0: Vet. Ja. Vet. Vet.
1: Alles.
0: Ja, het is... Nee, Het is me wat. Het is me wat. Ja, nee, ik moet zeggen, er is veel controverse om het Songfestival heen.
1: Ja.
0: En om niet alleen de persoon, maar om de pakjes, om de alles.
1: Ja.
0: En dan verlang ik gewoon soms ook wel weer eens naar hoe het... Daar komt hoor, met een jaar kruiken uitspraak. Over gewoon hoe het vroeger was. Over toen kleine meisjes met een stom dophoedje op gewoon heel hard zongen dat ze van het leven hielden.

Plus. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever-Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de verdraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: moment zo'n klein tweemotorvliegtuigje, weet je wel? Zo'n klein frummeldingetje. Die waren zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida, in de buurt van de Bahamas. En toen hield de motor ermee op. En al deze 11 mensen, die gingen te water. Ja, het was afgelopen dinsdag onderweg van Marsh Harbor in de Bahamas naar de plaats Freeport, toen het onderweg misging. Het toestel kampte boven de Atlantische Oceaan met een motorstoring en daardoor moest het een noodlanding op zee maken. Dat klinkt heel sympathiek, maar dat is het natuurlijk niet.
1: Ik vind het al vaag hoe je een noodlanding kan maken op zee. Want
0: you gonna swim, baby. Ja. You gonna swim. Nou, het vliegtuig verstuurde automatisch een noodsignaal, dat gelukkig wel. Maar een helikopter van de Amerikaanse luchtmacht was op dat moment toevallig bezig met een oefening. En die hoorden, die dachten dus, er is daar iets. En die hebben de kustwacht ingeschakeld en zijn toen samen een zoek- en reddingsactie gestart.
1: Ja.
0: Nou ja, na enkele uren zoeken, want ze waren niet helemaal zichtbaar. En moet je voorstellen, ik lig niet in een knaloranje jurkje in de... Hè?
1: Nee,
0: ik heb mijn grijze hoodie aan. En
1: vaak ook wel hoge golven. Hoe verder op zo hoge golven. Dus je kan ook niet al te laag. En je bent klein. En,
0: dat dus.
1: Het nou is echt, ja.
0: Na uren zoeken werden de 11 opvarenden aangetroffen. En ze hadden zeg maar... er was zo'n vlot, maar dat was half lek, weet je wel. Daar hebben ze zich aan vastgehouden, met z'n allen.
1: Helemaal kippenvel.
0: Ja, dat was duidelijk dat ze in nood verkeerden. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Ja, dat snap ik. Die waren helemaal gek natuurlijk. Want die dachten, niemand komt ons halen.
1: Stel je voor, je bent gewoon op zee.
0: Ja, nee, vriendin, klaar. Het elftal had geen manier om te communiceren. Ze wisten dus niet dat we eraan kwamen, totdat we echt recht boven hun vlogen. Een C-130 vliegtuig van de luchtmacht dropte reddingsmiddelen. En toen, dus die hebben zo'n boot die niet lek was naar beneden gedonderd. En gezegd, klim erin. En vervolgens werd het nog spannend, want er was een storm op komst.
1: Oh.
0: Ja, dus het was niet zomaar gedaan.
1: Hun hebben echt een soort real life movie gezeten.
0: Ja, afschuwelijk. Wow. Nou ja, dat dus. Ik denk niet dat ik ooit gehoord heb dat alle opvarenden van een vliegtuigcrash in zee het overleven.
1: Ja.
0: Nou ja, de piloot heeft bij de noodlanding rekening moeten houden met de golfslag en zal hebben geprobeerd met een zo laag mogelijke, maar veilige snelheid het water te raken. Het is echt een wonder dat iedereen het heeft overleefd. Uiteindelijk zijn ze met de reddingshelikopter uit zee gehaald en naar een ziekenhuis in Florida gebracht en iedereen is in stabiele toestand. Ja, de oorzaak moet nog worden onderzocht, waar die motorstoring nou vandaan kwam. Maar ik moet zeggen, ik had al niet heel veel zin om in zo'n vliegtuigje te gaan zitten. Maar nu nog minder.
1: Maar in een groot vliegtuig hebben ze ook een black box. Heet dat een black box?
0: Ja. Maar, en daar kan je in lezen of er tenminste, maar, ook niet altijd.
1: Trouwens. Plus, daar gaat een signaal af. Dus niet eenmalig, maar
0: blijf piepen
1: straling.
0: Van ik ben er.
1: En hij geeft een signaal naar automatische dingen van we liggen ongeveer hier. Weet je, niet specifiek. Maar heeft zo'n klein vliegtuigje dat dan niet?
0: Apparently not. Of misschien was die ook wel stuk. Ja. Dat zou ik wel
1: maar eigenlijk
0: kunnen voorstellen.
1: Je zou denken dat zou dan standaard zijn. Want over zee. Je bent echt niks. Hè? De zee is zo groot.
0: Het is
1: eng. En diep. En veel vissen. En haaien. En
0: Het klinkt alsof jij ook niet graag gaat zwemmen op het strand.
1: Nou, ik ben dus iemand. Oké, nu gewoon het verhaal van mij.
0: Confessions of the host.
1: Ik heb dus watervrees. En dat houdt in dat ik vind douchen en regen allemaal niet eng. Maar een bad, als in huis, vind ik al eng. Ik vind zwembaden, zee, rivier. En dan niet om ernaast te staan, maar puur...
0: Daarin.
1: Ja, en ik vind het dus ook heel eng als je een video ziet waarin bijvoorbeeld een hele erge diepte onder water te zien is. Of een, ja, hoe zeg je dat, animatronic door mensen gemaakt in water. Dat vind ik dus heel eng. En waar het vandaan komt, geen idee. Want het is niet dat ik denk, oh, daar komt de haai. Maar ik krijg daar heel veel spanning van in mijn lichaam. Terwijl ik vroeger echt heel erg van zwemmen hield, maar...
0: Kijk,
1: zitten er veel mensen in het zwembad, geen probleem mee. Maar als er een zwembad is, ga ik er niet in. Dat vind ik eng.
0: Aha.
1: Terwijl ik ook niet verdrinken, ik weet het niet. Maar dat is echt... Dan kan ik echt...
0: Die kende ik nog niet. Ik ben zelf ben ik gewoon een prinsesje. Ik was er altijd vies van. Om,
1: dat snap ik
0: bij
1: ook,
0: het strand, weet je wel. Eerst met je voeten door die schelpen. Daar ben ik helemaal niet blij van. Dus ik was zo manipulami dat ik mijn beste vriendinnetje... Die gewoon niet alleen heel... Niet alleen heel lief was, maar ook nog eens heel sterk. Ja. Die vroeg ik dan om mij de zee in te tillen. Ja, zo erg is het.
1: Ja, maar het idee
0: ben je
1: wat
0: dan
1: ook,
0: erg?
1: Ja, maar het idee wat ook allemaal in zee ligt. Ik ga het niet opnoemen, maar... Ja, even
0: en,
1: heel
0: weet je
1: gezegd, er worden ook mensen uitgestrooid op zee. Hè?
0: Ja,

0: daarom. Maar nog even, je hebt ook, er zit natuurlijk heel veel vervuiling in. En als er dan een plastic zakje, want die zit er helaas ook in de Noordzee, langs mijn been. Nou, dan kon je me wegdragen.
1: Ja, gillen.
0: Ja,
1: want... of je nou wel of niet door het water kan kijken, maar
0: ja.
1: Ik ging al gillen als ik zo'n doorzichtig visje zag.
0: Ja, of zo'n met van die vieze, je kent die zeewierfladderfladders.
1: Ja, zo
0: nou,
1: eng.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: We hebben dus heel veel zin in strandpret, dat is duidelijk. Ja. Geef ons maar een ijsje op het terras.
1: Ja.
0: Toch? En een lekker muziekje van bijvoorbeeld Dominique Vicky. Kennen we hem nog?
1: Of?

0: De Cranberries hadden aan het eind toch een klein beetje een nachtmerrie van hun nummer Dreams. Liever niet.
1: Ja.
0: Speaking of nachtmerries, nee, helemaal niet.
1: Nee.
0: Het is tijd voor het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wee. Ja, leuk.
0: Ja, hebben jullie zin in aan? Nou, ik ga nu. Het is wel een lastige om uit te leggen.
1: Ja, maar ik wist dit dus. Maar jij blijkt
0: ik
1: niet.
0: Ik wist het niet, nee. En dat komt omdat ik namelijk eet met mijn mond en niet met mijn ogen.
1: Nee, snap ik.
0: Ik ga jullie even uitleggen waar we het vandaag over hebben. Jullie kennen ongetwijfeld de Toblerone chocoladereep. Dat is in piramidetjes zijn het eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Die aan elkaar zitten, die je er los moet klikken. Wat echt moeilijk is, ja, onder je nagel gaat zitten.
1: Het
0: weet
1: zit
0: ik veel.
1: Zelfs in een driehoekige verpakking. En dat vind ik toch altijd een beetje raar.
0: Ja, maar ik vind dat ook enig. Het is toevallig mijn vaders lievelingschocola. Oh. Dus ik heb menig Toblerone reep gekocht in mijn leven.
1: Ja. En dan wist je dit
0: en
1: niet?
0: En dit wist ik niet. Ja, het is echt schandalig. Toblerone heeft net als elk ander zichzelf respecterend chocolademerk een logo.
1: What?
0: En dat logo, daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar in de eerste instantie was dat de Matterhorn. Een gezellig Zwitserse berg.
1: Ja.
0: Met dan in de uitsparing, en dit zie ik dus vandaag pas voor het eerst. I was today years old. Een beer.
1: Ja.
0: Ja, dus ergens in het midden van die berg, als je goed, als je door je ooghaartjes kijkt, zie je rechtop staande beer met een beetje een gezellig zwaaihandje en een dansknietje.
1: Ja.
0: Zeg ik het zo goed?
1: Ja,
0: zwaaihandje, dansknietje?
1: Ja.
0: Nee, de vraag is dus, waarom? Waarom zit er een beer in?
1: Ja,
0: nou,
1: in een berg. Fat random.
0: Ja, fat random inderdaad. Nee, dat komt dus omdat het een verwijzing is naar de stad Bern in Zwitserland. Dat is namelijk waar de chocoladerepen hun oorsprong vinden. In 1908 is daar de Toblerone fabriek gestart.
1: Zeg maar. Wow, dat is echt vet oud, joh.
0: Zeker weten, bijna net zo oud als ik. En het is dus, grappig genoeg zat het er niet in vanaf het begin. In het begin hadden ze alleen de Matterhorn. En de Matterhorn is een hoge berg in Zwitserland. Ja. Maar in 1990 dachten ze, oh, we gaan de boel, dit doe je niet net als Pepsi, hè? De oude een cola, die hadden al een heel ander logo dan nu. Toen dachten ze, oh, we moeten even opfrissen. Weet je wat, we zetten er een beer in. Maar waarom dan een beer, lieve Rea? Nou, de beer is het symbool van de stad Bern. En dat is dus ook waar ze noemen het ook City of Bears. Nou, wat leuk.
1: Dus een beetje les dat wij in Den Haag
0: de
1: ooievaar hebben, is het daar dus.
0: Hebben ze daar de beer?
1: Ah, ja.
0: Maar die Matterhorn, dus die berg, die is er af tegenwoordig. Oh. Want ja, Zwitserland die ging de wetgeving veranderen, waarin ze zeg maar nationale symbolen, zoals de Matterhorn, daar gingen ze geld voor vragen als je dat ging gebruiken.
1: Helemaal niet echt fout. Ik heb vorige week nog heb ik een video van iets zitten kijken. En er had iemand, was daar.
0: Ja.
1: En die kon daar dus wel nog repen halen met de berg erop. Want die liet toen nog zien, wow, kijk, het is echt precies de berg.
0: Ja, dat is het. Maar hij moet nu dus eraf. En het moet een generieke berg worden. Oftewel, er mag wel een berg op staan, maar hij moet niet herkenbaar zijn als de Matterhorn. Nou, schiet mij maar in de feestverlichting of de berg op. Ik weet ook niet waarom dit is.
1: Ja, super. Ja, maar
0: suf,
1: dat is toch raar? Dat zou hetzelfde zijn als dat wij zeggen in Nederland, oh ja, klompen hoort bij ons. Ja. Dus,
0: niemand mag meer een tulp.
1: Even serieus.
0: Wat, heb je een tulp op de foto? €3,50.
1: Ja, echt hè?
0: Het zou wel een goed verdienmodel zijn voor Nederland trouwens. Al die mensen die naar de keukenhof gaan. Bam! En ben je meteen failliet na één foto.
1: Elke bloem.
0: Ja, allemaal tellen ook. Jezelf moet tellen hoeveel bloemen je in de foto hebt staan.
1: Ja.
0: Nou ja, dat dus. Ik wist, ik heb wel ineens zin in chocola. Dat is dan wel weer jammer dit. Misschien heeft mijn vader nog reep. Nee, denk het niet.
1: Als jij van deze reep ook echt, kijk, je hebt van die normale, maar even hier, dus ook van die hele groot van. En ik had dat dus gehaald, want ik dacht, oh, daar zitten kleine reepjes in.
0: Nee, dat zijn zulke blokken.
1: Dat zijn echt zulke chocoladeblokken.
0: En daar moet je dus aan knagen.
1: Waar één driehoek is serieus, denk ik, al een hele normale chocoladereep aan gewicht. Dat is echt bizar en het is helemaal niet duur.
0: Nee.
1: En wel vet lekker.
0: Ja, en ik heb het voor mijn vader gekocht en toen kon ik, daarom klopte de verpakking ook niet. Kon ik er een persoonlijke boodschap op laten zetten.
1: Ah.
0: Dus dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, super.
0: Voor mijn allerliefste papa. Oh. Ja. Ik denk, ik weet dat hij het niet meer heeft. Maar ik heb nu zo'n zin in chocola. Ik ga vanavond even langs. Pap, hoe is ie? Chocolaatje bij de thee, lekker. Oh, en deze chocoladepraat brengt ons alweer zo goed als aan het einde van het eerste uur van vallen en opstaan. Hoe ken dat nou? dan ik. Hoe kan dat?
1: We zijn gewoon super gezellig, jongens. Ja, heel goed.
0: Ja, het is vrijdag, hè? Je bent die praatjes. Overigens is het volgende uur beginnen wij met de powerplaat.
1: Oh, gaan we bekendmaken.
0: Ja, wij hebben de uitslag. Niet de uitslag, maar de uitslag. Wij weten... Ja, iemand anders hier heeft de uitslag, wij zijn het niet.
1: Nee.
0: We weten wie er heeft gewonnen en wie er dus powerplaat wordt van volgende week.
1: Oh, wat spannend.
0: Vriendin, dit bericht kwam tot mij op een onchristelijk uur gisteravond.
1: Ja.
0: En ik moest toch even zuchten, laten we het zo zeggen.
1: Oh nee.
0: Ik moest even zuchten.
1: Oh nee.
0: Ja.
1: Ik ben bang dat ik al weet hoe laat het is.
0: Ik denk dat jij...
1: En dat ik de volgende week geen show
0: nee, nee, nee, nee. Jij bent er gewoon wel. Jij bent er gewoon potversnokkendokkes.
1: Ah,
0: tuurlijk. Oh. Ja, mooi. Laat mij maar weer alleen zitten met deze. Grappig ben jij.
1: Dat weet ik.
0: Mm-hmm. Oh ja, nog maar. I know.
1: Vertel me iets nieuws.
0: Ja, ik wil je best iets nieuws vertellen. We gaan nog even naar een gezellig liedje.
1: Oh, leuk.
0: En daarna gaan wij door met de powerplaat van deze week. Natuurlijk eerst het eerste journaal. Hè, want jullie willen weten hoe de situatie op de weg is. Allemaal dat soort dingen. Maar we gaan eerst even met Lene Marleen even zitten. Ja, dit wist ik ook niet, maar dat wil ze graag. Komt ze.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werden ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. Die finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ja, en dit liedje heb ik dus zo verschrikkelijk veel in mijn hoofd gehad de afgelopen week.
1: Ja, ik dus ook. Ik heb dat niet vaak. En het, maar dit is echt wel...
0: Deze is wel een... Hij blijft wel hangen.
1: Ja,
0: een
1: maar...
0: Een oorwurmpje.
1: Dat vaak, althans, ik zie dat vaak wel als iets goeds.
0: Ja, nou ja, ik...
1: Niet altijd, maar vaak wel...
0: Betrapte mij er gisteren op, want ik heb natuurlijk vanaf het begin al de tekst een beetje verbouwd, zoals je weet.
1: Ja.
0: Het heet bij ons niet The Shape of a Woman, maar De Schaap van een Vrouw.
1: Ja.
0: Ja. De Schaap van een Vrouw. Ik heb dat gisteren tijdens het opruimen dus veel te veel gezongen. Mijn arme lief. Ik begrijp dat die, ja, ik heb die is toe aan vakantie.
1: Maar heb jij dan ook, want dat merk ik heel erg bij mij thuis. Dan heb je een nummer in je hoofd, maar dan zie je niet een half nummer. Nee, 1 à 2
0: zinnen.
1: Dezelfde
0: de
1: zinnen.
0: Hele tijd.
1: En dan krijg je ineens blikken thuis. En dan denk je, oh, ben ik het nou weer aan het zingen?
0: Ja, ik kan het shape of a woman.
1: Ja, ik heb dat, ja...
0: De schaap van een vrouw. Goed, nou ja, het is tijd om ons druk te gaan maken over de powerplaat kanshebbers. Ja, die dus hebben gestreden om die prachtige eerste plek. Potversnokkendokkes. In willekeurige volgorde waren, zijn op dit moment nog, hè, want de uitslag is nog niet bij jullie bekend. De kanshebbers Stella Lefty, Jonas Blue en Mali B en Lavinia en Eli Oaks. Ja, ja, je had wat voor- en nakeuren, wou ik zeggen.
1: Maar ik had eigenlijk één nakeur, de rest maakte me eigenlijk niet zoveel.
0: Precies, je had geen zin in Stella Lefty met Boston. Nee. Want jij houdt niet van country. Nee. Kan jij de argeloze luisteraars uitleggen wat jij tegen country hebt?
1: Nou, ik heb dit gisteren toevallig in de auto ook al met iemand besproken. Wat had ik aan country? Niet eens, ja, ten eerste, als ik het hoor, heb ik het gevoel, zie ik mezelf op een koe. Nee, niet op een paard, nee, op een koe door een weiland gaan.
0: En ten tweede, ik vind dit helemaal niet een verkeerd beeld, maar ga door.
1: En ik vind de vibratie die mensen vaak in hun stem gebruiken bij country...
0: De twang.
1: Vind ik heel vervelend. Kijk, het is niet dat ik zeg de banjo, dat vind ik wel grappig, maar het is meer de...
0: I'm going down.
1: Ja, dat. Ik vind dat heel vervelend. Ja, ik weet niet precies wat dat is, maar hetzelfde als mensen die heel hoog zingen.
0: Super falsetto, vind je ook
1: moeilijk. Ja, dat... ja, het is niet dat ik het verschrikkelijk vind, maar mijn oren krijgen een soort piep.
0: Tinnitus.
1: Ja.
0: Ja, die wel eens tinnitus. Ik snap het. Nou, ik zal je vertellen. Het volledige Nederlandse publiek begreep jou ook.
1: Yes.
0: Want er is verdomd weinig gestemd op Stella Lefty. En het voordeel voor jou is daarbij dat zij in ieder geval niet de powerplaat wordt van volgende week.
1: Nee.
0: En dat we als eerste afscheid van haar gaan nemen. Dus dit is misschien het moment voor jou om even gezellig koffie te gaan zetten.
1: Ja.
0: Dan nemen wij collectief afscheid van Stella Lefty met Boston.
1: Doei, hè?
0: Doei, hè? Doei. Ga jij maar op die trein naar Boston. Nou, dat doet ze dus ook echt.

0: Nee.
1: Dat sipper gezicht van jou.
0: Ik was even zoned out.
1: Ja, dat snap ik. Je wilde er gewoon niet bij zijn. Nee. Nou ja, verduurt dan maar. Ja. Dat was dus Kanshebster nummer 3 en de laagst scorende van deze week. Blijven over Jonas Blue en Malibe met Edge of Desire. En Lavinia en Eli Oaks met I look shit and I'm fine with it. Met
0: okay.
1: Lekkere sample. Ja. Ja, het was een nek aan nekkie.
0: Ja, maar de nummers, ik wilde zeggen, het leek niet op elkaar, maar het had wel dezelfde vibe.
1: Zelfde vibe,
0: dus
1: ja.
0: Dus ik snap, kan wel, het waren geen twee totaal verschillende, dus ik kan wel snappen dat dit heel erg nek aan nek.
1: Ja, zeker. Maar.
0: Maar.
1: Gisteren om 6:00.
0: Ta-da-da.
1: Viel uiteindelijk de deur dicht van de stembus. En moest Monique alle stemmen gaan tellen. Vanuit alle mogelijkheden die je hebt om te stemmen. En daar kwam uit dat deze samenwerking het net niet redde. En dan zien ze er ook nog beroerd uit. Wat rot zeg. Uh-huh. I look shit and I'm fine with it. Op een mooie tweede plek. Lavinia en Eli Oaks. Goodbye, bye, bye.

0: Dit blijft een raar einde. Misschien is dat ook wel de reden dat hij het niet is geworden. Dat het gewoon dat dit mensen zeggen, ik schrik me iedere keer een hoetje.
1: Ja, maar het is beter dan weer een 2 minuten aan afbouw.
0: Ja, of het zijn de lange, hele lange fade.
1: Ja.
0: Ja. Dus bij deze doei Lavinia en Eli Oaks. Maar dat betekent dat er een nieuwe powerplaat is voor volgende week. En dat is de samenwerking tussen Jonas Blue en Malibu. Met Edge of Desire. Nu hier voor jou. Gefeliciteerd.

0: Toch wel, in het begin zei jij nog, ik weet nog wel heel goed maandag van, het is simpel, dus ik heb er geen vertrouwen in, maar toch.
1: Ja. Ja, zo zie je maar weer. Dit is ook waarom ik de platen niet uitkies, hè, die kans hebben.
0: Ik denk als wij dat zouden doen, dat we hele vage andere muziek. Dat ook goed hoor, vind ik. Maar ik weet niet of de rest dat ook had gevoeld.
1: Ik vraag me af of mensen dan nog wakker willen worden met ons.
0: Ja.
1: Het is een, ik heb zo mijn vraagtekens erbij. Ja, jongens. Het is tijd voor de Palette Cleanser. Oftewel, een liedje wat eigenlijk helemaal niks te maken heeft met die powerplaten of de kanshebbers daarvan. En ik moest denken aan als je op vrijdag echt, nou dat zijn we nu hè, we willen richting het weekend. Je hebt de hele week redelijk wat frustratie opgebouwd van misschien wel je collega's, misschien wel gewoon het werk. Of
0: het weer.
1: Van alles. Denk je, heb je eens een keer een dag vrij hosten te halen en dan weer niet. Wat een bipolair weer was dit, jongens.
0: Ja.
1: Dit is echt, nou ja. En soms wil je daar eventjes van gillen. Dat je even naar buiten moet en moet roepen. Nou, dat. En dan gaat het daarna weer helemaal goed met je. En daar willen we je even bij helpen. En dat doen wij niet alleen. Dat doen we samen met Will.i.am en It's Britney, Bitch.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever-Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de verdraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis, ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Of je even het licht wil uitdoen voor Juste, Jack Style en John. Het is tijd voor het muzieknieuws.
1: Wat hebben we vandaag weer?
0: Nou, we beginnen met Harry Styles. Die staat namelijk vanaf zaterdag 10 keer in de Johan Cruijff Arena met zijn concertreeks Together. Yeah. En hoewel bij de ticketverkoop 10.000 fans in de wachtrij stonden, lijkt de Harry-hype toch nog op gang te moeten komen.
1: Ja, en ik heb hier een verklaring voor.
0: Leg jij het even uit aan de mensen.
1: Mensen waren, want

0: honderden kaartjes al door te verkopen. Terwijl er ook nog überhaupt kaartjes bij Ticketmaster te halen zijn. Maar dat er zelfs kaartjes die normaal zijn gekocht voor €370... mensen ze aanbieden voor nog geen €55.
1: Nee.
0: Omdat ze, ja, ze hebben het geld uitgegeven. Ze weten, ik krijg het toch wat terug, want ik ga niet al die dagen. En dat lukt niet. Kijk, alsnog superdom. Nooit geld uitgeven wat je niet hebt.
1: Dat dus. Superdom. Leer van onze Danique.
0: Superdom. Maar ik kan wel begrijpen, oké, maar... Ja, het is gewoon...
1: Oh.
0: Nou, blijkt er dus toch wel heel weinig naar Nederland te komen. Want wat ik ook wel snap, voornamelijk de landen die dicht bij onze grens zijn. En gaan er dus heel veel naar Londen.
1: Ja.
0: Want ja, Londen is toch wel...
1: Ja, als je dan meteen een vakantietje gaat maken, dan...
0: Als ik niet in Nederland zou wonen en ik zou moeten kiezen tussen Nederland of Londen, zou ik ook eerder naar Londen gaan.
1: Ja.
0: Ook groter, maar ook qua... Je kan inderdaad een leuke weekendje weg. In die zin is Amsterdam, ja.
1: Ja. Jij en 5 miljoen andere toeristen,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Niet, kijk, Londen ook, maar Amsterdam is denk ik best wel snel saai.
1: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
0: Dus.
1: En het is best prijzig allemaal. Dus als je veel geld gaat uitgeven, dan wil je dat misschien dan toch wel...
0: Leuk en goed doen.
1: Ja. Jeetje, nou heftig. Dan hebben we nieuws over het EK.
0: Ja.
1: WK, sorry, wat lul ik.
0: WK.
1: Ja, hartstikke fijn. Ik deed alvast een toeter
0: na. Ja,
1: vond je hem goed, denk je? Dit is wel een goede toeter?
0: Ik denk dat jij de toeter was, Kotter.
1: WK. Goed. Madonna, Shakira en K-popgroep BTS treden allemaal op bij de finale van het WK voetbal. En dan in de pauze, in de rust. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het WK dat er een zogeheten halftime show zal zijn tijdens de finale. Dat is natuurlijk een hartstikke Amerikaans concept.
0: Waar zouden ze dat nou weer van gedaan?
1: Geen idee. Nou, is geen idee. Ik weet ook niet in welk land ze spelen. Oh, wacht. Ja. De artiesten werden geselecteerd door Coldplay-zanger Chris Martin. En ik heb daar vragen over.
0: Hij zet niet zichzelf neer.
1: Maar ook maar wie? Waarom is hij degene die... Daar, wat, waarom?
0: Nou, ik...
1: Why pick him?
0: Ik denk ten eerste, hun hebben de meeste samenwerking met de meeste artiesten, heb ik het idee.
1: Want ja.
0: Weet je, en ik denk, die man heeft ook best wel een muziek.
1: Maar wat weet hij van voetballen? Helemaal niks.
0: Nee.
1: Nou ja, hij deelde de line-up in een video op sociale media met personages uit Sesamstraat en de Muppets.
0: Ik hoop dat ze er daar ook zijn, want dan ga ik wel even kijken.
1: Ja, precies. Het is een kans om te laten zien hoe geweldig alle verschillende soorten mensen zijn. Nou, Shakira heeft dit jaar opnieuw het officiële WK-nummer gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het nummer Dai Dai verschijnt vandaag. En Madonna brengt in juli een nieuw album uit en BTS kwam in maart voor het eerst in bijna 4 jaar weer bij elkaar als band. Shakira heeft een lange geschiedenis met het WK. Ze trad op bij de sluitingsceremonie van de editie in 2006 in Duitsland en in 2014 in Brazil. Mm-hmm. Het WK vindt dit jaar plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten en heeft met 48 landen meer deelnemers dan ooit. Het toernooi gaat op 11 juni van start. De finale is op 19 juli, dus langer dan een maand, in het MetLife Stadium in New Jersey.
0: Ja, weet je wat ik dus nou hoop?
1: Wat hoop jij?
0: Wat ik echt hoop.
1: Wat hoop jij echt?
0: Dat ze niet BTS met een van de twee een samenwerking
1: aangaan. Oh god.
0: Madonna en Shakira kan nog, ook eigenlijk niet, maar als BTS met een van die twee, dan draai ik nooit met BTS.
1: Nee, want, ik voel je
0: kijk,
1: angst.
0: Ik wil niet zeggen dat ik fan ben, maar ze maken wel goede muziek.
1: Geef mij je angst. Wat?
0: En zie je het al? Kijk, Coldplay en bijvoorbeeld de BTS was ook leuk. Maar zie jij al Madonna met BTS? Nou, ik denk dat ik dat niet eens wil horen.
1: Ja. Ja. Nee, ik snap het. Wat erg.
0: Ja. Maar nou. Wel interessant. Drie hele verschillende... Ja, dat was twee hele verschillende dingen. Want ik vind Shakira en Madonna nog wel...
1: Ja.
0: Dus ik heb later meer.
1: Later meer. Ja, we houden je op de hoogte. Ik denk, ik doe ook een voorspelling.
0: Oké. Okay.
1: Dat misschien maandag een van de kansen voor zo'n powerplaat te worden. Dat Dai Dai van Shakira zou kunnen zijn.
0: Ja, en als het niet volgende week is, dan is het wel de week erna.
1: Dat.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar we
0: weten niet zeker, jongens.
1: Nee, we weten niet zeker. We sluiten af met Lintjes nieuws.
0: Oh.
1: Ja, zangeres Karsu heeft woensdag, dat was dus eergisteren, een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze was in de Turkse stad Antalya en ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije heeft de onderscheiding uitgereikt namens de koning. Ze kreeg het lintje als erkenning voor haar jarenlange inzet voor de maatschappelijke doelen en haar verbindende kracht. Zo bracht de zangeres na de verwoestende aardbeving in Turkije in 2023 een kookboek uit om geld op te halen voor de slachtoffers. Met de tonnen die het boek opleverde kon ze een aantal gezinnen

0: financieel adopteren. Karsu is een buitengewoon muzikaal talent met een groot hart. En met haar muziek, authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid bouwt ze bruggen tussen Nederland en Turkije. Aldus ambassadeur Joep Wijnands. Wat een ongelooflijke eer. Ik ben pas 36 jaar en nu ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik ben er stil van.
1: Ja.
0: Dit lintje is niet alleen van mij, maar vooral van mijn lieve ouders. Zij vormen de fundering van mijn bestaan en zijn de reden dat ik kan vliegen, kan doen wat ik doe en sta waar ik nu sta.
1: Ja, maar uiteindelijk is het toch zelf gedaan.
0: Dat is helemaal waar. Punt. En we gaan ook luisteren naar Karsu, maar dan in een samenwerking met Belle Perez toen ze meedeed aan De Beste Zangers. En het nummer heet Je suis malade. Laten we hopen dat het niet een echte waarheid is, want het betekent namelijk ik ben ziek. Nou, ik ga ervan uit dat ze niet ziek is, maar gewoon wel heel erg blij met haar lintje. Hiep, hiep, hoera voor Karsu.

0: Nou, ze mag van mij ook wel een lintje voor het zingen. Potverdoekers. Ja. Die vrouw heeft wel een strot op haar.
1: Ja.
0: Nou, het is tijd voor iets heel anders.
1: Ja.
0: Het is tijd voor zelfde woord, ander liedje.
1: Hey. Ja.
0: Ja, en wat dat is, lieve luisteraars, dat gaan we je even uitleggen.
1: Ja.
0: Wij bedenken 's ochtends samen een woord. En dan gaan we kijken of we twee nummers kunnen vinden met dat woord in de titel.
1: Ja.
0: En dan gaan wij iets vertellen. En we kiezen ook nog welke wij zelf het lekkerste vinden. Of het leukst, of ja, het gezelligst om over te
1: of
0: vertellen.
1: Of juist heel raar dat het tegenover elkaar staat.
0: Ja. En dan gaan we jullie er wat achtergrondinformatie over vertellen. En dan krijgen ze allebei te horen. En vandaag was het woord...
1: Live.
0: Maar dan met een V. Want,
1: ja, ik zag het achter je hangen.
0: Ik ga het even laten zien.
1: Dit is een leuk woord.
0: Dit woord was inspiratie. Het had ook R kunnen zijn of on. Maar on was er heel makkelijk geweest. Ja. Live of live. Dat is het grappige aan dat woord in het Engels. Het kan op twee manieren uitgesproken. Ja. En twee betekenissen hebben.
1: Ja.
0: En jij hebt gekozen voor...
1: Live and Let Die van Guns N' Roses.
0: Ja, en ik heb daar tegenover gezet... Why Can't We Live Together van Sade. Tenminste, in de versie van Sade.
1: Ja, want Live and Let Die is ook niet het origineel, hè?
0: Kijk, twee covers want hebben wij.
1: Eigenlijk komt het nummer oorspronkelijk uit 1972... van Paul McCartney en Wings. En daar is die gebruikt voor de James Bond film met dezelfde naam.
0: Ja, mooi.
1: En die van Guns N' Roses komt uit september 1991. Dus best wel wat jaren later.
0: Bijna 20.
1: Ja, ja. En de gitarist / en de zanger Axl Rose hielden al jaren van het origineel. En tijdens het gesprek over potentiële koffers kwamen ze er pas achter dat ze een gedeelde passie hadden voor dit nummer. En besloten ze direct op te nemen.
0: Dan moet je ook wel gaan.
1: Ja. En het is een best wel bekend nummer. Vooral de loodzware gitaarriff van / in het nummer.
0: Zeker.
1: Maar ik zag net hier wat staan. Ik ging een beetje achtergrondinfo. Dit nummer is echt de favoriet van de meeste Guns N' Roses. Iedereen kent het ook wel, ben je geen fan. Maar dit nummer is inmiddels door hun zelf al meer dan 870 keer live gespeeld.
0: Zo ben je er dan niet zelf al een beetje klaar mee, zou ik dan
1: maar
0: denken.
1: Maar ze staan dit jaar ook nog in Nederland. Dus ik denk dat dat 871 keer wordt.
0: Potversmokkendokkes, zeg.
1: Ja, ze doen het ook al lang, hè?
0: Ja.
1: Maar alsnog 870... Ik vind dat ook wel knap dat ze nog niet zat zijn om te spelen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En goed.
0: Dat is wel een dingetje. Ja, en daartegenover heb ik dus ook een cover. Grappig genoeg is het origineel van mijn nummer ook uit 1972.
1: Oh.
0: Ja, het was een goed muziekjaar. Ja. Toen nam de Amerikaanse soulzanger Timmy Thomas het origineel op. En dat kwam eigenlijk, de tekst kwam uit de spanningen van de Vietnamoorlog. En de strijd voor burgerrechten in Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Why can't we live together? Hè? Waarom kunnen we niet samen zijn? Nou, hij nam het destijds in zijn eentje op met alleen een Hammond orgel en een hele simpele vroege drumcomputer. En het werd een wereldhit. 12 jaar later blies Sade de klassieker nieuw leven in. Waar het origineel kaal en rauw was, maakte Sade en haar band er een meesterwerk en een vloeiende sophisti-pop jazz van. Nou ja. Ze lieten de baslijn lekker ademen en voegden de kenmerkende lome saxofoon toe. En dat was hem, hè.
1: Ja.
0: Het nummer werd nooit uitgebracht als officiële single, maar groeide uit tot een absolute favoriet tijdens hun liveconcerten. En wat het nummer zo krachtig maakt, is dat die boodschap helaas nooit verouderd.
1: Nee.
0: Why can't we live together? Geen kleur, geen oorlog, alleen liefde. Een tijdloze oproep tot vrede, verpakt in muzikaal warm bad. Dus we gaan van laten we leven en laten sterven.
1: Ja.
0: Naar laten we vooral met elkaar leven.
1: Toch mooi.
0: Ja, twee keer live of live. Live and Let Die, Guns N' Roses. En daarna dus Why Can't We Live Together, Sade.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man ondanks uitgebreide zoekacties nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel Enschot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Welkom terug bij het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Ik ben Rea en ik ben nog een heel uur bij je. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met deze verschrikkelijke knappe vrouw, Tanique.
1: Hallo.
0: Wat kijk je uit, lieverd. Ja, dit was niet... Wauw. Wow.
1: Ja, we zijn er nog.
0: Heel goed, heel goed.
1: Ja, en we gaan alweer naar het volgende. En dat is Thank God It's Friday track.
0: Ja.
1: En we hebben het al over deze artiest in deze afgelopen uren gehad.
0: Ja, want die gaat zaterdag allemaal spannende dingen doen.
1: En ik dacht, ja, ik weet niet welk nummer, ik voel nog geen eens... Hey, het is nu zoveel nieuws. Deze man komt hier. We gaan hem toch misschien een beetje helpen om misschien hierdoor toch nog net
0: dat
1: een kaartje voor hem
0: kaartje
1: te verkopen.
0: Nou, dat.
1: Dus dat betekent, ik denk dat jullie het wel weten, dat we naar Harry Styles gaan luisteren. En ja, zoveel nummers. Een beetje druk, een beetje rustig. Ik denk, ja, doen we gewoon lekker zijn nieuw nummer. Van zijn nieuw album.
0: Yep, yep.
1: En ik vind dit ook het enige goede nummer van heel het
0: Jij
1: album.
0: Jij vindt het enige goede? Oh, wauw.
1: En het erge is... Hij bracht dit nummer natuurlijk uit voordat het album uitkwam. Mm-hmm. En vaak is dat, ja, het is wel een van de beste nummers, maar niet het beste.
0: De teaser.
1: Ja, maar dit, hij heeft nu gewoon zijn beste nummer als eerst uitgebracht. That's it. Want ze zeggen ook wel, de rest van het album is een flop. En,
0: ze, dan niet zeggen het.
1: Ja, nee, maar het is echt algemeen, hè. De echte fans, die ze vinden het zelf ook. Hij zit in zijn flop area.
0: Oh, wat erg.
1: Ja. Nou ja, kan gebeuren. Misschien,
0: je kan niet altijd blijven pieken. Hè?
1: Of je moet met pensioen of volgende album gewoon even knallen.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk niet dat hij er een nacht minder op slaat, hoor. Volgens mij zit hij er warmjes bij, onze Harry. Ja. En dan mag je hem aankondigen, de Thank God It's Friday track.
1: We gaan naar Aperture van Harry Styles luisteren.

0: Dat hopen we dan maar.
1: Ja, kom maar. Kom maar met Act 2.
0: Ja, kom je met Act 2? Nou, ja. Luister, mijn vriendin. Het is tijd voor iets heel anders, hè?
1: Het sportnieuws.
2: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
0: Nou, hou op, schij uit, jongens. Er is nieuws over het WK. Wat een verrassing. Dat had je helemaal niet verwacht.
1: Nee, joh.
0: Echt? Ja, de spelers van het Nederlands elftal worden mogelijk tijdens de rust van de wedstrijden op het WK al live geïnterviewd op de tv. Zijn ze niet gewend, hè? De FIFA biedt rechtenhouders die mogelijkheid voor het eerst. Dat is best riskant. Want als je niet goed gaat en je gaat dus iets weggeven over je strategie. Zeg maar even iets geks. En als jij dus in de rust wordt geïnterviewd, ben jij niet bij de scrum in de kleedkamer.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb vragen. Dan, tennissers Luciano Darderi en Rafael Jodar moesten woensdagavond om een opmerkelijke reden even stoppen met hun partij op het Masters toernooi in Rome. De kwartfinale werd zo'n 20 minuten stilgelegd vanwege rook na de Italiaanse bekerfinale tussen Internazionale en Lazio. Het vuurwerk daarvan was dus zo heftig dat verderop in de stad de tenniswedstrijd stilgelegd moest worden omdat er gewoon een mist hing. Ja, I kid you not. Ja, ik snap dat je aan het oogrollen bent.
1: Ja, sorry.
0: Ja, nee, ik begrijp dit. Dan gaan we naar het wielrennen. Enkele toeschouwers hebben zich donderdag misdragen tijdens de 6e etappe van de Giro d'Italia. De jongeren provoceerden en hinderden de renners. De Giro-organisatie is ontstemd over het wangedrag. Ja, het tafereel vond plaats op ongeveer 50 kilometer van de finish in Napels. Terwijl het peloton op een rotonde reed, probeerden meerdere mannen de renners te provoceren en te hinderen. Het leek erop alsof de jongeren de renners ten val wilden brengen. Eén man gaf een renner zelfs een lichte duw, zoals je op videobeelden te zien is. Andere jongeren filmden het voorval. Een soort van hahaha. Kijk onze stof doen.
1: Ja.
0: Kijk, ik vind wielrennen echt een van de stomste sporten
1: weet
0: op aarde.
1: Weet jij hoe wij wielrennen... Nee, niet wij. Ho, stop. Ho. Ik zit in een familie met mountainbikers. Weet je hoe wielrenners dan worden genoemd?
0: Ik heb geen idee. Natte gimpen?
1: Wegnichten.
0: Oeh. Dat is wel heftig. Die is wel heftig.
1: Ja, sorry.
0: Wow.
1: Dus als je,
0: dat kan niet, hè?
1: Moet ik toch even delen met je?
0: Ja, ik snap dit. Foei.
1: Ja.
0: Foei. Nee, luister. Sorry. Ik vind wielrenners heel irritant. Zeker in kolonnen op een normaal fietspad dan wel een stuk weg wat helemaal niet bedoeld is voor fietsers. Maar dit hoeft nou ook weer niet. Toch?
1: Ja.
0: Vind ik.
1: Nee.
0: Dit was ook nog een ding. Nu zijn ze aan het janken over dat het nat was. Meerdere renners zijn boos op de organisatie van de Giro d'Italia vanwege de aankomst van de 6e etappe in Napels. Dylan Groenewegen en andere sprinters vielen in de laatste kilometer op de natte kasseien. Maar ze kennen er toch niks aan doen dat het geregend hebt, jongens. Goed, dat terzijde. We gaan naar boksen.
1: Yes, kom maar.
0: Bokser Gerardus Kraus heeft een breuk in zijn hand overgehouden aan zijn indrukwekkende zege op de Brit Theo Brooks van afgelopen weekend in Rotterdam. Dat bevestigt de Brabantse lichtzwaargewicht. Lichtzwaargewicht? Zit je overal tussen, dus blijkbaar. Ja. Na berichtgeving. Hij versloeg Brooks op de knockout in de tweede ronde en op dat moment had hij al een handbreuk opgelopen. Het gebeurde al in de eerste ronde. Maar goed, je gaat toch doorboksen. Dat begrijp ik dan ook wel weer. En het is dus een soort van niet bien met het handje. Laten we hopen dat hij snel geneest.
1: Ja.
0: Dan Michael van Gerwen en Gian van Veen missen de playoffs van de Premier League. De Nederlanders gingen in Birmingham al snel onderuit en zagen de concurrenten de genadeklap uitdelen in de jacht op de bovenste vier plekken. Ja, waar wij ooit een groot dartland waren, lijkt het tanende tegenwoordig. Dan Max Verstappen debuteert zaterdag optimaal voorbereid bij de 24 uur van de Nürburgring. De Limburger reed gisteravond zijn eerste kilometers in het donker op de Nordschleife en dat ging hartstikke lekker. Dan belangrijk nieuws voor vanavond. Is het vanavond? Jazeker. Ja. Dan is namelijk de tweede van de drie wedstrijden die Futsal Haaglanden moet spelen tegen Dr. Anders Vijfje.
1: Ja.
0: Vorige week op eigen huis hebben ze helaas verloren.
1: Ja, dus het is... Als ze nu niet winnen dus,
0: ja, dan
1: hebben ze dus al niet gewonnen.
0: Nee, dan is het, ja, nee, dan is
1: dus
0: het klaar.
1: Dus ze moeten winnen, zodat ze nog één
0: shootout kunnen spelen.
1: Ja.
0: Onze eigen Robin is erbij met de herriemakerij.
1: Ja.
0: En het is dus dit keer helemaal in Grun. Dus ze vertrekken ook moeilijk vroeg. Ja, want daar woont, daar huist Dr. Anders Vijfje.
1: Oh ja, dat is niet.
0: Nee, dus dat wordt pittig. Pittig. Ja, tot zover het sportnieuws. Maandag hebben we weer sportnieuws voor je. En dinsdag wordt het gewoon weer lekker gedaan door niemand minder dan onze eigen Deborah. Yeah. Die is ook even op vakantie. Dat mag ook een keertje. Niet naar Groningen trouwens, geloof ik. Ik hoop dat ze een mooi souvenirtje voor voor ons meebrengt.

0: Ja, sorry. Het zat er helemaal in. Oh. Weet je waar mensen ook in zitten?
1: De file!
0: Dat denk ik tenminste.
1: Oké, hoeveel gok jij?
0: Het is vrijdag. Het is nog een soort van semi-vakantieachtig gebeuren.
1: Zo, trouwens even tussendoor. Gisteren zag ik een video voorbij komen. Bij, van een campingwinkel. Daar stond dus kilometers aan file voor, de voor die campingwinkel. Ik weet, heet dat de Bauhaus? Nee, niet Bauhaus. Zoiets.
0: Ja, bij de Bauhaus.
1: Ja. Bij de Bauhaus. Daar stond dus kilometers aan rijen om de parkeerplaats op te komen. Omdat iedereen met hemelvaart dus daar wilde gaan shoppen.
0: Ja, dat snap ik. En ja, met de mooie kortingscode die wij natuurlijk hebben weggegeven.
1: Maar hoeveel denk jij? Sorry.
0: Ik was even aan het nadenken. Het is vakantiedag. Het is voor de meesten dan nog. Hè, want de meeste mensen pakken die dag ertussen gewoon erbij. Het is bijna 9:30. Ik zeg 20 kilometer.
1: Ik zeg meer.
0: Ja? Ja. Hoeveel zeg jij?
1: Ja, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon meer.
0: Meer dan 20. Oké. Dus of 20 of meer dan 20. Ja. Ik ben heel benieuwd wie van ons gelijk heeft. Dat gaan we zo even vragen aan onze vrienden van de ANWB. Maar niet voordat we je hebben verteld wat je verder nog van ons kan verwachten vandaag. We hebben namelijk straks, hou je vast,
1: ja,
0: de drie van vandaag.
1: Zit er ook weer een dierenfeitje tussen?
0: Zeker te weten. Zeker te weten. En het is tijd voor jullie
1: verzoekjes. Dus heb jij een verzoekje zonder panfluit of ABBA? Stuur het in en wij draaien het speciaal voor jou. Hier bij Go Power Radio.
0: Behalve als er panfluit in zit.
1: En ABBA.
0: Ja, precies.
1: Verder mag alles hier, hoor.
0: Bijna alles.
1: Ja.
0: Ja, goed. Het is tijd om onze vrienden van de ANWB echt te gaan vragen wie van ons twee gelijk. Ik zeg 20, jij zegt meer. En wat zegt de ANWB dan precies?
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever-Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de verdraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ze willen heel graag dat je ja zegt.
1: Ja!
0: Nou, dat is gelukt.
1: Ja!
0: Volmondig ja.
1: Ja.
0: Hey, we nog even terugkomend op die verkeersinformatie.
1: Ja.
0: Ik zei 20 kilometer, jij zei meer.
1: Ja, ik heb eigenlijk helemaal niet geluisterd.
0: Het waren er 17. Dus we hebben allebei geen gelijk. Ja. Gewoon allebei geen gelijk.
1: Maar, is, ja, maar ja, veel mensen hebben natuurlijk vandaag vrijgenomen. Dus het zal morgen, slash overmorgen, echt wel weer druk worden.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, dan zijn wij er niet. Dan hebben we er geen last van. Yay!
1: Ja, ik hoop dat ik er zondag geen last van heb met het OV.
0: Oh, ja.
1: Want zondag hebben wij iets heel leuks.
0: Vertel iedereen wat we gaan doen.
1: Zondag is het zomerhit.
0: Woehoe!
1: De derde

0: superleuk. En als je vorige week en de week ervoor hebt geluisterd, dan weet je al wat we gaan doen.
1: Ja. Dus ja, we kunnen in ieder geval wel verklappen dat er gasten in de show zitten.
0: Ja, en wie, wat, hoeveel? Geen idee.
1: Nou ja, dat. Ja, dat.
0: Heel leuk. Jongens, tune in. Ja,
1: zeker weten. Ja, en niet alleen daarvoor, ook vanwege de ongelooflijk lekkere muziek.
0: Ja, dat hebben we altijd. En vanmiddag gaan we ook weer leuke dingen bespreken. En
1: En we gaan nu ook al leuke dingen bespreken.
0: Ja, want we hebben weer drie nutteloze
1: feitjes, weetjes. En dat gaan alle drie over dieren vandaag.
0: Yes.
1: Maar ze zijn wel een beetje
0: de dierenweetjes van Rea.
1: Ja, ik denk dat we hem aan moeten passen. Ja, Rea's dierenweetje. Ja. Ik neem je mee naar de papegaaivis.
0: Wat?
1: Ja, ik wist niet eens dat het bestond. Maar er bestaat dus zoiets als een papegaaivis.
0: Ik ga dit ondertussen even googlen.
1: Dat papegaaivis. Ziet eruit als...
0: Huh? Ja,
1: hij heeft een soort...
0: Ik snap hem. De snavel.
1: Hij heeft een soort snavelbek. Ja. Nou ja, wist je dat die slapen in een snotzak? Dus niet een slaapzak.
0: Oh, godverdomme. Ik ga helemaal kippenvel.
1: Ik ben nog niet klaar, hè, met de uitleg. Let op. Elke nacht produceren deze vissen een dikke slijmkokon om zichzelf heen. En dat masker verbergt hun geur, zodat hongerige haaien ze tijdens het slapen niet kunnen ruiken.
0: Maar,
1: dus ze hebben een soort slaapzak van snot aan. Van hun zelfgemaakte snot.
0: Dan ga ik iets heel raars zeggen.
1: Ja, ga jij iets raars zeggen.
0: Toen ik vissen had, sliepen ze met hun ogen open. Dus dan konden ze zien of er wat aankwam. Sinds wanneer slapen vissen met hun ogen dicht?
1: Blijkbaar slaapt de papegaaivis met zijn snavel en oogjes gesloten.
0: Ja, sorry, daar moest ik...
1: Ja, ik snap dit.
0: Ik vond dit misschien nog wel raarder. Dan een feit dat ze... Slijm. Ja, maar slijm.
1: Snotzak dus.
0: Maar wel vet dat ze dat dus zelf kunnen produceren.
1: Ja.
0: En dat dat...
1: Een soort cocon van snot. Ik vind het lachen. Dan gaan we naar andere glibberige beestjes. Dat zijn de kikkers. Die slikken met hun ogen.
0: Hoe bedoel je?
1: Dit hoofd. Ik zal zo uitleggen hoe het biologisch zit.
0: Ik zag het voor me. Maar...
1: Ik zeg het nog een keer. Die slikken met hun ogen. Wat probeer jij nu zelf te slikken met je ogen?
0: Ja.
1: Is dat wat je aan het doen bent? Doe maar niet, schat. Ik ga het even uitleggen. Wanneer een kikker een grote prooi eet, dan trekt hij zijn oogballen naar beneden in zijn schedel.
0: Oh,
1: de achterkant van zijn ogen helpt zo letterlijk om het voedsel door zijn keel te duwen.
0: Maar is dit... Oké, maar jongens, ik ga je even... Ik ben dus een
1: beelddenker.
0: Ja. Wat zie ik nu? Oh, een kikker met zijn mond open met twee oogballen in zijn mond. Maar... Ik neem aan dat het dus een soort van, net als een tong, het dus naar achter duwt.
1: Ja, maar dus die doet zijn ogen zo naar achter en de kont van zijn oog duwt ze eten naar beneden.
0: Meer gatver van ogen, joh. dat ogen, joh.
1: Ja, nee, ik slik niet met
0: mijn
1: ogen.
0: Maar daarom doen dus kikkers vaak hun ogen zo heel feller dichtknijpen. Zo van,
1: Nou, we gaan naar het laatste dierenfeitje. Dat is een stuk liever, hoor.
0: Oké, gelukkig.
1: We hebben het over de muis. Nog steeds de small and crittery. Maar mannelijke muizen zingen liefdesliedjes voor de vrouwtjesmuizen.
0: Piep, piep, piep. Ja,
1: als een mannetjesmuis een vrouwtje het hof wil maken, dan gaat hij ultrasone liedjes zingen. En dat is voor het menselijke oor onhoorbaar. Maar qua structuur lijkt het heel erg op het gezang van vogels. Die dus ook natuurlijk naar elkaar zingen om elkaar het hof te maken. En het schijnt dus ook dat elke mannetjesmuis een ander geluid heeft in zijn liedje. Nee?
0: Maar ik...
1: Wat is er? Wat is er aan het handje?
0: Het is gewoon meer...
1: Het is toch romantotisch,
0: ja,
1: dit?
0: Ja, maar ik vind het meer raar van... Ik kan het niet beseffen, misschien omdat wij het niet kunnen horen. Laat ik het zo zeggen, want piepen, ja. Dus ik hoor alleen maar piep, piep, piep. Maar als het dus een klank is, dat we niet kunnen horen.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk wel... Het is wel grappig, want de ene die doet een paringsdans. De ander die maakt muziek. De ander, het is toch wel... Je hebt het ook nog van die... Dat weet ik toevallig weer. Ik weet even niet meer. Een soort springhaanachtige. Dat als het vrouwtje bevrucht is, dat ze ineens het mannetje gaat opeten. Weet je, dat
1: is een bitspringhaan. Die draait zich dan om en die trekt zijn kop eraf.
0: Dus ik ben meer van dat het allemaal zo verschillend is. Maar de muis was het laatste dier waarvan ik had verwacht die zou zingen.
1: En sonaten voor de andere vrouwtjesmuis. En weet je hoe dat ongeveer klinkt?
0: Nee.
1: Als een eenzame muis die nog nooit iets heeft gevonden. Ik denk dat het zo klinkt als dit.

0: Dat was heftig.
1: Dat was net die muis zeker?
0: Ja, dat was die muis. Oh. Die was net een serenade aan mama muis aan het brengen.
1: Nu begrijp ik het.
0: Muisie. Ja, het is tijd voor de verzoekjes. Fijne mensen.
1: Hebben wij
0: een verzoekje. Ja, en we hebben een verzoekje binnengekregen van... allemaal cijfers. Dat ga ik even zeggen.
1: Esmee.
0: Ik denk Esmee, denk ik. Of Esmeralda. Dat kan ook.
1: Of Estelle.
0: Esma zou ook nog kunnen.
1: Of gewoon Esm.
0: Esm. Nou ja, Esm.
1: Geen idee.
0: Esm, lieve schat. Die zegt, ik ben wel toe aan het weekend. En ik heb ongelooflijk veel zin om te gaan stappen. En te gaan dansen vanavond.
1: Ja. Disco schoenen. Heb je ook disco schoenen aan? Ik wel.
0: Hij heeft sowieso disco schoenen aan.
1: Ik weet niet welk nummer komt, maar ik hoor disco schoenen.
0: Een ongelooflijk goed disco nummer. Ze zegt, voor alle mensen die er ook aan toe zijn, wil ik een oproep doen. Move your feet, junior, senior.

0: zit je er helemaal in? Dat was een lekker dansje, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En dat lekkere dansje brengt ons aan het einde van deze show. Maar we gaan niet zomaar weg. We gaan je namelijk nog een hoop vertellen over wat je vandaag van ons kunt verwachten. Yay. Zometeen om 10 uur is het tijd voor...
1: Girl Power at Work.
0: De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Ja. Dat mag.
1: Maar alles mag.
0: Ja, of op weg naar het pretpark te zijn. Dat kan ook. En zo, denk ik. Ja. Dan hebben wij vanmiddag om 2 uur, jij zei het al...
1: Achter aansluiten.
0: Ja.
1: Ja. Een hele leuke. Dus iedereen moet luisteren.
0: Ja, want we hebben gasten in de studio. Ja. En die komen echt gave dingen vertellen. Ja. Daar wil je bij lopen te leggen te wezen.
1: Ja.
0: Toevallig.
1: Ja, echt.
0: En dan denk je, oh, is het dan klaar? Nee. Vanavond om 8 uur is het tijd voor een nieuwe aflevering. Avonturen. En Deborah en ik zijn in de Sneester line-up gedoken.
1: Ja.
0: Deborah heeft zich door de hele playlist heen gewerkt. Alle bands die komen heeft ze nummers van geluisterd.
1: Oh, super vet.
0: Die vrouw echt heldin. Ik dacht, doei, ik heb geen tijd voor. Ik heb naar de line-up gekeken en de foto's van bands die ik het gekst vond, die heb ik eruit gepakt en daar heb ik nummers van gedraaid. Met als gevolg dat sommige nummers... Sorry, zeg ik dan alvast.
1: Ja, maar dat is wel een leuke manier.
0: Ja, we noemen dat de shallow gal, oftewel de oppervlakkige meid.
1: Als jij al geen goede foto hebt, weet je, geen pakkende... Dat is hetzelfde als een boek. Heb jij geen goede
0: kaft,
1: dan wordt je al veel minder gepakt. Ja, dus
0: dat. Ja, het gaat ook om de presentatie.
1: Ja, ook, tuurlijk.
0: Nou ja, dat is allemaal vanavond. En dit weekend heb je zelfs ook nog 2 keer heerlijke dingen. Want zaterdag is er natuurlijk gewoon wat je van ons gewend bent. De lekkerste lijstjes. Zondagochtend, dan ben ik er met melk en wijn.
1: Wow.
0: En deze aflevering is volledig geënt op de 70s.
1: Oh, jongens.
0: Ik ga mijn jeugd herbeleven. Ja. En dan zijn wij samen, s'avonds, in de maatschappij op Scheveningen. Wat doen we daar?
1: Zomerhit. Ja, superleuk. Super veel zin in. Het is zo jammer. Eigenlijk, we zijn al op de helft dan, hè? Want dan hebben we nog 1... kwalificatie, 1 halve finale en 1 finale.
0: Ja.
1: Dus we zijn dan zondag echt op de helft.
0: We're halfway there. En jij kunt erbij zijn. Je kunt gratis komen kijken in de maatschappij op Scheveningen. Om 7:30 beginnen we. Dus zorg dat je 7:15 zo een beetje binnen komt druppelen. En dan wordt het rete gezellig. Dat weet ik 100% zeker.
1: En het leuke is, als deze bandjes dus ooit heel groot worden, kan je zeggen, ja,
0: die heb ik nog gezien.
1: Ik was daar in het begin.
0: Precies.
1: Boom. Made it.
0: Haha,
1: is echt leuk. Vooral als je met je muzieksmaak wilt laten nieuwe dingen horen. Ja, want het zijn niet 3zelfde soort bandjes. Het is lekker weer verschillend.
0: Ja.
1: En echt, het is echt als van gewoon komen.
0: Ja.
1: Nou, Sneekan, gewoon op je radio aanzetten.
0: Precies, want we zenden hem gelukkig ook gewoon live uit op de radio. Dus je kunt lekker meeluisteren als je om 7:30 intuned op zondagavond. Nou, dat moet gewoon lukken, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Lekker einde van je weekend. En maandag zijn wij er natuurlijk ook gewoon weer.
1: Ja, wij
0: wonen hier zo goed als.
1: Jullie komen nooit meer van ons af, jongens.
0: Nee, dat is waar. Goed, dan is het nu toch echt tijd om afscheid te nemen. Lieve luisteraars, kijkers, dank jullie wel voor het meedoen met luisteren. En onze ochtend ook gezellig maken. Ik wil zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: Je eigenste
0: ikkie. Doei.
1: Nou, doei.
0: Fijne dag. En een fijn weekend.
1: Ja.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarbij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en afrit Urk door een kapotte auto een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraaf en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power. One more.

0: Welkom bij Achter Aansluiten op Girl Power Radio. De allerleukste fileshow van heel Nederland, vinden wij. En wij zijn Danique. Oh, bedoel je niet mee? Oh, jij zit natuurlijk op een andere plek nu.
1: Ja, ja. Ik zit niet waar ik normaal zit.
0: Je zit niet waar je normaal zit. Dus ik ben helemaal van mijn apropole pootje. En Rea. En de komende 2 uur zijn we bij je met de allerlekkerste nummers om je door de file heen te helpen. Die vandaag een wat eerder start dan normaal. Want de ambtenarij heeft bedacht 1 uur tijd om naar huis te gaan. Dus ja, ik vrees dat er toch al een aantal mensen in de file staat. Maar we gaan je er doorheen helpen. Het wordt rete gezellig. We hebben vandaag namelijk niet alleen ons tweeën hier aan tafel. Nee. Maar straks in het tweede uur ook nog eens 3 gasten.
1: Wow. Ja, superleuk. Echt, het wordt leuke praatjes.
0: Dat weet ik zeker. Maar we beginnen zoals altijd met de host confessions. Nieuwe vraag, een nieuwe dag, nieuwe kansen en nieuwe eerlijke antwoorden. Tenminste, daar ga ik voor het gemak maar even vanuit. En de vraag van vandaag, lieve Danique, is: wat is je lievelingsdier?
1: Ja, even denken. Ik denk toch wel een kat. Of een hond. Allebei.
0: Honden en katten zijn jouw lievelingsdieren.
1: Ja, sorry. Ik kan niet kiezen.
0: En waarom ben je bij een van de...
1: Katten zijn lekker zacht om te aaien. En die komen dan wel soms lekker bij je liggen.
0: Dat zou wel lekker zijn, ja.
1: Maar nadeel is, ze zijn heel eigenwijs. Dus als ze geen aandacht willen, dan rennen ze weg. En ze liggen 's nachts op je hoofd. En honden... ik vind het gewoon heel leuk om de hond uit te laten en ook lekker knuffelen. Alleen het geblaf is weer het minpuntje. Dus vandaar is het en.
0: Maar niet alle honden blaffen, hè?
1: Nee, dat klopt, maar de meeste wel.
0: Ja, nou ja, je zou zeggen, ik ben ook trotse kattenbezitster.
1: Ja.
0: Of eigenlijk trotse dienaar van de kat. Hè? Want een kat heeft geen eigenaar, een kat heeft een bediende.
1: Ja, je geeft hem eten, maar dat betekent niet dat jij de baas bent.
0: Nee, zeker niet. Dus heel duidelijk dat zij de baas zijn in mijn huishouden. Maar ik denk dat mijn allerlievelingsdier, alleen die mag je dus niet thuis houden, vind ik zo jammer, een prairiewolfje is.
1: Een wat?
0: Een prairiewolfje.
1: Wat is dat, een speciale soort wolf?
0: Ah, nee, het is een knaagdier. Zoek het even op, prairiewolfje.
1: Ik ga het even opzoeken.
0: In Dierentuin Blijdorp heb je een hele berg waar ze gezellig met elkaar zitten te prairiewolven. Ik weet niet wat het werkwoord is van wat prairiewolfjes doen.
1: Maar als ik het opzoek,
0: pop zo op.
1: Dan zie ik nog steeds een wolf.
0: Nee. Ik ga het je straks doen.
1: Ja, is goed.
0: Maar goed, dat is denk ik toch wel mijn lievelingsdier.
1: Ja.
0: En wat is jouw lievelingsdier, lieve luisteraar, lieve Maud die al in de chat zit? Wat is je lievelingsdier? Laat het ons weten. Het is nog lang geen dierendag, maar we kunnen misschien sparen met voor een grote baal hooi voor jouw lievelingsgeit. Of weet ik veel, een borstel voor je lievelingspaard. Of misschien ben je wel juist dol op reptielen. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen.
1: Ja.
0: Laat het ons weten door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel voor je? Dan kun je natuurlijk je appje sturen via onze website www.girlpowerradio.nl of via de gratis app. En die kun je gewoon in elke appstore downloaden. Klik op het WhatsApp-icoontje en laat het ons weten. Kijk en luister je toevallig mee via de Girl Power Radio Twitch stream chat. Dan kun je, net als Maud, eventjes in de comment zeggen: yo, mijn lievelingsdier is een... En waarom, hè? Dat willen we ook graag weten.
1: Ik ben benieuwd of er nog rare dingen voorbij gaan komen.
0: Ja, precies. Dat iemand zegt: nou, mijn lievelingsdier is een kakkerlak. Dat zou ik heel gek vinden. Dat zou ik echt een beetje raar vinden. Maar goed, hè? Maakt niet uit. Het is altijd een...
2: Feestje in de file met Achter Aansluiten.

0: Dat was onze Rihanna met Disturbia. Ik ga heel goed op. En jij?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel een lekker nummer, maar verder... Ja, hij staat niet in mijn eigen playlist.
0: Nee, bij mij ook niet. Maar daarom vind ik het juist wel weer lekker om dit soort nummers dan toch eventjes te horen op een dag als deze. Het is vrijdag, jongens. En dat betekent dat we richting het weekend aan het stiefelen zijn.
1: Hey. Ja, sommigen hebben al 2 dagen weekend. Hè?
0: Ja. Was je ook in de war vanochtend?
1: Ja, maar dat ben ik al de hele week.
0: Ja, dat is waar. Je hebt het maandag, vond je het al vrijdag.
1: Ja,
0: het is,
1: daar ging even wat fout.
0: Maar dat geeft niet. Ja, als jij, net als wij, toch gewoon moet werken op deze dag. Nog een paar uurtjes, jongens. En dan is het echt weekend.
1: Ja, lekker.
0: En daar komen hartstikke leuke dingen aan. Ook dingen waar wij het over gaan hebben. Mm-hmm. Maar eerst gaan we niet vooruitkijken naar het weekend. Maar terug in de tijd met deze datum in hits.
1: Oeh.
0: Ja. We kijken terug in de muziekgeschiedenis. En ontdekken welke nummers, albums of bijzondere releases ooit precies op deze dag. Maar dan in een ander jaar verschenen. Of bijvoorbeeld de nummer 1 plek haalden. Nou, het is vrijdag 15 mei en ik neem je mee naar 15 mei in 1994. Ik was erbij.
1: Ik niet.
0: Nee, dat klopt. Was je al een gedachte of dat ook nog niet?
1: Ik denk niet. Ik ben vaker niet bij, hè, met muziek.
0: Ja. Oh, je hebt de mooie momenten gemist. Ja. Maar daarom neem ik je even mee langs de geschiedenis. Dat was namelijk 15 mei 1994 was de dag dat Blur hun eerste nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk haalde met Parklife. Een iconische titel in de Britpopgeschiedenis. Met hits als Girls and Boys, End of a Century en de titelsong Parklife betekende dat derde studioalbum van de band hun commerciële doorbraak eindelijk. En het bleef 90 weken in de Britse hitlijsten staan.
1: Zo, dat is echt heel lang.
0: Ja.
1: Dat gebeurt niet veel meer.
0: Zeker niet. Het is dan ook een iconische plaat. En in de Verenigde Staten bereikte het dan eindelijk een nieuw publiek. En tot op de dag van vandaag is het Blur's best verkochte studioalbum in het Verenigd Koninkrijk. En in 2010 nam de Britse postdienst Royal Mail Parklife op in een serie van 10 postzegels met klassieke albumhoezen.
1: Wow.
0: Nou, hoe vet.
1: Ja, ik heb nog een feitje hierover.
0: Vertel.
1: Want heel veel mensen weten dit niet, maar wist jij dat de Gorilla's, dat is 1 zanger.
0: Ja.
1: Eigenlijk de leadzanger is ook van Blur.
0: Ja, dat wist ik dan weer wel.
1: Ja, want waarom zou je denken? Want hij is heel erg lang met de Gorilla's onbekend gebleven. Dat kwam omdat Blur heel erg veel fans had ook wegens dat die meneer heel mooi was.
0: Mm-hmm.
1: En hij wilde kijken of hij ook gewoon goed kon zingen. Dus kijken of hij daarmee door kon breken.
0: Zonder dat ze zagen hoe hij eruit zag. En sterker nog, er kwam een animatie van een redelijk onappetijtelijk type.
1: En het vette is, slimme meer is, van doordat Blur is gestopt, kon hij gewoon nog steeds doorgaan met zijn passie. Want hij heeft een tijdje terug nog zelfs met de Gorillaz een nieuw album uitgebracht.
0: Dus ja, dat is waar. Dat is helemaal waar. Ja, en het is wel. We gaan een liedje van ze draaien. We gaan een kort liedje van ze draaien.
1: Uh-huh.
0: Dat is niet het eerste liedje wat ze schreven. Het heet namelijk gewoon Song 2.
1: Oh, ja, lekker.
0: Die is lekker. Let's go Song 2 van Blur. En daarna komen we bij je terug met de situation op de weg. En hopelijk valt dat hartstikke mee.

0: Wie van jullie heeft er keihard in de auto meegebruld met Marianne Rosenberg? Ik ben weer doe. Ik ben net als jij.
1: Hallo.
0: Hallo. Oh ja, daar ben je weer.
1: Ik kan het zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat niemand hier omheen zingt, toch?
0: Ja, toch? Zelfs wij hebben. Het enige Duits wat we kennen. Of ja, nee, kennen is een groot woord. Waar we
1: kunnen
0: wat,
1: praten.
0: Ja, precies. Een beetje mee kunnen brullen.
1: Ja.
0: Ja, ik had natuurlijk net bij de Host Confessions gevraagd aan onze luisteraars. Joh, wat is nou jouw lievelingsdier? Is het een hond, de poes, de paard, de geit? Nou ja, die kwamen natuurlijk gewoon binnen. Hè? De honden, de poezen, de katten.
1: Ja, standaard.
0: Alle kattenliefhebbers unite. Maar er kwam ook weer een hele bijzondere binnen van Nadia.
1: Ja,
0: Nadia, die houdt van, hou je vast, leguanen.
1: Eeuw.
0: Ja, ik vond het ook spannend.
1: Vind jij reptielen vieze of vies/enge dieren?
0: Niet per se. Maar als we het hebben over komodo vergaan, dan vind ik het zelf een echte krokodil. Ben ik
1: en
0: niet,
1: slangen?
0: Ben ik niet enthousiast. Ook niet. Ik heb ooit een conciërge op school gehad die slangen hield. En die, als hij op vakantie ging, moest ik ze voeren.
1: Ja, dat lijkt mij dus fantastisch huisdier.
0: Het is geweldig.
1: Vooral om, niet per se om mee te knuffelen, maar meer omdat je... Dat heb je dus ook met vissen. Je kan er heel erg lang naar kijken.
0: En er gebeurt er van alles.
1: Ja, gewoon observeren. En dan zeggen mensen, ze zitten 10 minuten stil. Maar
0: nee,
1: ik heb vroeger ook vissen gehad. Helemaal geen speciale. Maar dan kon ik het soms echt een uur gewoon voor de vissen komen te kijken hoe ze aan het zwemmen waren.
0: Nee, dan kan je Nadia de hand schudden. Want ja. Die heeft dus... Ja, ze zegt... je mag ze niet allemaal houden, hè? Dus sommige zijn... maar ze heeft er dus één.
1: Ja.
0: Fred heet hij. Ja. Ik heb het ook niet bedacht. Hij heeft waarschijnlijk, is die kaal? Net als Right Said Fred of zo.
1: Zo.
0: Ik weet het niet. Maar die, ja, dat is haar lievelings. En ze zegt, echt mijn maatje. En ik heb het idee dat als ik hem vertel hoe mijn dag was, dat hij echt luistert. En dat hij ook zijn kopie een beetje zo... Ik ga even leguaan proberen na te doen voor de kijkers thuis. Zo houdt van... Ja hoor, Nadia. Alles komt goed.
1: Maar is een leguaan nou degene die verkleurt? Of is dat een
0: dat
1: andere?
0: Dat is een chameleon.
1: Oh, chameleon.
0: Dat bedoelde jij. Ja, die met die bolle pokogen. Ja, nee. Dit is, ze heeft een leguaan. Nou ja, Fred dus.
1: Ja, wel vet.
0: Nou, Nadia, veel hebben dan niet, heel veel pret met Fred. Zullen we dan maar zeggen.
1: Ja.
0: En iedere dag als zij weg is en naar haar werk of naar school gaat, dan zit hij maar op haar te wachten. De schat, wait for you, arme Fred. I

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A9 naar Alkmaar ben je wel een half uur extra kwijt. Tussen Beverwijk Oost en Aken Sloot. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een ongeluk zorgt voor file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven ben je een kwartier extra kwijt. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Panningen en Liesel 5 kilometer. 20 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Where is the love? Vroegen wij ons allemaal verschrikkelijk af. Nou ja, we weten het wel.
1: Altijd hier bij ons, toch?
0: Altijd hier bij ons. Zeker weten. Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten op Girl Power Radio. En we gaan even een... we hebben een primeur.
1: Ja? Is dat zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Oh my god.
0: We hebben een primeur. Ja, de oplettende luisteraar weet dat wij iedere maand een Girl Power on Stage uitzenden. Live vanuit Musicon, maar ook wel eens live vanuit de Doelenstudio. We zijn ook een keer op de V11 geweest. En ja, allerlei onwijs mooie plekken waar we twee acts tegenover elkaar zetten. En die aan het eind ook nog eens even met elkaar samen gaan jammen.
1: Ja, vet leuk.
0: Super leuk. Nou ja, er is één dame die niet één, maar al twee keer daar is geweest.
1: Wow.
0: Eén keer heel erg aan het begin van de show, toen we echt nog maar net in de kinderschoentjes stonden.
1: Oh.
0: En één keer, nou ik denk een week of 4, 5 geleden misschien. Oh. Zoiets, ja.
1: Oh.
0: En dat is Rachel Viole. En zij is een hele jonge singer-songwriter.
1: Oh.
0: En ik zeg hele jonge omdat ik een hele oude mevrouw ben. Want ze is geen 12, hè jongens. Dat is wel even. En zij, de oplettende kijker van onze socials, die heeft afgelopen zondag haar kunnen zien.
1: Ja.
0: En niet omdat ze bij de zomerhit was.
1: Nee.
0: Maar omdat zij een filmpje instuurde waarop zij op het strand loopt.
1: Oh. Ik zag dat ik aan het
0: zingen is. En jij dacht, hey, wie is daar zo lekker op vakantie?
1: Ja.
0: Ja, het is Rachel en ze was niet op vakantie. Dit was de videoclip, of eigenlijk een snippet van de videoclip die hoort bij haar nieuwe release, All Pretend. En vandaag, as we speak, is dat nummer uitgekomen.
1: En jij gaat hem ons zeker laten horen.
0: Ja, zeker ga ik dat. Ja, je had het niet verwacht, hè?
1: Nee.
0: Ja, het nummer gaat over... Het heet All Pretend. En het gaat dus over dat moment dat je je afvraagt. Hè, je voelt je zit niet lekker in je vel. Het leven zit je tegen. En je hebt het idee dat de mensen om je heen je niet echt lekker begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: En de vraag is... Snappen jullie me nou? Zijn jullie er echt voor mij? Of is het allemaal nepper de pepper de pep?
1: Nou, dat klinkt als een hele goede boodschap.
0: Zeker.
1: Ja, boodschap.
0: Nou ja,
1: goede
0: vraag.
1: Ja.
0: En het is, we hopen maar dat iedereen om jou heen helemaal niet nepper de pepper de pep is, lieve
1: zo
0: Rachel.
1: Wel.
0: Dan komt dan niks opzoeken.
1: Ik kan het opzoeken. Wees maar bang.
0: Precies. Wees maar bang, inderdaad. En ze neemt haar knijperset mee.
1: Oh ja.
0: Goed. Het is tijd voor Rachel Viole primeur. All Pretend.

0: Wat zei ik? Ik zei niks. Het ging over schapen.
1: Dat kan, hè?
0: Je hoorde Lady Gaga.
1: Gaga.
0: Met de powerplaat van deze week.
1: Ja.
0: En dat is ze nog maar tot en met zondag.
1: Ja.
0: Want gisteren om 6 uur sloten de stembussen. En jullie hebben bepaald wie de powerplaat wordt van volgende week. Ja.
1: Spannend.
0: We hadden 3 kanshebbers, of eigenlijk ietsje meer, want er zat een aantal samenwerkingen tussen. In willekeurige volgorde waren dat Lavinia met Eli Oaks en I Look Shit and I'm Fine With It. Ja. Stella Lefty, jouw favoriet, met Boston.
1: Ah.

0: Dat daar zin in.
1: Ja, oh, en Jonas Blue met Malibe en Edge of Desire.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Ja.
1: Goed, ik ga je vertellen hoe de stemmen zijn gevallen.
0: Vertel het ons, verlos ons.
1: Ja, verlos jou uit je lijden met name. Want je bent heel bang dat je iedere dag moet wakker worden met...
0: Country.
1: Met country, ja, daar hou je niet van, hè?
0: Sorry, liefhebbers, maar ik ben geen liefhebber.
1: Nee, dat is duidelijk. Nou, ik zal je vertellen, de luisteraars waren het met je eens deze week.
0: Dat vind ik nou echt tof om te horen.
1: Ze gaan je niet de nachtmerrie geven van elke dag opstaan met Stella, Lefty en Boston. Ja, luister, ik vond het wel een aardig liedje.
0: Ja, en weet je wat is voor de mensen die het wel een leuk nummer vormen? Je hoort het hier toch nog wel een keer.
1: Zeker weten.
0: Ze gaan niet dat hij verdwijnt.
1: Gewoon in de roulatie, maar minder vaak dan de winnaar.
0: Ja.
1: Maar goed, we zeggen dus als eerste gedag tegen onze vriendin Stella Lefty.
0: Pak je koe er maar bij.
1: En ja, precies. Ga jij op een koe zitten en dan stapt zij gewoon lekker op de trein naar Boston. Is dat ook goed?
0: Ja.
1: Mooi. Oh,

0: snap ik dat je het gezellig vindt als we aardig tegen je doen. Maar helaas, lieve Stella, zo aardig was het publiek niet. Je hebt niet gewonnen. En dat betekent dat er 2 nummers over waren. Ja. Zeg maar nee tegen Stella, dan krijg je er nog 2. En dat waren Jonas Blue en Malibe met Edge of Desire. Of Lavinia en Eli Oaks met I Look Shit and I'm Fine With It. Ja, die laatste was toch wel mijn lijflied. Ik kon mij compleet identificeren met de tekst.
1: Ja, ik denk niet heel veel mensen, maar dat heel veel mensen hier wel eens een keer naar mogen identificeren.
0: Ja,
1: zo, goed. Moeilijk woord.
0: Je gaat lekker.
1: Ja.
0: Maar goed, dat gezegd hebbende, ze waren net niet... Ja, waarschijnlijk omdat ze er zo beroerd uitzagen. Hebben ze het net niet gered. Het was wel een nek aan nekje.
1: Ja, maar
0: het wisselde.
1: Ja, maar ja, het zijn ook 2zelfde soort genre nummers. Dus ja, ik vond het allebei niet erg.
0: Nee, maar dus, we moeten toch afscheid gaan nemen van Lavinia en Eli Oaks.
1: Oh,
0: they looked shit, and apparently to you they sounded like it. I look shit.

0: Ja, afscheid dus van onze vriendin Lavinia.
1: Ja, wel een banger. Dus ik hoop dat we hem nog even
0: lekker staan dansen. Je zat goed in.
1: Ja.
0: Het Hollandse dansje zag ik ook voorbij komen. Ja,
1: zag je
0: met
1: de vingertjes zo.
0: Stap, tik, stap, tik, stap, tik. Nou, stop niet met je discoschoenen aan te laten gaan. Want het is tijd om bekend te maken wie dan toch de powerplaat is van deze week.
1: Brrr.
0: Nou, jullie raden het nooit.
1: De laatste.
0: Het zou niet anders kunnen.
1: Wow.
0: Jonas Blue in een samenwerking met Maliwe met The Edge of Desire. Eén applausje. Lekker bezig. En dan zeg ik, laten we er dan in godsnaam maar gaan luisteren.
1: Ja.
0: Hele volgende week dus Powerplaat speciaal voor jou. En ik ben benieuwd of je hier ook zo hard op gaat dansen.
1: Ja.
0: Jij ook?
1: Jawel.
0: Jij wel?
1: Jullie ook. Allemaal.
0: Allemaal. Oké. Okay.

0: Oké. Toch wel een terechte winnaar.
1: Ja, jongens, als jullie hier niet los op gingen, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nou, precies. Het is rete gezellig. En ja. Die hoor je dus de hele volgende week als powerplaat.
1: Wat een feestje. Dus dat betekent dat we maandag een nieuwe kans hebben.
0: Ja, en dat betekent dat je dus volgende week vanaf maandagochtend weer kunt stemmen via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app.
1: Yeah.
0: En woensdags altijd op de Girl Power Radio Insta Stories.
1: Oh my god, dat wil je echt niet missen. Dus volg ons eventjes.
0: Dat wou ik maar even zeggen. Hey, het is alweer bijna het einde van het eerste uur. Danique, wat gebeurt er?
1: Ja, we hebben gewoon lol, hè, jongens.
0: Ja, en dan vliegt de tijd. Ja, wij gaan zo meteen naar het journaal. En natuurlijk de situatie op de weg.
1: Ja.
0: En daarna hebben wij...
1: gasten.
0: Drie mensen aan tafel.
1: Het moet niet gekker worden hier.
0: En we hebben een ingezonden bijzonder fragment.
1: Dus eigenlijk hebben we een soort van vijf. Wow.
0: Ja?
1: Dit is onze zeven. Wow. Dat is een gekke boel hier.
0: Ja, drukke show. Gelukkig hebben we eerst nog even een liedje, zodat je je daar geestelijk op kunt voorbereiden. Ik kan me voorstellen dat hij klapt natuurlijk keihard binnen dit verhaal.
1: Ja.
0: En het is hartstikke vrijdag, dus sommige mensen die zingen daarover. Dus dat? Ja, maar dan over Black Friday. Is dat niet die dag dat je al je spullen moet ruilen van de kerstcadeautjes?
1: Ja,
0: zoiets
1: van wel, ja, nee. Eigenlijk, ja.
0: Goed, we kijken vooruit, blijkbaar.
1: Ja.
0: Tot zometeen in het tweede uur. Achter aansluiten.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraaf heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Radio's rolden wij zomaar het tweede uur van Achteraansluiten in. En het is een bijzonder uur. We hadden jullie net al lekker gemaakt. Er zitten niet één, niet twee, maar drie gasten aan tafel.
1: Ja, moet vroeger echt gekker worden.
0: Kreeg je daar subsidie voor tegenwoordig? Is dat niet meer zo? Ja, ik snap dat jij. Ja, we willen natuurlijk graag dat iedereen zich even voorstelt. Ja. Laten we even. Ik ga even kijken of het me lukt om te schakelen. Hier zit namelijk. Nuno, volgens mij.
2: Ja. Dat klopt.
0: Dat klopt. En van welke band ben jij?
2: Ik ben Nuno van Seafoam Grey.
0: Ja.
2: Ik doe bass en backing vocals.
0: Hartstikke tof. En aan de andere kant, en dit heb ik met veel pijn en moeite in één beeld weten te vangen. Ik ben zo trots op mezelf. Er zitten Owen en Sam.
3: Jazeker.
4: Yes.
0: En die komen van?
3: Offshore.
0: Juist. En als jullie denken, ja, allemaal leuk, maar ik weet het allemaal niet. Dat komt omdat al deze mensen mee gaan doen aan de zomerhit van Den Haag. We zijn inmiddels aangeland bij voorronde nummer 3. We hebben er al twee achter de rug, hè, Daan?
1: Ja, nog eentje, maar hierna, jongens.
0: Ja,
1: gaat
0: jongens,
1: snel.
0: Het gaat super snel. Ik vind het echt rete jammer dat het zo snel gaat. Aanstaande zondag is het voor jullie dus tijd om te strijden. En dan kan je denken, maar wacht even. Wij horen de hele tijd dat er 3 bands tegen elkaar strijden. Er zitten hier weliswaar 3 mensen, maar van 2 bands. Waar zijn die anderen dan? Ja, de andere band waar jullie tegen gaan strijden is Stacey's Mom. En die dames die konden echt niet weg van werk en verplichtingen. Dus die hebben, heel lief, een shameless self-promotion spotje ingesproken. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Daar gaan we even naar luisteren. En daarna komen we bij jullie terug. Want dan zijn we namelijk wel heel erg benieuwd naar jullie shameless self-promotion. Maar eerst dus de dames van Stacey's Mom.
5: Wij zijn Stacey's Mom. We vinden het heel leuk om zondagavond te gaan optreden. En ook dat we hier vandaag in de radio-uitzending aanwezig zijn. En dat we mogen vertellen wie we zijn. Dan zal ik ons maar even voorstellen. Marieke speelt op de elektrische gitaar. En Leonie, dat ben ik. Ik zing. Onze inspiratiebronnen zijn onder andere Evie de Visser, Radiohead, Spinvis, ESG. We maken chille muziek in het Nederlands, waar je op kan wegdromen. Bijvoorbeeld in je hangmat of als je onderweg bent. We hebben al gezien dat er heel veel goede bands meedoen met de zomerhit competitie. Dus daar kijken we ook heel erg naar uit. We voelen ons ook vereerd dat we dus samen met hun daar staan. Ons liedje, ons zomerhit, gaat over prille liefde tussen twee mensen. En het is nog maar net begonnen. Dus je voelt dan natuurlijk superveel. Maar ook een beetje onzeker. En dat je dan afvraagt, oh, gaat het wel de zomer, tot na de zomer blijven? En we hebben ook al zitten fantaseren over, stel dat we gaan winnen met deze competitie. Dan komt er hopelijk een lang gekoesterde wens in vervulling. Namelijk onze muziek opnemen met strijkers en blazers. Dus kom als je zin hebt. Aanstaande zondagavond 17 mei naar de Maatschappij in Scheveningen. Want het wordt sowieso een bijzondere avond met goede muziek. Van Seafoam Grey en Offshore. Oké, hopelijk tot dan.

0: zijn allemaal helemaal geland. Ik ga er even... Poeh. Nou, zij zijn er dus zondag.
1: Ja,
0: maar ze zijn niet hier, want hier zijn wel de jongens van hartstikke Seafoam Green. Dat is Green, zou ik zeggen. Waarom zeg ik Green? Dat is de normale.
1: En die zit daar. Die zit daar, offshore.
0: Dat weet ik. Ja, maar weet je,
1: de camera.
0: Ik ben een beetje gehandicapt. Ja. Je kijkt zo. Uitgedaagd noemen we dat. Seafoam Grey. Ja, ik zeg jongens, maar je bent in je eentje op dit moment.
2: Maar ik tel voor twee.
0: Je telt voor twee. Kijk, of minimaal vier. Want je vertegenwoordigt er vier volgens mij.
2: Dat klopt.
0: Dat klopt. Hé, en vertel ons eens. Jullie zomerhit. Gaat die ook over de eerste liefde die de zomer niet moet overleven? Of?
2: Nee. Onze zomerhit is Best Self. En dat is een nummer. En die gaat om druk van buiten. Om zelfverwezenlijking te doen.
0: Ah.
2: Dat je denkt van ja... Eigenlijk voel ik me wel prima, maar omheen is iedereen super zen en moet ik dat niet ook doen, weet je wel.
0: Het is toch een beetje een soort fear of missing out on life, in plaats van de gewone, omdat andere mensen denken het moet allemaal zo en dat je dan denkt ik moet ook.
2: Meer dat het dat iedereen het zo goed mogelijk probeert te maken en dat je denkt van oh moet ik dat ook doen, maar eigenlijk ben ik wel gewoon... Oké, weet je wel.
0: En dat is, lijkt me een heel goed basisgegeven. Gewoon oké zijn. Ja, precies. Ja. Was het lastig om de zomerhit te schrijven voor jullie? Of dacht je van, we hadden eigenlijk een kersthit liggen. Die hebben we omgebouwd en die heeft een zomerhit.
2: Wij zijn twee maanden geleden zijn we bezig geweest met het opnemen van onze nieuwe EP. En Best Self is er eentje van, een van die nummers. En die leek ons heel erg geschikt om hier te presenteren.
1: Dus we krijgen een soort sneak peek van jullie EP.
2: Eigenlijk wel.
0: Dat in de eerste ronde hadden we dat met Helit natuurlijk ook. Die met House in France hebben trouwens gewonnen.
1: Ja.
0: En die hadden ook in het kader van we zitten midden in die nieuwe EP. En dit is ook, het is ook echt een zomerhit.
1: Ja.
0: Een dromerige zomerhit.
1: Ja.
0: Kan allemaal. Tegenover jullie, dan ga ik het wel proberen goed te doen. Potverdorie zeg, hier zijn ze dan. Offshore mannen. Jullie werken nog niet in de offshore, denk ik?
3: Nee,
0: dat niet. Hoe ging het, was het ontstaan van jullie zomerhit? Was het de makkie? 2 minuten klaar?
3: Ja, min of meer.
1: Dat hoor ik niet veel Ben zeggen.
3: Nee.
0: Natuurtalenten, dat zie je toch meteen, joh.
1: Ja.
0: En even voor onze luisteraars, wie speelt wat in jullie band of wie doet wat?
3: Ik speel eerst gitaar.
4: Ja, ik speel tweede gitaar. Dus,
0: en de rest derde en vierde.
3: We hebben een drummer, een bassist en een zanger nog.
0: Kijk. Ja. En hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Over elkaar gestruikeld ergens buiten op het strand? Of,
3: Nee, eigenlijk ik ben een stichter.
0: Hmm.
3: En mijn beste vriend Pim, de zanger, die heb ik ooit gewoon gevraagd om voor een band te spelen. Toevallig had hij een drummer in zijn klas.
0: Kijk.
3: En toen zijn we al snel op ogen stuit, want die kenden we nog van vroeger.
0: En jij speelde al gitaar of hebben ze je gedwongen om gitaar te spelen?
4: Nee, ze hebben me eerst gedwongen om bas te spelen.
0: En dat vond je stom?
4: Ik vond het niet stom, maar ik speel liever gitaar natuurlijk. Dus toen hebben we een bassist gezocht en die hebben we nu in onze band.
0: En nu is iedereen tevreden met zijn positie?
3: Ja.
0: En, want ik begreep dat jullie echt alles helemaal zelf doen. Dus echt want ik kreeg ook van jullie, ik ging zeuren. Dat is dan mijn rol weer in
1: typisch
0: deze.
1: Rea.
0: Typisch Rea, die gaat dan weer zeuren. Ja, maar ik wil graag een nummer van jullie hebben. Kan ik niet vinden. Kan ook aan mij liggen trouwens. Ja. Vaak ligt het aan mij en niet aan de band in kwestie. En toen kreeg ik van jullie een demo.
3: Ja, precies. Ja.
0: Blame Yourself.
3: Blame Yourself.
0: Dat is niet de zomerhit, neem ik aan.
3: Nee. Dat gaat even een stapje te ver.
0: Oké, dat zou wel heftig zijn. Voel je lekker schuldig. Waar gaat Blame Yourself over?
3: Dat zou ik niet weten.
0: Wauw. Ja,
1: ook optie.
0: Ja, dat kan. En dat, omdat de tekst is niet de ding waar jij je mee bezighoudt.
3: Nee, ik heb het niet geschreven. Nee, dat heeft de zang gedaan. Het is ons allereerste nummer wat we ooit hebben geschreven. We zijn nu al... Ongeveer een jaar
0: verder.
3: Ik weet wel wat de tekst is natuurlijk, maar ik weet niet echt waar het over gaat.
0: Je kunt niet zeggen van, hij heeft iemand ontmoet en toen gebeurde dat of dit en dat. En nu vonden we dat hij zichzelf schuldig moest voelen. En dat is juist mooi. Dat laat ook wat te raden over voor onze luisteraars. Als jij zit te luisteren, want we gaan namelijk een stukje van die demo laten luisteren. Ja, het is een demo hè jongens. bear with us. Ja, dat is belangrijk om te weten. Als jij denkt, nou, ik voel dit meteen. Ik weet precies waar dit over gaat. Ik ga het even uitleggen. Leg het ons uit door een appje te sturen naar 0634-606464. Denk je, ja, hallo, ging weer te snel, vrouw. Ik weet niet wat je allemaal zegt. Dan kun je natuurlijk naar de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio gratis app. En daar kun je op het WhatsApp-icoontje klikken. Zeg je gewoon, yo, ik zit te luisteren. Hier gaat het over. En dat kan natuurlijk ook als je meekijkt via Twitch in de Twitch stream chat. Zo, dat was een heleboel praten. Ja. En nu gaan we naar een heleboel muziek luisteren. Nogmaals, het is een demo. Het is niet de zomerhit. En als je het niet leuk vindt, dan moet je jezelf de schuld geven. Zo. Ja, toch?
2: Nice.

0: nog wat wijs maken. Maar dat wordt duidelijk dansen deze zondag. Ik vertelde het net buiten de uitzending al aan deze heren. Ik ga heel hard op koortjes. En die zit erin. En er zit een lekkere opbouw in. We hebben een boze drummer, hou ik ook van.
1: Ja.
0: Dat is, blijkt dan een heel mild kind te zijn natuurlijk. Super zen, ja. Niks boos aan. Maar goed, als je die indruk maar weet te wekken, dan ben ik alweer helemaal blij. Jullie gaan hem ook spelen. Dus we gaan hem ook live meemaken.
2: Juist.
0: Ik ben heel erg benieuwd. En zijn er nou, want kijk. Wij vinden natuurlijk dat alle luisteraars zondag naar de maatschappij moeten komen op Scheveningen. Maar we weten ook dat dat niet altijd kan. We hebben namelijk ook luisteraars in Teacher Extradeel. Ah, oma John, ik zwaai even naar jou. Als mensen jullie nou wel willen zien, maar zondag echt niet kunnen, kunnen ze dan nog ergens anders heen? Waar motten ze dan naartoe? Of gaan jullie nooit meer spelen?
2: Zo, nou... dan moet ik even de agenda erbij pakken.
0: Maar er zijn dus wel plekken... Dat, mag jij dat zo meteen even doen? En dan in het kader van de shameless self-promotion... moet je even gaan roepen. Hierheen, daarheen. Donatie is altijd welkom. Ja, ja toch? Hey, stel dat jullie winnen. Dan is daar ineens €500.
2: Mm-hmm.
0: En wat gaan we daarmee doen? Met z'n allen op vakantie?
3: Goed idee.
0: Owen zegt ja.
2: Nee, ik zou mij wel min of meer afgesproken dat we sowieso €300 naar merchandise gaan doen. En dat we dan daar een heel iets mee maken. De rest kan misschien naar een boekingsbureau of zo. Of we kunnen het zelf houden en bier halen.
1: Ja, lekker feesten.
0: Veel bier halen. Dat is wel heel veel bier, €200 voor. Nou, wel tegenwoordig is dat niks meer, hè? Bier
1: ja, maar ja, als je met vijf bent.
0: Ja, precies. Dus anderhalf rondje. Nou, ja. Toch leuk. Ja, nou ja, super tof. Ik heb er heel veel zin in. Hebben jullie, ik kan me voorstellen, dan word je gevraagd om een zomerhit te schrijven. Heb je dan niet in eerste instantie dat je denkt, zomerhit? Dat zijn toch van die ta-ta-ta-ti-ti-ta-ta-ta-achtige liedjes?
2: Ja, nee, we wilden vorig jaar al meedoen met deze wedstrijd, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen werden we niet ingedeeld omdat we te laat ons hadden ingeschreven.
0: Oh.
2: En we stonden pas 2 maanden of zo toen.
0: Was misschien ook wat vroeg.
2: Ja, precies. En toen we niet mee konden doen, hebben we gelijk eigenlijk dit nummer geschreven. Dus hij staat al een jaar op onze setlijst.
0: Oh.
2: En we hebben pas 1 keer gespeeld live. En dit wordt de tweede keer.
0: Oeh, ja. Spannend. Ja, dus jullie kunnen bij de primeur zijn, lieve luisteraars, kijkers, luisterettes en alles daaromheen. Zorg dus dat je erbij bent. Waar moet ik dan naartoe? Dan moet je zondag naar de maatschappij op Scheveningen. We beginnen stipt om 7:30. En dat heeft met name te maken met dat onze luisteraars thuis dan op het knopje willen drukken dat ze erbij zijn. Dat betekent dat het slim is, gratis tip van Tante Rea, om er om 7:15 al te zijn. Want dan kan je namelijk je angstplasje nog even doen. Biertje halen. Even de moeders van iedereen, want die zijn er altijd. Een handje geven. Je kan even naar Danique en mij zwaaien. Ja. En dan gaan we los. Los.
1: Ja, en het is gewoon gratis om te komen. Dus ik hoor niet waarom jij hier niet bij wilt zijn.
0: Ik snap ook niet waarom...
1: Gratis.
0: Ja,
1: hallo.
0: Wat is het voor onzin? Waarom zou je thuis zitten?
1: Even serieus.
0: Wie er ook niet thuis zit zondag, dat is Nuno. Hallo.
3: Dat klopt, want ik ben in de maatschappij.
0: Ja, precies. Alleen niet met een biertje in de hand. Nou, misschien wel met een biertje in de hand. Maar niet om te kijken, maar om te spelen.
3: Nou, 0% biertjes tegenwoordig.
0: Ja.
3: Dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja, precies. Dat kan gewoon. En jullie dus ook een zomerhit.
3: Wij ook een zomerhit.
0: Ja. En het was wat je al zei, een ander soort zomerhit. Het gaat eigenlijk over je gesteldheid.
3: Ja.
0: Misschien wel de zomer in jezelf ontdekken.
3: Dat vind ik heel mooi.
0: Oh, ik moet liedjes gaan schrijven. Of niet. Dus nee. Misschien ook maar. Nee. Oh, nee. Ik hoor net van Danique dat ik geen liedjes moet schrijven.
3: De tekst op onze inlay mag je schrijven.
0: Oh ja, dat wil ik zeggen. Ja, dat doe ik met liefde. Want die nieuwe EP die komt er dus aan.
3: Klopt.
0: Hebben we al een release datum? Of is dit paniek? We denken ongeveer september en dan wordt het januari 2028.
3: Een beetje wel. We hadden gedacht om het in de zomer uit te brengen.
0: Ja.
3: Maar toen hebben we bedacht dat we toch nog wel een extra nummertje erbij wilden doen. Dus we hebben een extra studiosessie geboekt. En daardoor wordt het nu uitgesteld naar later in het jaar. Ik ga er geen datum aan plakken, want dat is altijd gevaarlijk.
0: Ja.
3: Maar laten we zeggen, later dit jaar.
0: Is het een kerst? Wordt het een kerstalbum?
1: Oh my God.
0: Wordt de zomerhit een kersthit?
1: Wow.
0: Moet je een paar van die belletjes erin mixen. Ja. Ben je zo klaar. Dat schijnt echt heel goed te werken. Ik ben heel erg benieuwd. EP, hoeveel nummers hebben we al buiten die extra geboekte?
3: We hebben er 4. En sowieso een 5e op. Misschien een 6e.
0: Oeh. Ja.
3: Dan heb je wel veel live in die EP, zeg maar. Dus dat is wel, vonden we wel fijn, veel body.
0: Ik kan me goed voorstellen. En even ook voor onze luisteraars die zeggen, ja, super gaaf, maar ik kan zondag echt niet. Ik moet mijn moeder in bad doen, dat duurt een hele dag. Waar kunnen ze jullie nog meer zien?
3: We hebben eventjes niks staan.
0: Oh.
3: Maar dat heeft deels te maken met dat we dus bezig zijn met het focussen op de opnames en zo.
1: Maar, jullie ergens te zien zijn, waar kunnen wij dat dan terugvinden? Laten jullie dat ergens weten op je socials?
3: Wij hebben een Instagram pagina, cvangraynl. Is de handle. En Gray op zijn Brits geschreven, dus met een E.
0: Ja, belangrijk hè, niet op zijn Amerikaans.
3: Nee, dat doen we niet meer tegenwoordig.
0: Nou, dat was vroeger wel zo. En is dit, want ik had er een hele theorie over. Seafoam Green ken ik als een kleur. Hè? Dus
3: volgens mij heb ik het een beetje aan.
0: Zeegroen. Het is een beetje, ja, het is een beetje dat. Maar er zit nog net iets fellers in. Hm. Maar ik dacht, ja, als je op Scheveningen uit het raam kijkt, dan zie je wel zeeschuim. Maar dat is helemaal niet groen, dat is grijs. Dus ik dacht, die hebben gewoon naar Scheveningen staan kijken en gedacht, ja, kom op zeg. Of is dat niet,
3: dat klopt niet
0: de theorie?
1: Nou, dan vind ik het echt heel knap van je bedacht. Ja, ik zou het zo
0: Ja, maar dit was mijn theorie van de koude grond. Ja. Ik denk, hier komt het vandaan. Maar is dat waar of klets ik verschrikkelijk uit mijn nek?
3: Er zit wel wat in. Deze link met Scheveningen, met strand en met Den Haag. Want daar zijn we nu gestationeerd.
0: Ja.
3: Maar er zit ook iets in. We zijn begonnen als echt een postpunk band, zeg maar. Waarin ja, grijs toch best wel de esthetiek is.
0: Ja.
3: En dat wilden we ook een beetje meenemen in de naam. Dus op die manier. En het zijn gewoon die leuke woorden bij elkaar.
0: Ja.
3: Dus dat vonden we ook fijn.
0: Ook lekker voor de merch. Allemaal een grijze trui. Nergens,
1: onmogelijk mee te hebben.
0: Ja, precies. Grijze hoodies voor de
3: week. Dat gezegd hebben, dan hebben we onze merch, wat de shirts. En die hebben we wit en blauw en roze en zwart gemaakt.
0: Oh. Wel vet.
3: Ja, we hebben ook stickers.
1: Nemen jullie de merch ook zondag mee?
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, leuk. Okay.
0: Ja, goed zo. Want wij moedigen mensen aan. Dus jullie moeten nu zelf allemaal even de mannen van offshore gaan nu zelf thuis allemaal stickers zitten knippen. Ja. Want die moeten mee. Dat moedig ik zeker aan. Er zijn mensen die ze willen hebben. En sowieso zijn Daniek en ik altijd grote afnemers van stickers, shirtjes en andere.
1: Ja, fantastisch.
0: Support your locals, jongens.
3: Ja. Dan gaan we ze helemaal mee.
0: Ja, precies. Hier, 25 shirts. Dat is dan 6.000 euro.
1: Wow.
0: Misschien toch niet. Dus ja, dat lijkt me heel leuk. Ik heb van jullie ook een nummer klaarstaan. My Love is Wide.
3: Ah.
0: Je kijkt. Kan je er iets over vertellen? Of zeg je van doe maar gewoon luisteren. Zoek het uit met z'n allen.
3: Wat ik erover kan zeggen is dat het nummer is van onze vorige EP. Die is uitgekomen vorig jaar in april, uit mijn hoofd. Het is een van de harde nummers.
0: Daarom heb ik hem aangekomen. Sorry. Dat is mijn dingetje.
3: Dus ik denk dat we kunnen spelen.
0: Nou, gaan we lekker doen. Daarna moet ik jullie helaas teleurstellen, lieve luisteraars. Jullie moeten dan gewoon door de files heen. En daar gaan we je over vertellen waar ze staan. Zodat als je nog de auto in moet, je er in ieder geval omheen kunt. Maar eerst lekkere muziek van Seafoam Grey, niet green. En met een E, niet met een A. My love is wide and high and deep.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging. Er staat 7 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dan de A15 van Gorinchem naar Nijmegen. Tussen Leerdam en Geldermalsen een half uur vertraging door een ongeluk. Hier wordt er langsgeleid via de vluchtstrook. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wat hoor ik nou dan niet? Komt er een Shrek 6?
1: Ja, sorry.
0: Wat de helly.
1: Ja. Bizar.
0: Ja.
1: Bizar.
0: Bizar. Nou ja, goed, dat was even een korte afleiding. Potversnokkers.
1: Ja.
0: Ik ben helemaal van apropos. Ja, daar ben jij voor. Voor het mij afleiden. Even naar de heren van Offshore terug, want die hebben de agenda doorgenomen.
2: Ja.
0: En er moest flink gediscussieerd worden van gaan we dit wel vertellen? Mogen de mensen daar wel naartoe of niet? Wat is de uitslag?
2: Nou, wij staan de komende 4 weken in ieder geval op podiums. Sorry.
0: Vertel.
2: 24e staan we in Musicon op het Bandtap Festival. Een aantal weken daarna staan we met onze eigen show op Kaderrock.
0: Oeh, ja, dat is natuurlijk ook een mooi Haags feestje.
2: Daarna zijn we uitgenodigd om op de Shore, strandfestival, te spelen. De Velcro Fest heet het.
0: Kijk, 27 juni. Geen veterdiploma hebben, net als ik. Ja, je lacht, maar dat is zo. Ga door.
2: Dan spelen we 16 augustus waarschijnlijk op het Haags Beat Festival in het Zuiderpark Theater. En dan hebben we natuurlijk ook nog het Paardcafé tussendoor.
1: Ook leuk.
2: 4 september spelen wij op de radio bij Kees Visser. En 12 september spelen wij in NL3.
0: Zo.
2: In Wateringen. Dus.
0: Potversnokkendokkers.
2: En er is nog meer.
0: Genoeg reden om... En dit neem aan dat jullie het ook op je socials gooien.
2: Zeker. Ja,
0: en
2: zeker.
0: Dan is het Offshore. Om te volgen. Doe dat vooral, lieve luisteraars. Je kunt ze dus nog zien. Maar het allerleukste wordt natuurlijk komende zondag bij ons. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallootjes. Ja, het is tijd voor de Flashback Friday.
1: Ja.
0: Danique, leg jij even aan onze gasten uit wat er nu toch gaat gebeuren.
1: Elke vrijdag kijken wij terug naar de week. Dus een hoogtepunt die je hebt meegemaakt. Gewoon, wat was deze week heel leuk? Of, ja.
0: Ja, wat is, ja. Is er iets gebeurd waar je blij mee bent? Heb je ineens leren veterstrikken zonder handen?
1: 100.000 euro gewonnen.
0: Ja, toevallig een tientje op straat gevonden. Ja. Dat kan het ook zijn natuurlijk.
1: Alles kan.
0: Ja, precies. Heb je, weet ik veel. Nou, verzin eens wat.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd naar jullie allemaal. Ja. Dan begin ik links bij mij.
0: Begin jij links van jou? Dan moet ik ook even schakelen. Hallo, hier. Hi.
1: Wat is jouw hoogtepunt of bijzonders deze week?
3: Ik ben bezig met afvallen.
1: Oh.
3: En ik ben een maand nu bezig en ik ben 4 kilo afgevallen.
0: Hé, hey, gefeliciteerd.
1: Dat is lekker.
0: Dat is, ja, dat is ik nice. Moet heel eerlijk zeggen, ik zou niet weten waarom je het nodig hebt, maar dat is mijn bemoeienis die je vooral moet negeren. Dat is,
3: lekker naar mijn kleding heb ik aan.
0: Ja, we dress well. Ja. Nee, maar wat tof. Wat goed. Dat is lekker als dat lukt. Ja, zeker weten. En dan gaan we naar de overkant. We gaan naar de overkant. En wat hebben jullie deze week meegemaakt dat je denkt, nou, vind ik leuk?
2: Voor mij was het leukste moment van de week. Mijn broer is bekend met de pianist van Sommieu. En die heeft geregeld dat wij volgend jaar in hun voorprogramma staan.
0: Wat? Vriend. Ja. Zo, dat is geen rotzooi.
1: Dat is echt fucking vet.
0: Ja, hey, en ze waren eerst bij ons, hè? Eventjes even mijn eigen hoorn blazen hier. En Owen, is het voor jou hetzelfde? Of zeg je van, nee hoor, dat vond ik niet zo boeiend?
4: Ja, nee, ik vond het ook heel erg leuk inderdaad om te horen. Ik had ook nog wat anders natuurlijk

0: Ik heb volgens mij heb ik thuis nog een opblaas flamingo liggen.
1: Oh mijn god.
2: Ja, hey, alles kan hebben.
0: Ja, dat is zeker waar.
2: En Ria, wat is jouw hoogtepunt?
0: Ik wilde het net aan jou gaan vragen, maar ja, jij bent me weer voor. Mijn hoogtepunt van deze week. Er waren zoveel leuke dingen. Dat is lastig. Ja, nee, maar echt. Want ik vind dit altijd enig.
2: Ja.
0: Dat is echt zo. Ja. Ik denk dat het me gelukt is om iets waar ik heel erg tegen opzag, om dat te doen. En dat was mijn gangkast. Wat eigenlijk een soort gangexplosie was. En waar ik wel spullen uit nodig had. Maar dat negeerde ik, dat ik dat nodig had. Omdat ik dacht, ja, ik kan er ook even omheen werken. Ja. Dat ik die nu eindelijk heb opgeruimd. Dat ik de rotzooi heb weggegooid.
2: Ja.
0: En ik kan nu de deur open doen zonder dat er zeg maar zo'n lawine van shit op mijn hoofd valt. Dat is, ja, daar ben ik heel tevreden over. Dat is wel een goeie. En jij?
2: Ik, mijn hoogtepunt is dat ik weer allemaal achter allemaal nieuwe muziek ben gekomen. Gisteren waren wij vrij en toen ben ik maar weer eventjes lekker een paar uurtjes gaan scrollen op Spotify.
0: Ja.
2: En toen ben ik weer allemaal nieuwe muziek tegengekomen.
0: En die gaan wij ongetwijfeld horen in de platenkast van Danique.
2: Zeker.
0: Ja, nou dat is mooi dat je dat met ons wilt delen. Ja. Zit jij te luisteren en denk jij van, luister, ik heb iets veel leukers meegemaakt dan jullie allemaal bij elkaar. Ik wil het met jullie delen. Dan kan dat. Je stuurt een appje naar 0634606464. Of je gaat naar de Girl Power Radio website. De Girl Power Radio app. Klik je op het WhatsApp-icoontje. Hots, klaar. Of je gaat net als Centoro2885 naar de Twitch stream chat. En Centoro vraagt, mag ik een mop vertellen? Ik ga je vertellen, als die kuis is. Niet racistisch, niet naar, niet ten koste van allerlei andere mensen. Mag jij een mop vertellen?
2: En hij moet ook wel grappig zijn.
0: Dat wordt lastig. Dat is, dus doe je best, Santoro. Maar weet wel dat er censuur heerst hier. Ja, dat doen wij wel. Oh, dit is een vraag. Waarom... Oh mijn god. Ik weet niet of ik dit wil weten. Maar goed, waarom doet een Belg een radio in de koelkast? Heren, weten jullie dat?
3: Ik zou het niet weten.
4: Geen idee.
0: Nee, waarom doet een Belg een radio in de koelkast? Santoro, terwijl jij het antwoord typt, gaan wij lekker luisteren naar muziek. Ik weet niet wat er uit gaat komen. Maar hou dit vast. We komen bij je terug met het verlossende antwoord. Of het teleurstellende antwoord weten we natuurlijk niet.

0: funky music hebben we al lang gespeeld, jongens. Dat was aan het begin toen we Offshore, Seafoam Grey en natuurlijk Stacey's Mom hebben laten horen. Ja. Hey, we zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering.
1: Oh.
0: Ik snap niet hoe dit gaat, maar we hebben er nog één, hè? De Gooi Maar Lekker Weg.
1: Ja, mijn favoriete rubriek.
0: Ja, dit is dan niet de piekmoment van de week.
1: We komen bij Wat Mag Er Licht deze week. Wat is nou echt een irritatie? Hoeft niet per se van deze week te zijn, maar überhaupt een irritatie die van jou echt weg mag. Nou, ik hou nooit hierover op, dus ik ben ook heel benieuwd naar jullie irritaties. Heeft er iemand echt een irritatie dat je denkt, weg ermee?
0: Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik een irritatie van mezelf.
1: Ja, doe maar.
0: Want ik heb blijkbaar een gatenkaashoofd. Ik heb namelijk net een mop verteld en de clue niet verteld.
1: Oh!
0: Hoe erg is dat? Er zitten allemaal mensen van, ja, en toen, en toen, en toen, en toen. Terecht, Centoro 2885, die vroeg, waarom doet een Belg een radio in de koelkast? Wij keken elkaar allemaal glazig aan. Wij dachten, waarom dan? Ze wilden graag coole muziek.
1: Ja, bedoemd.
0: Bedoemd. Oh, wacht, daar heb ik een heel fout. Wacht even. Misschien moet ik het nog een keer. Dan ga ik de vraag stellen zo. Wacht, we gaan
1: wat
0: hem even
1: gebeurt
0: opnieuw.
1: Hier, jongens?
0: Ja, ik ga vreselijke dingen doen. Nee, dat is zoals, zoals gewoonlijk. Iedere avond beginnen we nog een keer. Daniek, waarom deed een Belg zijn radio in de koelkast?
1: Weet ik niet.
0: Omdat hij coole muziek wilde.
1: Mag ik hier nog weg?
0: Nee, je moet hier de rest van het weekend blijven. Sterker nog, je bent er zondag ook bij.
1: Ja.
0: Ja, goed. Terug naar jou. Ja. Sorry dat ik weg, dat ik onderbrak, maar ik dacht ineens, de ken niet. De ken ik kan, hè.
1: Ik weet niet of jullie hebben nagedacht. Heeft iemand hier echt een irritatie die wil delen en weg wil hebben?
2: Ik ben recentelijk verhuisd naar een nieuwbouwwoning.
1: Ja.
2: Iedereen is dus nieuw daar. En dat betekent dat er veel geboord wordt.
0: Ja. Op onchristelijke tijdstippen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Er zijn natuurlijk wel regels voor en zo, maar...
0: Ja, we wonen hier net en het is zo moeilijk en als het kastje niet hangt... Oh, maar,
1: ja, als je eentje aanspreekt, dan mag ook niemand het meer en dan dus...
2: Nee,
1: dat is zo'n beetje taai.
2: Maar het is echt zo intens, want het gaat gewoon echt overal. Weet je wat, het gaat door al die muren.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er...
1: 60 graden
0: boorgeluid. Maar ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk, want als iedereen nou eenmaal gezetteld is, dan wordt het een oase van rust. Of ben jij zo onfortuinlijk dat je in een hofje woont met aan de binnenkant een sportveldje?
2: Ja.
0: Want dan ga ik jou namelijk vertellen, dat weer kaatst. Op moeilijke momenten van gillende kinderen. En met die warme gedachten laat ik je achter.
1: Ja, en jullie, hebben jullie nog irritaties?
0: Ja, wat mot er weg volgens de heren van Offshore?
3: Ik zou het niet weten.
0: Overal blij mee?
3: Ja, momenteel wel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: Ah, ik heb er wel eentje voor de gitaristen onder ons.
0: Ja.
4: Als er een gitaarsnaar breekt, moet je weer zo'n heel nieuw pakje kopen.
0: Waarom kan je niet één losse kopen?
4: Ja, van,
0: ja, ik snap dit. Ja, nee, eens.
1: Kan dat niet?
0: Nee, je moet meteen die hele set. Ik weet ook niet waarom dat is.
1: Ja, maar dan heb je toch wel reserve? Dus dat is
0: ja, maar als je de andere nooit breekt, en dat heeft ook weer te maken met hoe dik ze zijn. Want
4: het is ook altijd die hoge
0: E-snaar. Het is altijd dezelfde namelijk. Ja, ik wil gewoon een pakje E-snaar. Geef me 5 van die, 6, 7. Dat is prima. En daarna nooit meer over praten. Ja, ik snap dit. Nee, we hadden namelijk vorige keer ook iemand die
1: was
0: drummer. En die wilde heel graag een drumstok splinter opzuigmachine.
1: Ja.
0: Omdat hij namelijk... Ja, die slaat natuurlijk op de rim van zijn snare de hele ding naar gort. En die kwam dan 's avonds in zijn sokken en in zijn shirt allemaal van die kleine rotsplintertjes tegen. En daar wilde hij graag een speciale stofzuiger voor. Ik moet zeggen, ik begreep dit volledig. Ik wil dit ook.
2: Nou, Dyson... Doe je ding.
0: Ja, precies. Hallo, gat in de markt. De stofzuiger voor echte muzikanten. Volgens mij kan je dat echt marketen.
1: Ja,
0: zeker wel.
2: Samenwerking met de muziekwinkel.
1: Ik hoor kting, kting,
0: kting, kting, kting. Snel, patent aanvragen dan niet. Ja. Maar waar ga jij, wat gooi jij weg deze week?
1: Mensen die hun LP's vastpakken met hun vingers en niet netjes aan de zijkant, maar gewoon zo. Gatsch. Uit de hoes. Want dat heb ik van de week weer meegemaakt in een platenwinkel.
0: In een platenwinkel?
1: Ja, diegene, oh my god, deze persoon had dus gewoon de ceiling van de plaat afgehaald in de winkel. Ja, ik stond.
0: Wat?
1: Ik stond daar. Ja, ik weet echt niet wat ik zag.
0: Maar dus dit was een gloednieuwe LP. Die komt uit die bak. Daar zit dat plasticje nog omheen.
1: Ik zal je site-informatie vertellen. Vervolgens loopt de meneer die daar werkt erheen. En het argument van deze persoon was, ik wilde even kijken welke kleur de vinyl had.
0: Ben je niet helemaal dicht?
2: staat er ook echt op meestal.
0: Precies, hoe vind je dat het gaat?
1: Als er niks op staat, dan is die zwart. Ja. En als die niet zwart is, dan staat het erop.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar...
0: Special edition.
1: Ja, kijk, maar ja, als je dus zo, als je dus niet iemand bent die er dus echt kennis van heeft, ja, wat doe je daar dan?
0: Ik wilde even kijken wat voor... Oh god,
1: maar,
0: ja.
1: Maar dan doe je het voor de hype. En dan,
0: ik denk het. Dan, ja,
1: dus,
0: of...
1: Oh, en dus nog irritatie. Mensen die het sparen voor de hype. Het is geen hype. Door jou zijn ze nu 35 euro in plaats van 5 euro. Doe normaal. Echt, oh my god.
0: Hey, maar is het niet ook... Het kan, het had, laten we het even omdraaien.
1: Ja.
0: Mijn liefdevolle blik gaat er overheen. Stel nou dat deze persoon... zelf inderdaad niks met vinyl heeft... maar een cadeautje wil kopen voor iemand... waarvan die weet dat hij dat wel heeft.
1: Dan vraag je
0: de ballen verstand ervan denkt... ja, weet je, ik mag in de parfumwinkel ook af het doosje openmaken... om te kijken of het goede dingetje erin zit. Ken hier toch ook. Dat kan, hè? Dat je niet, dat niemand je ooit heeft uitgelegd dat ja, dat maar, niet mag.
2: En de lievelingskleur van die persoon is gewoon oranje.
1: Ja, maar je gaat toch ook niet een, weet ik het wat... iets anders uit een verpakking halen in een winkel. Een tv. Je gaat toch ook niet een tv-doos
0: het
1: openen?
0: Het zal jou verbazen hoeveel mensen de tv-dozen openmaken... om te kijken. Of
1: ja, vind ik echt heel raar. Dit vind ik echt heel raar.
0: Dit is waarom ze bij die grote witgoedwinkels allemaal achter glas en een slotje staan.
1: Ja, dat snap
0: omdat
1: ik.
0: Iedereen en zijn moeder dat ding open gaat zitten maken.
1: Ja. Dat is echt... jongen.
0: Oh, jongens.
1: Blijf gewoon met je vingers overaf. Kijken doe je met je ogen.
0: Oh? Nou, ja. Met deze stichtelijke tekst gaan we afscheid nemen, jongens. Het is namelijk bijna tijd voor de Freaky Friday.
1: Yeah.
0: Justin staat al te trappelen. En hij heeft een heleboel bijzondere platen voor jullie weer uitgekozen.
1: Ja.
0: We gaan van Fatboy Slim naar Hut. Ik ben er heel bang voor.
1: Nee.
0: Ja, ik ben er echt heel bang voor. Ik denk dat ik naar huis ga. Maar gewoon ook Icona Pop en Atlantic Ocean.
1: Weer, of,
0: nee, Kabouter Plop zit er nu niet in. Hoewel... Nee, ik was even bang. We hebben wel een blokje scooter voor de liefhebbers. It's not me, by the way.
1: Nee.
0: Goed, dat gezegd hebbende wil ik ongelooflijk veel dank uitspreken aan Nuno voor het hier zijn. En natuurlijk ook aan de heren Owen en Sam, want die waren er ook. En we hopen dat jullie zondag echt keihard gaan knallen. Nee, dat hopen we niet, dat weten we gewoon zeker.
1: Wees erbij, jongens, wees erbij.
0: Precies. Maar voor nu is alles wat ik tegen jullie kan zeggen... wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: je eigen.
0: Je eigen. Wij zwaaien af en we zeggen tot de volgende keer.
1: Nou, doei, hè.
0: Doei.
5: Zoek naar kindermishandeling. De Nationale Ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
7: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Resurrection!
1: This one's going out to everybody in the place.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: should have won a Grammy, maar ik ben fucked up, G.
1: Oh. Alweer, Donnie?
2: Ja, het is...
1: Alweer fucked up.
2: Ongelooflijk hoe vaak deze man fucked up blijkt te zijn.
1: Niet te doen. Echt, iedere keer heb ik het idee.
2: Ja, ja, het zou zomaar kunnen. Welkom, lieve luisteraars. Je luistert naar Avonturen op Girl Power Radio. Het is vandaag vrijdag 15. Zeg ik dat goed? Ja, 15 mei.
1: Ja.
2: Jeetje. Wat vliegt de tijd?
1: Ja, als een vleermuis.
2: Ja.
1: Flappert zo voorbij.
2: Flappert
1: snel,
2: zo
1: jongens.
2: Voorbij.
1: Snel.
2: Voorbeeld voor GroenLinks.
1: Ja.
2: Ja, en vandaag hebben wij het over één ding en daardoor over heel veel dingen.
1: Oh, absoluut. Ja, want het is al bijna zover. Het is alweer bijna tijd voor het eerste festival van het jaar. Althans, van ons dan, die wij altijd standaard doen. Namelijk Snister.
2: Oeh, zin in hun.
1: Ja, ik ook. Echt heel erg. En traditioneel heb ik de hele lijst tot mij genomen. Ik moet zeggen, dit jaar viel het mee.
2: Lijst kort of waren de nummers oké?
1: Nou, onder de 4 uur.
2: Wat?
1: Ja.
2: Wat is er gebeurd?
1: Ja, ik weet het niet. Maar ik was enigszins dat ik dacht... oh, normaal is het minstens 8. Maar dat geeft niet. Ik had dus wat extra vrije tijd over. En de muziek was wel kwalitatief allemaal heel goed. Dus
2: ik heb een theorie.
1: Vertel.
2: Er is meer punk, want die maken namelijk hele korte nummers.
1: Dit is misschien wel wat er gebeurt. Ja, ik vind dit een hele goede theorie.
2: Ik denk er zijn nog evenveel bands als altijd. Maar met name punkbands. En die maken hele korte nummers.
1: Ja, meestal zo 1,5 minuut. Nou, ja. Dan heb je alles wel gezegd wat je te zeggen hebt. 3 keer ook vaak.
2: Ja. Zij wel, wij niet. Wij doen er wat langer over. 2 uur om precies te zijn.
1: Correct. Ja, dit is correct.
2: Ja, nee, ik denk dat de reden is dat jouw lijst korter was.
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen.
2: Ja, ik heb het dit jaar op een andere manier benaderd. Ik heb niks geluisterd. Dat betekent dus ook dat er wellicht nummers vandaag voorbij gaan komen waarvan je denkt, ja, moest dit echt? Sorry alvast daarvoor.
1: Nou ja, gewoon lekker nieuwe ontdekkingen bij avonturen, toch?
2: Precies.
1: Zoals het hoort.
2: Zoals het hoort, want ik heb mij verdiept in mijn rol als shallow gal. En dat betekent dat ik naar de plaatjes, dan wel stilgelegde videoclips. Dus ik heb ook video's gekeken zonder geluid. Heel interessant.
1: Ja, dat vind ik wel fascinerend inderdaad. Dat, ja.
2: En op basis daarvan heb ik mij laten inspireren tot het aan jullie voorleggen van Voer. Dat komt op Snister.
1: Ja.
2: En ik had het net al over dat ik denk, er is meer punk. Dat ga ik meteen onderschrijven. Want het eerste bandje wat ik graag wil behandelen is een punkbandje.
1: Kijk, daar hou ik van. Goed begin is het halve werk.
2: Precies.
1: Kom maar door.
2: Ze heten Knives en ze spelen zaterdag de 23e om 11:15 in het Korenhuis. Het zou zomaar kunnen dat we dat redden.
1: Ja, je weet het nooit van tevoren. Ik heb ook de rubriek vandaag genoemd. Waar willen we sowieso proberen naartoe te gaan?
2: Dit is wel een realistischer benadering dan de vorige jaren.
1: Normaal zeg ik, hier willen we sowieso heen. Maar ik ben wat realistischer geworden. Meestal zijn wij voornemens om overal naartoe te gaan en vooraan te staan. Helaas worden we wel eens afgeleid door een lekker drankje ergens, een terrasje, leuke mensen. Blijf je eens hangen ergens.
2: Broodjes worst ook.
1: Ja, tijd overzicht. Volledig kwijt. En dan denk je, die band is al afgelopen. Dit is zo jammer. En het ergste is dat wij soms 3-4 keer achter elkaar dezelfde band tegenkomen op festivals en daar naartoe willen. En dat het dan nog steeds niet lukt. Maar het goede nieuws is dat er dit jaar wel weer een aantal herkansingen terugkomen op Snister. Dus wie weet gaat het dit jaar wel lukken.
2: En anders moeten jullie gewoon gaan. Ik zei het al, Knives speelt zaterdag de 23e 11:15 in het Korenhuis. En wat is Knives of wat zijn Knives? Ja, een opkomende energieke post-punk band uit Bristol. Ik hou ervan.
1: Okay.
2: En zij staan bekend om hun chaotische genre bending, want dat is tegenwoordig een ding. Geluid en intense live optredens. Nou, ik kan je vertellen, ook hun video optredens zijn intens, want daardoor zijn ze door mijn selectie gekomen.
1: Ik ben heel benieuwd nu.
2: Nou, het is een mix van punk, en ik heb het dus nog nooit gehoord, noise, rap en saxofoon muziek chaos.
1: Oh, maakt me gek.
2: Ja.
1: Wat? Dit klinkt fantastisch.
2: Dat dacht ik ook. Ja, en ze mengen dus hardcore, alternative rock en experimentele jazz. Ja.
1: Ja, Hè?
2: Ja.
1: Wat?
2: Ja.
1: Nou ja, ik zag deze natuurlijk al in jouw voorkeurlijst staan. Dus ik heb er ook niet naar geluisterd.
2: Oh, wat goed.
1: Ook, ik laat me graag verrassen door... Dus ik heb de nummers die jij erin had gezet overgeslagen. Ook bij het luisteren naar de lijst. Dus nou ja, ik heb nu een beetje spijt
2: ik heb nu nog meer. Ik heb nog meer over deze mensen namelijk. Want hoe zijn zij ooit in een band terechtgekomen? Zij woonden bij elkaar in huis. Zo'n soort gedeeld studentenhuis. En toen dachten ze op een gegeven moment... We kunnen wel samen de afwas doen. Maar we kunnen ook samen muziek maken.
1: Met de afwas.
2: Ja, en zij staan dus bekend om hun goof sessions. En daarmee hebben ze interactie op het publiek op onvoorspelbare manieren.
1: Oh?
2: Ja. En daar ben ik dus ongelooflijk nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik
2: wil
1: ook
2: deze onvoorspelbare manier heel graag...
1: meemaken.
2: Ja, en er zitten ook... Er zit van alles in. Er zitten mannen, vrouwen en fluïde mensen in de band. Dus iedereen is vertegenwoordigd.
1: Oh, gezellig.
2: Ze staan voor inclusie. Nou, daar hou ik van. En van diversiteit. En ze houden van moshpit.
1: Nou, dit kan... Nou ja, nu zijn mijn verwachtingen misschien al te hoog.
2: Ja, nu gaat het mis, hè?
1: Nu ben ik ineens bang dat ik toch teleurstel.
2: Wij gaan luisteren naar The Dagger van Knives. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er soort van klaar voor.
2: Ik hoop het ook.

0: Wauw.
1: Ja.
0: Ik vind dit vet.
1: Ik vind dit fantastisch.
0: We gaan proberen.
1: Jazeker. We gaan ons uiterste best doen om hier naartoe te gaan.
0: Ja.
1: Jawel, want...
0: Ja, luister.
1: Oh, ik vond dit te gek.
0: En in het Korenhuis, als we daar op tijd zijn, dan hebben we ook nog een soort van ademruimte.
1: Precies, precies.
0: Ja. Ja, jullie inmiddels niet allemaal zijn wij, op tijd zijn, hè, jongens?
1: Nee, dat moeten we eigenlijk misschien niet vertellen,
0: nee.
1: Maar goed.
0: Nee, kom maar gewoon lekker kwart over, is prima.
1: Prima hoor, ik ben ruimte zat. Helemaal geen probleem. Oh, wat gaaf dit. Nou, heel veel zin in.
0: Ja.
1: Ja, waar gaan we nog meer proberen?
0: Ja, proberen misschien, ja, want dat weten we dus niet. Het zou zomaar kunnen dat het volgende snoepje wat ik ga opvoeren helemaal geen snoepje is.
1: Nee, precies.
0: Want ik vond de naam wel vet gaaf. En ik ben hier getriggerd niet door de video, maar door de foto van deze band.
1: Okay.
0: Want ik ga hem aan je omschrijven. Er zijn 4 mannen met van die pornosnorren.
1: Oké. Okay.
0: Ze komen uit België.
1: Ah, België.
0: En een van die mannen heeft zo'n wit Malteser leeuwtje, dat is een hond.
1: Oh ja.
0: In zijn armen.
1: Oh, oh, ik ben al enthousiast.
0: Ja, dat was dus ook waarom ik anders. Ik denk, hij heeft een hondje vast. Het is een leuke vent. Ja, zo simpel is het.
1: Ja, ik vind grote mannen met kleine hondjes, dat is een ding.
0: Ja,
1: dat vind ik heel mannelijk.
0: Ja, ik dus ook.
1: Ja, want je moet gewoon heel mannelijk zijn om daarmee weg te komen of zo.
0: Ja, en dat lukt ze dus alle 4. Het is echt, het is prachtig.
1: Te gek.
0: Ja, en zoals ik al zei, het is een Belgische gitaarband afkomstig uit de Denderstreek.
1: Okay.
0: En zij staan bekend om een energieke mix van noise, postpunk en jaren 90 invloeden. En dat kunnen we zien aan de snorren die ze dragen. Ze worden omschreven als een viertal dat live een hoge intensiteit nastreeft, vaak met luide, chaotische klanken, sprak de zure cynicus. Ik weet ook niet precies wie deze recensie heeft geschreven.
1: Oké.
0: Okay. Nou, en ik weet zelfs hoe deze jongens heten. Het is schattig. Jasper de Petter, die doet zang en gitaar. We hebben Bram Delcour, Jens van den Borre en Matteo Bene. En de Petter en Delcour speelden eerder samen in een ander bandje.
1: Oké. Okay.
0: Ze noemen het zelf keilende punk. Ik weet niet wat keilende... Is het kei ellende? Is het kuil...
1: Keilende. Ik denk heel veel
0: iets.
1: Ups en downs.
0: Ja, of iets...
1: Keilen is toch als je iets gooit?
0: Gooit, ja.
1: Ja.
0: Werppunk.
1: Werppunk. Ja, goed. We gaan. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd ook nu.
0: Ja,
1: of we het kunnen horen dat ze aan het keilen zijn.
0: Ik weet het ook niet. En het nummer wat we van ze gaan horen heet No Sweat. En volgens de recensent is dat niet waar. Wordt er zeker wel gezweet.
1: Dan heb je ook met zo'n snor.
0: Ja, dat zweetsnor. Gaat verdekken. Goed, Ronker dus met No Sweat.

0: Hoorde ik nou kokosnoten?
1: Ja, iets in die zin, denk ik wel. Ja.
0: Ja, want het was geen cowbell, dat klinkt anders.
1: Ja, dat klinkt net iets
0: het
1: scherper.
0: Het klonk als twee halve kokosnoten die zo, ik ben enthousiast.
1: Op elkaar, ja. Of misschien zo'n kale bas of zo.
0: Oh ja.
1: Zo'n gedroogd, exotisch vruchtje.
0: Ja, vruchtje, precies. Ja, zij zijn ook een beetje gedroogde, exotische vruchtjes, als ik naar de snorren mag kijken. Ronker speelt zaterdag 23 mei om 8:15 in het Korenhuis. Dus ik denk dat wij de hele dag in het Korenhuis zitten.
1: Ja, daar begint het wel op te lijken. Hè?
0: Het voordeel daarvan is dat we niet zo hard hoeven te rennen.
1: Nee, het is correct.
0: Het nadeel is niets eigenlijk.
1: Nee, eigenlijk niks. Nee.
0: Nou, tof. Na deze twee shallow gal-achtige intro's ben ik heel benieuwd naar wat jij jouw oren hebt laten strelen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk bijna de hele lijst doorgeploegd, behalve de nummers die Rea al had uitgekozen. En een van de dingen die mij opviel en waar ik toch wel wil proberen naartoe te gaan, is Frenzy. En dan schrijf het met dubbel E. Dus Frenzy. Ja, en ze hebben een liedje dat heet Pink Tags. En ja, het is wel echt een beetje een girl power situatie. De beschrijving is relentless, unstoppable power. Nou, brutally economical riffing natuurlijk. En fire spitting. En toen ging ik aan. No slack on the leash. Dus nou ja, de lijn staat strak. Ze gaan vuur spugen, is mij beloofd hier in de Spotify-beschrijving.
0: Ik weet
1: niet of het waar is. Maar het zijn boze vrouwen. Dus en ze hebben het over roze belasting.
0: Roze belasting, nee, maar dat klopt. We weten wat dat is, hè? Ken je het fenomeen pink tax?
1: Nou, nee, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En ik heb natuurlijk naar de tekst van het liedje geluisterd.
0: Het gaat over dat artikelen die gemarket zijn op vrouwen.
1: Precies, maandverband bijvoorbeeld.
0: Maar ook roze balpennen, omdat men denkt dat wij liever met een roze balpen schrijven dan met een blauwe. Dat die duurder zijn dan diezelfde producten voor mannen.
1: Ja, en dat
0: vinden wij stom.
1: Dat vinden wij stom en dat vinden deze mensen duidelijk ook.
0: Ja, dan gaan we luisteren naar Frenzy met Pink

0: punk.
1: Ja, toch? Echt wel punk, hè?
0: Dit keer heb je het goed.
1: Ja, ja nee, ik dacht wel dat ik deze wel goed had. Ook de lengte van het liedje, hè? Dat is ook al een aanwijzing natuurlijk. Maar ook hoe boos ze zijn. En het is een lekker geëngageerd maatschappelijk liedje over belangrijke dingen. Dus,
0: vond een prachtige tempowisseling trouwens.
1: Ja, zeker. Ja, halverwege deden ze heel goed.
0: Ja. Ja,
1: dus daar willen we zeker proberen naartoe te gaan.
0: Ah, wanneer is dit?
1: Goeie vraag. Dit is vrijdag in het Paardcafé. En om 9:30 s'avonds.
0: Oh, dat redden we.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Oh, ik lieg. Het is 11:15. Oh, nou, dan
0: missen we het dus, omdat ik denk dat het 11:15 dan gaan we. Nee, precies. Het gaat niet goed komen. Nee. Dan gaan wij zeggen, ja, maar het was toch 10:15? Nee, er is nog niks. Oh, dan gaan we even patatje eten en dan is het klaar.
1: Ja, nou, mocht je nou net als ons dit soort dingen lastig vinden, dat je je van tevoren voorneemt om ergens naartoe te gaan en dat je dan misschien toch vergeet dat het op dat moment plaatsvindt. Er is weer een app. Dit jaar wel een andere app. Wij kennen in de afgelopen jaren de TMSQR-app, waar iemand mij ooit van vertelde, joh, Hoe noem je dat? Ik stond te klagen over dat het zo'n stomme naam was. Toen zei hij, ja, het staat voor Times Square. Het heet Times Square. Ja, oké. Okay. Maar goed, in mijn wereld heet
0: blokkenschema.
1: Het TMSQR. En nu is er een nieuwe app. En die heet Jammer.
0: Niet.
1: Of tenminste, heet JAMR. En ik heb geleerd dat je dus dan de klinkers zelf in moet vullen. En ik denk dat er staat jammer.
0: Jammer.
1: Jammer weer.
0: Is het een... Ja.
1: Ja, het goede nieuws is dus dat die TMSQR-app er vanaf kan. Tenzij je hem nodig hebt voor andere evenementen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar er is dus een nieuwe app. En daar kan je dus in aangeven welke je favorieten zijn. En dan krijg je ook meldingen. Dat helpt alleen als je dan ook naar je telefoon kijkt. Weten wij uit ervaring. Maar goed.
0: Je hadden al je meldingen aangezet. Nooit op de telefoon. Gekeken, alsnog nooit. Alles gemist.
1: Precies, zo gaat dat. Maar er is een hulpmiddel, dus dat is misschien leuk om te weten. En dat hulpmiddel gaat ons hopelijk op tijd alarmeren voor LSD.
0: Pardon? Ja, gaan we aan de drugs?
1: Ik weet niet
0: of mijn arts dit goed vindt.
1: Ik denk ook dat juridisch niet mag. Maar wie weet, hè, heeft deze persoon een gimmick wat daarmee te maken heeft. Dus je spelt het ELLIS. .d. LSD.
0: Nice. Spiel of words.
1: Ja, en het is heel bijzonder. Misschien moet ik ook gewoon met mijn bekende, beperkte en inmiddels ook bekende genrekennis hier helemaal niet aan wagen om hier iets over te zeggen.
0: Is dit punk?
1: Nee.
0: Oh, jij denkt dat het geen punk is? Nou. Oh, dear.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus ik denk, luister er maar even naar.
0: En het nummer heet Humdrum.
1: Ja.
0: LSD.
1: Ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd nu wat dit is. Komt.

0: Het is geen punk.
1: Het is geen punk, hè? Het deed me een beetje denken aan zo'n new wave jaren 80 lekkere goth vleermuis fase.
0: Ja, maar er zit iets vrolijkers in. Iets, want niet dat depressieve jaren 80
1: zware,
0: gevoel pakt.
1: Dat donkere gevoel geeft.
0: Maar ook weer wel. Het is, ik vind het wel vet.
1: Ik vind het ook echt heel vet. En we kunnen deze persoon gaan zien in, je raadt het niet, het Korenhuis.
0: Nou.
1: Wat? Maar dan op vrijdag om 7 uur.
0: Nou, prima.
1: Dus lekker vroeg.
0: Ja, en dan steken we daarna schuin over naar het paard voor die andere.
1: Precies, paardcafé,
0: ja,
1: yes.
0: Ja, nou, helemaal opgelost dit.
1: Ja.
0: Wat heerlijk. Ja, ik ben er weer. Shadow Gal is er weer. En ik ga ongelooflijk mijn best doen om dit goed uit te spreken.
1: Oh,
0: ik wilde je namelijk meenemen. En dit heb ik weer op basis gedaan van de bandfoto die mij fascineerde. En ik moet zeggen dat de bandnaam ook hielp. Die heette namelijk Actief Dutch Help.
1: Ja. Actief?
0: Dutch Help.
1: Dutch Help.
0: Ja. En ik ga je straks vertellen wat dat betekent.
1: Ja, oké, heel graag.
0: Ze komen uit Noorwegen. Ik ga je eerst vertellen hoe ze eruit zien. Er zijn 5 man op een foto. Ze staan voor een muur waar zo'n poortje in uit is gehakt.
1: Ja.
0: Het doet mij typisch Scandinavisch aan. Want de muur is een beetje in een oranje-rood geverfd.
1: Oké.
0: Dat is, als je Scandinavische deurpen...
1: Ja, heb je van die gezellige kleurrijke straatjes.
0: Ja, we hebben op de achterste rij, op rechts, een viking met alleen een baard en een zonnebril.
1: Oh.
0: Maar het baardje is gesnoeid. Waarschijnlijk per ongeluk bij het hegknippen. Dan hebben we daarnaast de typische Zweedse, maar toch Noorse blonde man met snur en beurt. Maar ook niet te lange beurt. Daarnaast is de accountant aangeschoven. Ik weet ook niet precies waarom die ook op de foto staat. Maar die is erbij.
1: Was er ook.
0: Fris gekamd, wit overhemd aan. Hartstikke gezellig.
1: Het contrast. Wow.
0: Ja, precies. Vooraan staat een angstige jongen met pornosnor. Die is bang, denk ik, dat ze die ook af gaan knippen. Net als de baarden van de Vikings. En daarnaast staat een jongeman in een wifebeater met veel tatoeages. Maar ken je Matteo, die comedian? Het is een Matteo Lane.
1: Een naam zegt me wel iets, maar ik heb geen beeld, sorry.
0: Die is zeg maar boegbeeld van de gay community. Ongelooflijke, gezellige comedian.
1: Ja, ik weet welke je bedoelt. Ja.
0: Hij, maar dan blond.
1: Ja. Nou, wat een gezelschap.
0: Ja, ik dacht, deze mensen bij elkaar, hoe moet dat klinken?
1: Nou, ben ik nu ook wel heel erg benieuwd naar.
0: Ja, nou, wat weet ik over deze band? Actief Dutch Help is een energieke punk hardcore band uit Oslo. En ze staan bekend om hun rauwe live optredens en maatschappijkritische pop-punk-stijl.
1: Kijk, dat hoort bij punk.
0: En ze doen het al een tijdje, want ze zijn opgericht in 2007... in de underground scene van Oslo.
1: Okay.
0: Die is zo underground dat ik niet wist dat die bestond.
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Ze worden omschreven als een van de gevaarlijkste bands uit Noorwegen. Die met een sound die wordt gekenmerkt door harde riffs, melodieuze woede. Dit vind ik knap, melodieuze woede. En heel veel energie.
1: Okay.
0: En hun muziek wordt omschreven als, en dit vond ik een prachtzin, luie, maar maatschappijkritische poppunk.
1: Wauw.
0: Wat is luie poppunk?
1: En maatschappijkritisch.
0: Love it.
1: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat zij de gevaarlijkste band zijn omdat ze de accountant bij zich hebben.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ja, en de band begon ooit in een kelder in Oslo met de simpele tekst: zet het harder als je jezelf niet kunt horen.
1: Kijk, dat is
0: en
1: goed
0: dat is, zo zijn ze muziek gaan maken. Ja. Ik hoor mezelf niet, dan moet je je verzerken.
1: Dan moet je maar schreeuwen. Nou.
0: Ja, actief Dutch Help betekent dus actieve euthanasie.
1: Oh, Dutch Help. Ja,
0: ja,
1: okay.
0: Dutch Help.
1: Ja.
0: Help.
1: Ja, ja, ik dacht even dat hij ging schreeuwen.
0: Ja,
1: maar
0: help,
1: nee, ik snap het nu. Ja.
0: Ah, ja, dit is,
1: nou,
0: dit is,
1: dat is al heel maatschappijkritisch,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ze helpen je richting de andere wereld.
1: En als ze er verder niks aan doen, is het ook best wel lui maatschappijkritisch.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, precies.
1: Nou, okay.
0: Ze zijn niet actieve Dutch Help. Ik vind het heel ingewikkeld. Ik heb dus geen idee hoe ze klinken. Misschien is het echt Ultimus Cutters. Misschien is het fantastotisch. We gaan het meemaken.
1: Je hoort het hier bij avonturen.
0: Ja, we gaan luisteren naar Actief Dutch Help met het prachtige liefdeslied Evik Penger.

0: zou dit dan die accountant zijn?
1: Dat denk ik. Dat hij ook gewoon fantastisch gitaar kan spelen.
0: Ja, denk ik ook. We hebben trouwens even opgesnuffeld wat Evigpenger betekent. En dat betekent eeuwig geld. Dus ons vermoeden is dat dit een Noorse oproep is om voor het basisinkomen.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja. Ja. Waar ik overigens ook nog steeds een voorstander van ben.
1: Zeker, ik ook. Absoluut. Ja, laat mensen lekker de vrijheid om te doen wat ze willen. En dan gaan we allemaal iets leuks bijdragen en blij zijn.
0: Precies.
1: Ik denk dat het zo werkt.
0: Dat denk ik
1: hele
0: ook.
1: Hele korte samenvatting. Maar,
0: dat is wel, ja, dit is onze punt. Dit was een politiek statement.
1: Ja,
0: van
1: lui en maatschappijkritisch.
0: Geef me geld.
1: Ik ben nu al geïnspireerd door deze band.
0: Ja, ja. Precies. We gaan er hartstikke lekker naar kijken. Maar wanneer gaan we dat dan ook alweer doen? Ja, dat willen we natuurlijk wel weten.
1: Proberen,
0: dat doen wij, hopen wij te doen, om 10:00 op zaterdag in de kleine zaal van het paard.
1: Oké.
0: Okay. Als we in de kleine zaal staan, dan is dat meestal wel, betekent dat hier wel wat volgelingen aan zijn.
1: Wat meer mensen komen kijken, ja, ja. Precies.
0: Ja, dus wij zijn waarschijnlijk weer eens late to the party. Jullie wisten het al lang. Nou, wij weten het nu ook.
1: Zo is het.
0: Dan gaan we naar een band van eigen bodem. En ik werd vooral getriggerd door de foto van 3 mensen die redelijk gezellig op een bank hangen met allemaal een biertje in hun hand.
1: Oh,
0: het zijn er 4, zie ik nu. Ik heb dus de hele tijd 1 iemand niet aangezien voor een persoon. Ik dacht dat iemand een hele leuke trui aan had, maar dat is het gezicht
1: van
0: de 4e persoon.
1: Oh, wauw. Nou ja, kijk, hè, zo kom je toch weer tot ontdekkingen als je wat langer naar zo'n foto kijkt. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is toch mooi.
0: En wat heb ik dus? Ik heb het echt 4 keer gezien, die foto.
1: En nee, ik zeg verder niks, lieverd.
0: Nee.
1: Hé, hey, maar hoe is het met je?
0: Nou, ja, hoe is het met je? Hoe vind je zelf dat het gaat? Nou.
1: Oké, okay. Maar vertel me meer. Want je hebt nu 4 boze vrouwen op de bank met bier.
0: Nou, nee, het is niet alleen een vrouw, denk ik. Want die ik voor is t-shirt aanzag leek op een meneer. Maar ik wil ook geen aanname doen, hè?
1: Nee, precies. Dat is lastig. 4 personen.
0: 4 personen. Ja, ik ga even kijken of er ergens te vinden is van welk geslacht zij claimen te zijn.
1: Daar heb ik dan dadelijk wel een heel leuk aansluitend bandje voor.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik dan wel weer heel erg gezellig. Even kijken, want deze vrolijke mensen komen uit Haarlem. Ja,
1: okay.
0: Dat is altijd gezellig om te weten. Daar maken ze gewoon nog boze muziek.
1: Ja.
0: En ik ga eens even kijken hoor.
1: Mensen uit Haarlem noemen ze muggen, hè?
0: We hebben 1 jongen, dat klopt. Ja, zijn dat muggen?
1: Dat is een soort geuzennaam ook voor mensen uit Haarlem zelf.
0: Oh, hoe komt dat dan? Zoveel water?
1: Ja, zo diep zit ik er dan weer niet in.
0: Oh, nou, goed.
1: Ja, ik denk heel veel water, heel veel muggen. Dat vermoed ik.
0: Ja, ik denk, hoe kom je anders aan muggen? Heel veel water. Ja, ja, Leiden is ontzet. Was met water, was met bootjes. Ik denk dat ik het wel snap.
1: Ja.
0: De insecten zijn te tellen.
1: Ja.
0: Nou, de bezetting is zangeres Ronja Douwes-Dekker. Die achternaam.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Bassist Jenna Vermeulen, gitarist Maartje Koevoet en drummer Melle van Os. Die lag dus over dwars en ik dacht dat hij een shirt was. Sorry Melle, dat ik dacht dat je een t-shirt was.
1: Hé, die dingen gebeuren, hè?
0: Ja, nou ja. hun teksten richten zich fel tegen het patriarchaat, racisme en kapitalisme.
1: Kijk, dat is goed.
0: De shows staan garant voor moshpits en rondvliegende ledematen. Dat laatste vind ik een beetje spannend.
1: Mm.
0: Ja.
1: Zitten die dan nog wel vast?
0: Ja, dat vraag ik me dus af.
1: Is dit die keilende punk?
0: Nou, met name omdat de laatste plek waar ze speelden het slachthuis was in Haarlem.
1: Oh, gezellig.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Van wie zijn die ledematen? Moeten we die inleveren bij de deur? Wat is het idee? Ze bestaan trouwens sinds 2022 en er zit een lekkere Riot Girl energie in.
1: Okay.
0: En nou ja, de reden dus dat ik als Shallow Gal werd aangetrokken was het voornamelijk ontspannen, licht zit hangen met biertjes in de hand. Dat ik dacht, nou, dit wordt rete gezellig. En ze heette dus Waterschade.
1: Nou, dat is een goede. Dat vind ik een leuke naam.
0: Ja, dat is namelijk iets wat blijft hangen en waar je ongelooflijk veel last van hebt. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze dat graag willen bereiken. Lekker veel last van ons hebben. En het nummer wat ik je ga laten horen is fantastisch getiteld Church of Cunt. Oftewel,
1: nice.
0: De kerk van de vagijn. Ja, in plaats van het Begijnenhof, het Vagijnenhof.
1: Ja, ja, mooie titel.
0: Ja, toch? En daar gaan wij nu naar luisteren. Het is dus punk. Dit dus weer wel.
1: Ja.

0: ze punk zoals punk moet zijn. Daar hou ik van. Lekker recht toe, recht aan. Waterschade. Zij spelen vrijdag 22 mei om 6:30 in het Paardcafé. Dus we blijven een beetje in die hoek, hè?
1: Ja, ja, dat is sowieso dat wel is het wel voordeel van Sniester. Dat het eigenlijk allemaal wel
0: Er is altijd één plek die heel ver weg is en daar balen we dan van.
1: Ja, precies.
0: Dat is, maar goed.
1: Gray, Space.
0: De gray Hound, Gray Space, Gray whatever. Ja. Goed, dat waren mijn twee Shallow Gals. Jij hebt ook nog wat.
1: Ja, ik heb ook nog wat. Ik ben wel echt op de Girl Power Tour gegaan. Dus dat vind ik wel ook leuk om bij Sniester ook wat meer vrouwen artiesten te zien natuurlijk. En ik moet zeggen, dat hebben ze in de line-up dit jaar toch best wel goed gedaan. We zijn goed vertegenwoordigd. Dat is ook soms wel eens anders. Mm-hmm. Dus dat deed mij heel erg goed. En wat ik voor jullie heb uitgekozen en waar Rhea en ik gaan proberen naartoe te gaan, is Gender Reveal Atomic Bomb. Weet je nog dat er af en toe zo'n bosbrandje ontstond omdat er een gender reveal party uit de hand werd uit de hand escaleerde en dat er even heel het bos in de fik ging omdat ze vuurwerk hadden afgestoken in de kleur van die dan bij het geslacht hoort, et cetera.
0: Ja, drama.
1: Nou, die gender reveal parties die vinden nog steeds plaats en de een is nog gekker dan de ander. Maar een gender reveal via een atomic bomb zou toch wel het ultieme zijn. En dat is de bandnaam van deze boze vrouwen uit Leuven. Komen ze. Ze komen uit Leuven. En ze beschrijven zichzelf als explosieve prog-punk. Dus progressief.
0: Ja.
1: Vermoed ik.
0: Ja. Nee, programmeringspunk.
1: Ja, precies. Prognosepunk. We gaan keihard tegen je schreeuwen waar jij aan moet werken.
0: Ja,
1: nou,
0: precies.
1: Heel eerlijk. Ik denk dat het een gat in de markt is. Maar goed. Want ik ga liever naar zo'n kerk als Church of the... wat we net hebben gedraaid. Dan naar een normale kerk. En ook in het kader van de GGZ zou ik dit helemaal niet vervelend vinden. Prognosepunk.
0: Ja,
1: vrijdag 22 mei spelen ze om 8:00. En het heet Girls to the Front. Nou ja, meer girl power kan je niet hebben. Het is duidelijk punk ook.
0: We moeten allemaal naar voren.
1: Ja, precies. Ik ben heel benieuwd.
0: Let's go.

0: Lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik heb hier wel zin in.
0: Ja, ik ook. Ik vind het lekker. Lekker doet me heel erg denken aan jaren 80 punk met een verhaal.
1: Ja, precies.
0: Ik liep op straat en ik kwam iemand tegen. Ik vond er iets van en daarna ging die liggen.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, er gebeurt hier iets.
0: Ja.
1: En dat is mooi. Ik vind het heel gezellig klinken ook. En ik sta graag vooraan. Dus ik vermoed dat wij als vrouwen gewoon girls to the front.
0: Hop.
1: Gelijk naar voren.
0: Ze hebben niet gezegd oma's to the front. Hè?
1: Nee. Maar ik voel me ook nog steeds een meisje.
0: Oh,
1: ja. Goed, we gaan nog even proberen ook om naar deze band te gaan. Namelijk Pauw. Wel met allemaal hoofdletters. Dat vind ik altijd een beetje irritant.
0: Pauw!
1: Pauw! Hoe heet je? Pauw! Ja, oké.
0: Okay. Maar de gemiddelde Pauw maakt ook dat geluid.
1: Dit is wel waar, hè? Die hebben een heel raar geluid, ja. Nou, misschien komt het daar ook vandaan. Zijn ze daardoor geïnspireerd. Deze band heeft een tijdje meegedraaid. Volgens eigen beschrijving een big splash gemaakt in de muziekscène. Goed, ik heb die dan even gemist, denk ik. Maar in ieder geval zijn ze toen gedraaid door radiostations als 3FM, et cetera. Dus een beetje de mainstream commerciële zenders hebben ze toen wel gedraaid. Nou, dat is natuurlijk al een prestatie.
0: En, sorry.
1: Trots als een pauw. Ja. En ze hebben dus 10 jaar pauze gehad, schijnbaar.
0: Pauze!
1: Oh, wauw. Ja, nee, fantastisch. Dankjewel
0: sorry,
1: voor deze toevoeging. Nee,
0: ik
1: dit
0: kon
1: was te
0: niet
1: gek.
0: Laten.
1: Nee, snap ik. Goud. 1 medaille voor Rea. en na 10 jaar gaan ze dus nu weer toeren. En wij kunnen dit meemaken. De grap is dat ik ook even de moeite heb genomen om naar de oudere muziek te luisteren. En ik moet zeggen, ik was helemaal niet onder de indruk.
0: Oh.
1: Niet omdat het slechte muziek was. Absoluut niet. Gewoon niet mijn categorie. Het is namelijk een beetje categorie huilende mannenmuziek.
0: Oh.
1: En dat vind ik moeilijk. Dat is niet mijn favoriet. Maar dit nummer daarentegen, wat ze dus nu hebben uitgebracht, ook dit jaar voor het eerst en vers, is wel echt, ik vind het lekker nummer.
0: En hoe heet dat nummer dan?
1: Het heet Autopilot en het gaat over het... ik moest nadenken, je zag het aan
0: mijn gezicht. Ik moet vooral lachen dat het Autopilot heet.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als we het dan hebben over luie punk.
1: Nou dat hè, dat je dan na 10 jaar een liedje uitbrengt dat Autopilot heet. Het gaat over slaaptekort en insomnia en slaapproblemen. En dat hij op zoek is naar het droomkasteel. Waar hij dan kan slapen, vermoed ik zomaar.
0: Dat hoop
1: het
0: ik
1: gaat
0: dan maar.
1: Over de zoektocht naar een rustgevende slaap.
0: Wow.
1: Het is wel een diep liedje. Maar misschien niet te veel naar luisteren. Maar het heeft ook gewoon een hele leuke sound. Beetje zo'n mysterieus gevoel af en toe.
0: Hmm.
1: Ontspannend. Ja, ik vond het heel leuk. Het schijnt psychedelische rock te zijn.
0: Oh.
1: Doe ermee wat je wil. En ze gaan dus al een tijdje mee. Maar dit is dus het nieuwe nummer. Ik moet zeggen, het klinkt wel echt heel anders dan de oude muziek. Na 10 jaar mag dat ook wel misschien. Maar geef ze nog een kans.
0: Ik kan me voorstellen dat fans dan denken, ja shit zeg. Ik was dol op die oude dingen. Wat doen ze nou?
1: Ja, maar
0: bij
1: goed.
0: Pauw.
1: Soms, boom. Maar soms is dat natuurlijk juist ook heel goed om te doen. Even buiten je zone te stappen. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik ben een groot fan van de Arctic Monkeys. Die proberen natuurlijk ook elk album iets anders te doen. Soms wel een beetje irritant.
0: Ja, dat je denkt, nou, hier kwam ik niet voor.
1: Nee, precies. Mijn favorieten zijn ook eeuwig die eerste paar albums.
0: Ik herken dit.
1: Maar goed.
0: Goed. Pauw brengt ons ook meteen aan het einde van het eerste uur van avonturen. Zometeen krijg je dus Autopilot van Pauw te horen. Daarna het journaal. En dan komen we bij je terug met uur 2. Want wij zijn nog lang niet uitgeshallowgeld en gerecenseerd.
1: Zeker.
0: Je hebt niet voor niks 4 uur zitten luisteren naar
1: precies,
0: je lijst.
1: Precies, 4 uur van mijn leven.
0: Precies, en daar gaan jullie nu voor betalen, beste mensen. Maar eerst luisteren we gezellig en wild enthousiast naar...

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Je luistert nog steeds naar Avonturen op Girl Power Radio. Het is vrijdag 15 mei. En wij hebben het vanavond over het Snisterfestival.
2: Ja, Snister.
1: Snister. En dat gaat namelijk plaatsvinden van 22 op 23, nou heel die dag zelfs, mei.
2: Ja.
1: In het Haagse.
2: In Den Haag. Ja, en we hebben heel de line-up doorgenomen voor jullie om te zien waar we gaan proberen te eindigen dit jaar. Want wij nemen ons altijd van alles voor, maar het lukt niet altijd. En Rea heeft voor ons een heleboel leuke plaatjes uitgezocht. En op basis daarvan draait ze wat muziek. En dat is wel echt heel erg leuk. Want wij weten dus ook niet of het vreselijk is of überhaupt om aan te horen. Maar ja, soms ontdek je dan ook wel weer juist hele leuke dingen.
1: Absoluut. Ja, ik heb dus mij alleen maar laten beïnvloeden door de bandfoto's en soms de videoclips van bands zonder geluid. Dus ik weet ook niet of ik je vandaag goede of slechte muziek ga voorschotelen. Het vorige uur is het me gelukt. Eigenlijk.
2: Ging hartstikke goed.
1: Ging lekker.
2: Ja, zeker.
1: Dus blijkbaar is what you see also what you get.
2: In dit geval wel.
1: Maar het zou zomaar kunnen dat we dit uur daar helemaal de plank mis gaan slaan.
2: Juist.
1: En ik open dit uur graag met een foto van een meisje. En waarschijnlijk gaat ze het niet gaan vinden dat ik het zeg. Met wat Gwen Stefani-achtige trekken.
2: Oeh.
1: Blonde pony, grote ogen, goede rode lippenstift. Zij heeft een diadeem met twee konijnenoren op. Je begrijpt dat dat voor mij de trigger was. Ja. En zij maakt met haar handen dit prachtige Illuminati figuur dingen. Of nee,
2: van die vreselijke driehoekje.
1: Ja, van die vreselijke mannen die misogyn zijn, die maken dat gebaar ook steeds.
2: Oké.
1: Maar zij
2: vandaar dat ik het misschien gemist heb.
1: Nee, jij kijkt niet naar misogyne mannen. Terecht.
2: Nee, die probeer ik echt te vermijden meestal.
1: Je hebt helemaal gelijk. Zij noemt zichzelf Bwana.
2: Dat is altijd, dat betekent goed.
1: Ja, Bwana. Bwana, ja,
2: of knap, hè?
1: Ja, of knap.
2: Schoonheid.
1: Het is een indie pop en shoegaze muziekproject van, en ze heeft een heerlijke naam, ze komt namelijk uit België, Friedel Duvet.
2: Prachtig, Friedel.
1: Ja.
2: Oh.
1: Heerlijk, toch?
2: Ja.
1: Ik ben meteen fan. Maakt me niet uit wat ze doet. Ze heet Friedel. Het is
2: ja,
1: leuk.
2: Het is al één punt voor.
1: Ja. Zij overtuigt meteen met haar melancholische gitaarlijnen en haar diepe, krachtige zangstem, waarin harmonieuze meerstemmigheid een sterke rol speelt. Dan denk je, hoe doe je dat in je eentje?
2: Ja.
1: Ik zie dat er ook nog 3 mensen bij zijn.
2: Ah, ze is helemaal niet alleen.
1: 2 snorren en 1 zwarte overhemd.
2: Dus, een goede beschrijving. We weten gelijk wat
1: dan
2: je bedoelt.
1: Weten we meteen. Vroeger was ze een one-man band waarbij ze zelf alle instrumenten bespeelde. Maar met haar live band brengt ze haar unieke sound tot leven en drukt ze de Bwanaanse stijl op. Onmiskenbaar in je gezicht.
2: Okay.
1: Haar teksten zijn origineel en oprecht met een universele herkenbaarheid die raakt. Ze komt dus uit België. Invloeden van Slowdive, Girl in Red en PJ Harvey. Nou, dat ben ik niet boos over. Dat zijn allemaal artiesten die ik best graag luister. En ze brengt een meeslepende mix van indie pop en shoegaze. Nou,
2: Oké.
1: Buana dus.
2: Zijn ze shoelace?
1: Nee, shoegaze.
2: Oké.
1: Okay. Schoenenstaarmuziek. Dat is een stroming. Oh, jij kijkt me nu heel...
2: Ja, sorry hoor. Maar je kan ook gewoon te ver gaan natuurlijk.
1: Het is heel lang al bekend.
2: Wat ja, nee, dit, Deborah kent dit niet.
1: Nee?
2: En ten tweede, wie verzint dit soort shit? Shoegaze? Wie staart er naar zijn schoenen? Is dit hele emo-depressieve situatie?
1: Well... Let me tell you. Ik ga even een lesje shoegaze geven. Het is een voornamelijk Brits subgenre van indie rock, genoemd naar de typische houding van de muzikanten op het podium. Onbewegelijk met hun hoofd naar hun schoenen gericht vanwege het grootschalige gebruik van effectpedalen. Oh. Het genre wordt gekenmerkt door de grootse en sfeervolle wall of sound van gitaarklanken, waarachter dromerige melodieën schuilgaan. Vaak androgyne stemmen zijn moeilijk te onderscheiden van de instrumenten, omdat ze luider dan de zang gemixt zijn en de instrumenten zelf zijn nauwelijks te herkennen. Teksten, als ze al verstaanbaar zijn, beschrijven zoete kleurrijke dromen over liefde, intimiteit en drugs. Denk aan The Jesus and Mary Chain, Shoegaze.
2: Oké. Okay.
1: De Cocteau Twins, voor basis voor Shoegaze. Lush, maar ook Radiohead en Stone Roses.
2: Nou, oké. Oké, nou dan...
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja?
2: Nee, fijn. Ik leg me erbij neer
1: even,
2: bij deze.
1: Dit was
2: dank
1: even het
2: voor dit
1: college van vandaag.
2: Educatieve momentje.
1: Ja, je hebt er verder niet zoveel aan. Maar we gaan lekker luisteren naar Buana. Sorry.

0: zei net, je hebt er niet zoveel aan. We gaan luisteren naar Buana. Maar ik vond er ook niet zoveel aan.
1: Nee, nou ja, goed. Het paste wel heel mooi bij dat educatieve momentje wat we net hadden. Waar jij mij uit ging leggen wat een shoegaze genre is. Ja, alles. Alle boxen tikten het aan, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat wel. Ja, moeilijk te verstaan.
0: Het ging nergens over. Het duurde lang. Droomde weg. En je ging er zelf van naar je schoenen staren.
1: Dat een beetje, ja. Maar goed, ook niet slecht. Muzikaal.
0: Nee.
1: Ik vind het niet slecht. Het is gewoon niet per se waar ik heel erg blij van word.
0: Dit is iets wat ik wil horen als ik zeg maar...
1: Huilend onder de douche sta.
0: Nee, als ik van gang tot gang ga in zo'n een wat grotere festival venue, maar dan een overdekte.
1: Oh, ja.
0: Dit is wat je dan in de gang hoort. En dan bestel ik mijn biertje er even overheen. Ja, Buana speelt op vrijdag 22 mei om 6 uur in De Poot. Is een buitenpodium. Ik zeg, wij zijn er waarschijnlijk niet bij.
1: Nee, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Tenzij ze naast de worstkraam.
1: Snap je? Dat zat ik wel
0: dan
1: net
0: dus
1: te denken.
0: Wel.
1: Vermoedelijk staat ze op dat podium waar wij al even een snackje aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Maar goed. We gaan gewoon door.
0: We gaan gewoon door.
1: De volgende ontdekking.
0: Ja, en de volgende ontdekking is meteen, moet ik mijn eigen vooroordeel inbinden. Laat ik beginnen met de foto omschrijven die mij triggerde. Ik zie vier okergeel, zwart gefotografeerde heren, denk ik althans. Is een aanname, I know. Op links, een jonge man met gesloten ogen, mond half open, 5 o'clock shadow, moeilijk haar. De teen daarnaast, jongen met lang haar en door de manier van fotograferen lijkt het alsof hij maar een half gezicht heeft. Ik was gefascineerd. Daarna euforisch blij kijkende, wederom ogen gesloten, kuifje, maar dan op leeftijd, dus als Tintin een jaar of 40 plus is, dan ziet hij er zo uit.
1: Ja, inmiddels is kuifje denk ik ook wel zoiets, hè?
0: Zeker, 70 al, denk ik. En dan leunend op de schouder van de gesloten ogen kuifje. Iemand met lang blond haar en ook een half gezicht, wederom door de belichting op deze foto.
1: Nou, echt een plot twist als ze dadelijk dus gewoon op het podium komen en allebei half gezicht hebben, hè?
0: Ja, ingekiet op deze foto op de achtergrond. Een donderwolken, duidelijk ingekiet.
1: Okay.
0: Dus ook niet goed weggewerkt. Maar hartstikke leuk. Ze heette Grosse Coeur. En ik vergiste me even, want Grosse met dubbel S-E betekent vet.
1: Okay.
0: En Coeur betekent hart. Dus ik denk, het is vet hart. Dit is een band die gaat over mij.
1: Groot.
0: Maar ze hebben hem verkeerd geschreven in de omschrijving. Maar de echte naam is dus Grosse Coeur met één S en niet dubbel S-E. En dan is het gewoon groot of enorm hard.
1: Ja, ook niet goed hè trouwens.
0: Nee,
1: ook geen fijne aandoening.
0: Nee, kan je ook aan dood gaan.
1: Ja, maar goed, daar gaan we het niet over hebben.
0: Daar gaan we het niet
1: over
0: hebben.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat dit voor muziek is.
0: Nou, luister en huiver. Zij zijn een opkomende energieke band die bekend staan. En hier ging ik helemaal stuk.
1: Ja.
0: Om hun tropische psych rock.
1: Pardon?
0: Ja.
1: Tropische psych rock.
0: Ja.
1: Ja, maar jongens, die genres, het loopt toch helemaal uit de hand. Wat is tropisch ook specifiek?
0: Ik denk dat ze die kokosnoten van die andere.
1: Nu verwacht ik iets van kokosnoten, kale bas, alles.
0: Ja.
1: Oh.
0: Steel drum of zo.
1: Ja.
0: Denk ik. Ik weet het niet.
1: Nou.
0: Ukulele. Zou ook nog kunnen.
1: Ja.
0: Maar goed, ze spelen veel in Frankrijk en hebben daar hun label. Maar ze komen eigenlijk uit Luik, Liège, in België. Hun muziek wordt omschreven als een mix van tropische, psychedelische rock, zure melodieën. Hier ging ik op aan.
1: Dat is wel goed. Ja, dat is wel
0: en
1: een leuke
0: exotische grooves. Ja, ik ben
1: nou echt
0: volledig in de war.
1: Laat het maar horen gewoon. Ik weet het ook niet meer.
0: Ja, heel grappig. Ze zingen over een andere stad waar ook Frans gesproken wordt. Net als in Liège. Montreal.
1: Montreal.
0: We gaan het hebben over Canada met Belgische Fransen. Of Franse Belgen, weet ik het.
1: Verwarrend.
0: Nou, ik maak u klaar voor tropische muziek.
1: Tropische, zure melodieën.
0: Sorry alvast.

0: Ze hadden ze dus mee, hè?
1: Ja.
0: Ik hoorde de paardenhoefjes.
1: Ze waren er weer. Ja, zo'n lekker kokosnootgeluidje ergens op de achtergrond. Heerlijk. Nou, ik moet zeggen, dit vond ik verrassend aangenaam.
0: Zeker. En we kunnen er naartoe op vrijdag 22 mei om 11 uur des avonds in de foyer van het Korenhuis. Daar gaan we weer, jongens. We komen niet weg uit dat Korenhuis.
1: Nou, inderdaad. Ja, ja, heel af en toe moeten we dan toch even rennen naar een andere locatie. Want de band waar ik het nu over ga hebben, die staat in Grayspace.
0: Oh, en dat is net het, oh, dat is net het pochen
1: en weg. Ja, maar ik wil dit wel heel graag proberen te gaan zien. We hebben het namelijk over Der Omen. En die staan om 10 uur op vrijdag in de Grayspace. En het is een vrouwelijke gothband uit Amsterdamski. En ik moet zeggen, ik wil hier echt heel graag naartoe. Je moet wel de laatste minuut van het liedje gelijk weer de microfoon aanzetten. Het is een outro van ongeveer een minuut. Dus dan weet je dat.
0: Oh,
1: daar kunnen wij
0: ook
1: gewoon doorheen mekkeren.
0: Ik zie het.
1: Ik waardeer een outro, hè, overigens. Dat wil ik wel even zeggen. Maar dit is misschien een beetje veel.
0: Heftig.
1: Aan de andere kant, ik vond het echt hartstikke lekker klinken. Het is echt een lekkere vleermuizen in de kerk met orgelmuziek. Ja, en de mensen die mij kennen weten dat ik gek ben op orgel. Echt waar. Ik vind het gewoon heel mooi geluid.
0: Ik weet dat je dol bent op orgel. Luister, we hebben orgeljoke hier in de show gehad.
1: Nou, ik bedoel maar. Hè?
0: Meer orgel dan dat ga je het niet krijgen.
1: Inderdaad. Ik vind het gaaf. Ik vind het gaaf klinken.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Wat gaan we luisteren van Der Omen?
1: Cornicula.
0: Oké dan.

0: Nou, en hier begint dus dat intro waar jij het over had.
1: Ja.
0: Of outro, sorry.
1: Ja, en it goes on and on and on and on and on. And...
0: Nou, ja. Maar wanneer de
1: wanneer?
0: Ja.
1: 10 uur in de Gray Space vrijdag.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En dan kunnen we daar gewoon blijven, schijnbaar.
0: Oh.
1: Ja, want om 12:15, dus dat is wel echt heel laat, is daar gespuis. En je schrijft het op zijn ouderwets met U-Y-S.
0: Ah.
1: Gespuis.
0: Gespuis.
1: Gespuis. Ja, ik denk dat je het dan ook anders uit moet spreken. Hè?
0: Het is een beetje ver in de wind, denk
1: nou,
0: ik.
1: Nou, ja. Je raadt het al. Het is punk
0: niet. Ik geloof er niks van.
1: Ja, leuke ontdekking. Nee, het is ja, punk. Het is heel kort door de bocht hoor. Dit is wel echt iets unieks. Of unieks. Iets bijzonders. Iets wat je niet dagelijks hoort. Dit duo uit Delft combineert een goede beat met spoken poetry. Een soort van.
0: De uit Delft?
1: Ja.
0: Hebben ze zitten... Oh, spoken poetry?
1: Nou ja, dat heb ik ervan gemaakt. En je weet hoe goed ik ben met genres. Maar het is gewoon... nou ja, net even een andere sound.
0: Okay.
1: En de beschrijving die ze zelf hebben gegeven... dat wil ik dan ook nog even meegeven... want zij hebben misschien wel verstand van muziek... is gespuis laat je dansen op trauma's. En hoe?
0: Nou, nu al zin in.
1: Kom maar op met die therapie.
0: Gespuis.
1: Progpunk.
0: Met grond.

hou me vast, want ik zat naast en ik zat vast. Ik stond ver weg van wat mij lief was. Want als ik zei wat mij toen dwars zat, dan had ik glazen ogen nadat mijn woord gezegd was. Zou je het overnieuw doen als ik het je zou vragen, wat dan het ergste was? Het was niet erg, niet mijn schuld, niet mijn schuld, niet jouw schuld. De fout in de tuin van het lot, de toekomst is anders en we zullen samen zijn.

0: En een duidelijk einde, hou ik van.
1: Ja, ja, beetje abrupt. Ik vind dit wel echt heel leuk.
0: Ja,
1: ik ken het niet.
0: Ja, wel.
1: Althans, ik heb er geen actieve herinnering aan.
0: Nee, ik weet zeker dat we het hier namelijk al een keer eerder hebben geprobeerd naartoe te gaan.
1: Dat vermoed ik. Ja.
0: Maar dat het niet gelukt is.
1: Ja, het niet gelukt.
0: Nee.
1: Nee, nou ja, wie weet, deze keer wel. We moeten misschien een pool opzetten dat mensen kunnen
0: stemmen. Redden ze het of redden ze het niet?
1: Gaan ze eindelijk alle bands zien die ze willen zien? Of misschien 10%? Daar zijn we eigenlijk ook
0: al
1: heel
0: wat.
1: Blij.
0: Luister, ja, dat dus. En drinken ze dit jaar minder bier dan vorig jaar? Wie weet. Ik ga je meenemen naar mijn volgende Shallow Gal band. Ik omschrijf een prachtige foto. Het ziet eruit als het interieur van een badhuis of zwembad of sportding.
1: Okay.
0: Want er zijn allemaal tegeltjes aan de muur, blauw. Mm. Er is een drietal deuren die ik niet begrijp.
1: Okay.
0: Als in, ik snap niet hoe deze... Ik weet niet waarom deze deuren bij elkaar uitkomen of niet.
1: Okay.
0: Ze staan onlogisch. En in elke deuropening staat één dan wel meer mensen. En er zijn zoveel mensen dat er zelfs een paar voor de deuropeningen staan.
1: Okay.
0: Ik begin links voor met paars overhemd, paarse oogschaduw, rode vlekken op gezicht met vingerverf, semi-lang haar, oorbelletje. Ik vermoed een meneer. Vermoed. Wederom, I'm not assuming gender. Daarachter borsthaar, kinderlijke Pipo de Clown tuinbroek, rode vlekken in gezicht, baard, krullen, angstige blik.
1: Oké.
0: Dan deurpost 1. Wat ik denk, meisje, ogen dichtgeknepen, haarspeldjes in. Ook zo'n rare Pipo de Clown tuinbroek met zo'n duidelijk zweterig shirtje eronder. En ik denk dat het een fopspeen is om de nek, maar zou kunnen van niet.
1: Oh, ze rever.
0: Dat denk ik. Dan hebben we volgende deurpost. Twee heren met dezelfde houding. En die omschrijf ik als leunend tegen niet bestaande deurpost. De achterste heeft een brilletje, een baard, ook die rode vlekken in de smoel. De voorste heeft een snorretje en rode vlekken in de smoel en twee lange vlechten waar ik jaloers op ben.
1: Oké.
0: Dan de laatste deuropening die ik niet begrijp. Man met... ik denk dat dit is wel een psychotische blik. Ja, er is ook heel veel gaande met het haar van deze persoon. Ik zou daar ook zo'n blik van krijgen. En ook Hully heeft zo'n Pipo de Clown unit pak aan. En het ziet er heel raar en fascinerend uit. Het is een eclectische kleurenmix. Al die rode vlekken in het gezicht vind ik ook moeilijk.
1: Ja.
0: Alsof een kleuter met vingerverf zo pat zo'n handje in het gezicht heeft geduwd.
1: Ja, laten we het hopen dat het ook
0: dat het is, ja. En deze band heet Unsafe Space Garden.
1: Oké, prachtig. Goeie naam. Ja.
0: Ja.
1: Goed.
0: Het is een excentrieke Portugese band. Opgericht in 2019 in Guimarães. Guimarães, denk ik. Bekend om hun chaotische, humoristische en theatraal-psychedelische rockmuziek.
1: Oké, weer psychrock.
0: Ja, ze combineren vrije composities met een dadaïstische live-reputatie.
1: Okay.
0: Wat zorgt voor diep meeslepende optredens?
1: Nou, ik ben benieuwd wel. Het klinkt in ieder geval bijzonder excentriek. Nou, als jij zo de foto omschrijft, denk ik dat dat wel klopt.
0: Ja, de band bestaat uit Nuno Duarte, Alexandra Saidana, Felipe Lauro, José Bale, Diogo Costa en João Cardiva.
1: Leuk.
0: Ik ben ongelooflijk benieuwd naar hoe dit klinkt. Want ik heb, zoals ik al zei, ik weet het dus niet. Misschien moet ik sorry zeggen. Misschien niet. Het nummer heet in ieder geval Tas Aqui van Unsafe Space Garden.

0: wat gebeurde hier?
1: Nou, dat was heel excentriek.
0: Ja.
1: Dat had je al een beetje aangekondigd natuurlijk. Dat konden we op basis van de foto ook direct al geloven. Maar wat was dit allemaal?
0: Ja, ik weet het allemaal
1: ook niet. Ongelooflijk. Ja, een soort western meets K-pop.
0: Meets liftmuziek.
1: Meets rare, kalmerende EDM liftmuziek of zo. I don't know.
0: Nou ja, als je hier aan toe bent, dan moet je zaterdag 23 mei om precies 0 uur... 12 uur s'nachts. Naar de foyer van het Korenhuis. Nou zijn we daar toch al de hele tijd.
1: Ik wou net zeggen, want ik ben wel benieuwd hoe dit live klinkt. Dat ten eerste. En ook hoe het eruit ziet. En wat voor show ze erbij hebben. Want ik denk dat dit misschien wel echt een soort performance act-achtig iets zou kunnen zijn.
0: Dat vermoeden heb ik ook. Dan wil ik heel graag, voordat we naar jouw volgende liedje gaan, drietal speciale vermeldingen doen.
1: Ja.
0: Want van drie mensen kon ik de nummers niet naar ons toe krijgen.
1: Ja.
0: Of mensen, gebeurtenissen. En ik wil er wel heen.
1: Ja, precies.
0: Dus ik wil dit even benoemen. En voornamelijk deze eerste. Ik vind namelijk dat jij met mij hier naartoe moet.
1: Oké.
0: Zaterdag 23 mei om 8:30 in Gracht. Dat zit naast het paard.
1: Ja.
0: The History of Punk by Andrew O'Neill.
1: Ja, daar willen we sowieso naartoe.
0: Pies in je broek bij deze keiharde liefdesbrief aan punk. Een masterclass onder leiding van een cultcomediant die er kijk op heeft. Deels comedy, deels hoorcollege, deels optreden en 100% must see. Volgens Marco, die vastberaden is dat we dit allemaal een keer meegemaakt moeten hebben. Wie Marco is, dat weet niemand van de organisator. Maar Marco, ik geef jou gelijk. Wij moeten hier geweest. Wij hebben natuurlijk ook Magic Tom en Yuri in het kader van het theaterding gezien.
1: Absoluut.
0: Ook in Gracht. Nou, we gaan hierheen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Borst onder de arm, maar ik wil dit zien.
1: Ja, ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. Wat leuk.
0: Dan heb ik nog iets anders. Waar ik voor door de foto ongelooflijk gefascineerd was. Maar wat we niet kunnen gaan beluisteren. Althans niet nu. Want niet in de database te prakken. Want ze hadden alleen een Instagram.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ja. En van Instagram kan ik geen nummers uploaden. Het heet Nose Shop.
1: Yes.
0: Drie mensen op rechts. Rode polo met daaronder een blauw winterjack en daarbovenop zo'n bontmutsje wat mijn oma nog wel eens pleegde te dragen. Maar ook een snor en krullen.
1: Oké.
0: Dan in het midden een regenjas van plastiek met daaronder een ruitblouse met om de nek zo'n moeilijk tasje, je weet wat ik bedoel.
1: Ja.
0: En dan om het hoofd zo'n sjaaltje als mijn oma pleegde te dragen.
1: Dat was heerlijk.
0: Dan op links een grijze pluistrui met daaronder een keurig overhemd en weer zo'n verdrietige snor. De verdrietige snorren zijn wel heel erg in dit jaar.
1: Zijn helemaal hip. Ja, absoluut.
0: Ja, dat is. Ik weet ook niet waarom.
1: Niemand, denk ik.
0: Ze willen alle. Ik denk dat ze hun oma's aan het channelen zijn.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
0: En ja, Nose Shop. Dat vond ik op zich wel een interessante bandnaam.
1: Ja.
0: Ze zijn Nederlands.
1: Oké.
0: En ze omschrijven hun muziek als absurdistische eggpop.
1: Ik word hier zo moe van. Wat? Eierpop.
0: Ja.
1: Eierpop.
0: Ja, waarbij ze volledig vertrouwen op hun pure DY-signal. Oftewel direct input. Het wordt omschreven als snelle, energieke muziek. Daarom baal ik er dus van dat ik niet kon luisteren.
1: Nee. Prima. We gaan het gewoon een keertje. We gaan er naartoe. We gaan vragen of ze ons even een liedje kunnen sturen.
0: Dat gaan we ze zeker vragen. Ja, misschien moeten ze ook wel gewoon een keer in een special. Gortdroog existentialisme. Waar je je hoofd op kunt schudden of knikken. Pure sound sans foefjes, ruikt naar ongeopende filosofieboeken en kortsluiting. De natuurlijke vijand van shoegaze.
1: Zo verwarrend. Ik ben heel erg benieuwd. Eggpop. Ja, ik kwam er dus zo geen beeld bij vormen. Maar nu ik hoor de tegenhanger van shoegaze, weet ik natuurlijk precies wat hier gebeurt.
0: Eggpop van No Shop. En dan tot slot wil ik graag een eervolle vermelding voor de band Bek Vol Bloed.
1: Ja, nice.
0: Ja, sorry.
1: Ja, goede naam.
0: Als je
1: gelijk
0: zo heet, dan is het. En ik zie twee ongelooflijk blije, maar weer een aanname, dames. In pikante pakjes, grote brillen en maar vooral de ongelooflijke, overtuigende glimlach. Back for Blood is je favoriete band. Het is een warme vlaag wind die de lente met haar meedraagt. Het is een kus op het voorhoofd en een lik op de klit. Het is kleuren binnen en buiten de lijntjes. Ze maken je favoriete merch, onderbroeken, shirts, buttons en alles wat je hartje begeert. Dus kom kijken naar hun magische merchstand en speciale kleurplaten.
1: Nou, wat? Dat vind ik leuk.
0: Ik ben absoluut getriggerd.
1: Ik ook.
0: Back for Blood dus. Zij spelen vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei in het Paard Foyer.
1: Nou, hartstikke leuk. We gaan er naartoe. Ik wil die kleur laten zien.
0: Sowieso. We gaan kleuren.
1: Echt te gek. Nou, leuk.
0: Dan over naar jou, mooie vrouw.
1: Nou, ik heb nog een paar... ik heb een vragenrubriek voor jullie. Want ja, wij hebben natuurlijk altijd allebei eigenlijk heel veel vragen. Maar soms dan luister je naar een tekst en dan denk je echt, sorry, wat? En als je dan naar zo'n klein festivalletje gaat als Sniester, dan is er natuurlijk een kans dat je die artiesten ook gewoon tegenkomt. Want die gaan ook gewoon een leuk biertje drinken en bandjes kijken als ze klaar zijn met optreden. En daarvoor meestal trouwens ook al. Dus dan kan je ze ook vragen stellen. Dus dat gaan wij proberen te doen. Ik heb namelijk Feral ontdekt met Secrets. En hij zingt... dat is wel... I got a secret, it's in my pants.
0: Oké.
1: Okay. I got a secret and I think you understand. Ten eerste, bold assumption. Dat ik dit begrijp.
0: Ja, precies.
1: Het is gewoon een aanname, hè? Ja, ik vind het toch een beetje apart.
0: Do not overestimate my intelligence.
1: Precies. Every time we talk, I feel like sniffing you.
0: Eeuw, waar?
1: Beetje apart. Ja, ik denk uit de mond dan. Ja, heb ik dan, als je praat,
0: riek ik dan niet lekker uit de straat?
1: Ik denk dat zijn date, zijn situationship van het moment, dat hij misschien een beetje raar ruikt. En dat hij gewoon niet zo goed, of juist heel lekker, uit de mond. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Maar daarom hebben wij heel veel vragen. En ja, kijk, het is een beetje... Ja, I got a secret, it's in my pants. Het deed me denken aan de trouser snake. Ik heb in Australië gereisd toen ik 19 was. En elke Australiër die waarschuwt je voor de trouser snake.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dat die spuugt en dat je dan heel dik wordt. Snap je. Ja. Maar dat is zo'n standaard dingetje daar. Dat vinden ze heel grappig. Nou, daar moest ik een beetje aan denken. I got a secret, it's in my pants.
0: Ja, it's a trouser snake.
1: Ja. En toch ben ik nu een beetje nieuwsgierig. Wat als het nou gewoon een cavia is?
0: Ja, wat als die een echt... rolletje king pepermunt.
1: Snap je? Wat?
0: Ja, het zal niet de laatste en zeker niet de eerste keer zijn.
1: Precies. Wat als het nou helemaal niet schunnig is?
0: Nee.
1: Maar hij heeft gewoon geprobeerd grappig te zijn. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus ik wil wel naar deze band om dat te vragen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Zitten er dan in je broek?
0: Ja, geheimpies. Geheimpies. Oké, ik stop. We gaan het nummer luisteren.

0: moeten we nu naar buiten? Is dit...
1: Het klonk wel een beetje als een alarm, inderdaad.
0: Ik maak me zorgen, maar oké. Okay. Ja. Ja, nee.
1: Nou ja, goed. Ja. Ik denk dat je erbij moet zijn in om 11:30, zeg ik goed. Ja, dat zijn hele kleine lettertjes in het schema dit jaar, jongens.
0: Oh,
1: in de Grace Space op vrijdag 22 mei. We gaan eerst de hele tijd in het Korenhuis hangen. En daarna hebben we heel de avond invulling bij de Grace Space schijnbaar.
0: Oh.
1: Ja, ze zitten tussen Dear Omen en Gespuis in.
0: Nou, wat gezel.
1: Dus dat is hartstikke leuk. Ik heb nog een ontzettend leuk bandje waar wij gaan proberen te eindigen. En waar wij gaan proberen iets van te zien. Namelijk L.A. Sanje. Ja, ik vond deze bandbeschrijving met name echt geniaal gewoon. Ik las het en ik dacht, maakt me ook verder niet meer uit hoe het klinkt. Ik wil hier naartoe. How they met is none of your business. Just be glad that they did. Or not, if you don't like punk. Punt. Oh, that's it.
0: Dat is het?
1: Mic drop, loopt weg.
0: Love it.
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja.
1: Maar nu wil ik natuurlijk wel weten hoe ze elkaar hebben leren kennen. Want ja, als je me zo uitdaagt in de Spotify-beschrijving... dat het me niet aangaat hoe jullie elkaar hebben leren kennen.
0: Ja, mooi.
1: Nu ben ik nieuwsgierig natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat snap ik.
1: Normaal interesseert het me helemaal niks. Hoe de mensen elkaar hebben leren kennen. Nee. Maak maar gewoon muziek en maak er wat van. Hè? Maar van deze mensen wil ik nu wel eigenlijk heel graag weten... Ja, hoe
0: ik
1: dat
0: weet,
1: precies
0: ik weet het wel.
1: Ontstaan is. Jij hebt het gewoon
0: ik
1: even
0: Ik heb het
1: gegoogeld.
0: Even opgezocht. Luister. L.A. Sanje, oftewel Lasagne, is een opkomende Amsterdamse garage punkband die begin 2026 lekker in de picture is gekomen. Mm-hmm. De band is een viertal met Tara Wills als de frontvrouw en Laszlo Roger op gitaar. De basis van de band ligt in een woongroep waar generaties, verhalen en idealen samenkomen.
1: Nou. Hartstikke leuk.
0: Woongroep dus.
1: Woongroep gewoon.
0: Gewoon een woongroep. Ja, wederom. Het is vaker, hè, want waar ik mee opende vandaag was ook een woongroep.
1: Ja, inderdaad. Ja, nou ja, goed.
0: Wij moeten misschien in een woongroep als we nog ooit een muzikale carrière ambiëren.
1: Sorry hoor, wij zitten toch in een soort woongroep? Oh ja, of is Girl Power Radio niet onze woongroep?
0: Woongroep, therapieclub,
1: zeg
0: het maar.
1: Ja, precies. Ja, nee. Ik vond de beschrijving in ieder geval hartstikke leuk. En ik moet zeggen, ja, de muziek ook natuurlijk. Anders zou ik het jullie niet aandoen. I Paint Walls.
0: Ja, met Lasagne.
1: Ik verf
0: dat hoop ik dan weer niet.
1: Hoop. Nou ja, misschien hebben we tegen die tijd wel zin in een snackje. Dus als ze dat tijdens het optreden kunnen doen, komt dat misschien heel goed uit.
0: Wil ik graag een bakje.

0: verven op de muur. Ja, dan wil ik even een kort intermezzo. Want zoals altijd op Sneester hebben ze ook een soort sideshows, noem ik het altijd maar. Waarin dus niet de reguliere podia worden gebruikt, maar winkels in het winkelcentrum.
1: Ja, te gek.
0: Waar bands kunnen optreden. En tot mijn grote vreugde staan daar dit jaar twee bands die wij al eerder in Girl Power on Stage hadden geprogrammeerd.
1: Kijk, dat is gaaf.
0: Ja, zo hebben wij op zaterdag 23 mei om 1 uur in de Our House Lilith Left the Garden.
1: Yes!
0: Ja.
1: Wat gaaf.
0: Dus postfeministische, psychedelische, postpunkrock. En het is vet. En dan hebben wij op diezelfde dag, maar dan om 3:30 bij NNM Tapijt.
1: Oké.
0: Okay. After Echoes. Ja, het is wel goede goede
1: akoestiek. Goede locatie, denk ik. Ja, precies.
0: Snap je? Rotterdamse altrock metalcore met liefde voor stevige contrasten. En allemaal toffe vrouwenbands. Dus ik ben heel erg blij.
1: Ah, ontzettend gaaf. Ja, wij gaan nog heel veel dingen zien, hopen wij natuurlijk, op Sneester. Een aantal dingen hebben we ook niet kunnen draaien. Namelijk de Etters, Fellatio, Sesqui, Ploegendienst. Want dat zijn allemaal bands waar we al eerder een keer naartoe wilde en die we dus ook al eerder een keer hebben gedraaid. Dus doe daarmee wat je wil. Wat ook heel leuk is, is dat er weer een nieuwe ska-punk band opgestaan is in het Nederlandse. Ze heten Escalatie. Hun eerste single is Totale Escalatie. Die gaan we zeker niet draaien, maar wel leuk om te weten. Ga er naartoe. Ik vind het leuk om te zien dat we na Politie Warnsveld weer een nieuwe ska-band hebben. Het is dus duidelijk een populair dingetje aan het worden. Waar we wel nog even naar gaan luisteren is Fast Money Music van Pons. Ja, ik kende dit niet specifiek. Er is ook weinig over te zeggen, want anders de omschrijving op Spotify is vrij beperkt. New York City, no wave. No wave.
0: No
1: niet
0: wave.
1: New wave,
0: love
1: maar
0: it.
1: No wave.
0: Oh, dat vind ik vet.
1: Ze hebben opgetreden met Gogor Bordello, die ik heel erg fantastisch vind, een band.
0: Zijn ze?
1: Als je ze live kan zien, ga dat absoluut meemaken. En daarom ben ik ook wel heel benieuwd naar deze band.
0: Ja,
1: Pons.
0: Nou ja.
1: En ik wil weten hoeveel geld hij verdiend heeft natuurlijk met dit nummer. Want dit is dus Fast Money Music. Zo van, oh ja, ik doe even snel wat en dan ga ik er heel veel geld mee verdienen. Denk ik. Ik denk dat dat de insteek is.
0: Ik hoop dat het waar is. En dan gaan we ook afscheid nemen.
1: Maar we zien jullie op Sneester, denk ik.
0: Sowieso zien we jullie op Sneester. En dan komen we in juni terug met waarschijnlijk, vermoed ik zomaar, onze vooruitblik op Jera.
1: Dat vermoed ik ook zomaar, ja.
0: En misschien wat highlights van Sneester. Als die er zijn, want misschien zien we helemaal niks. Dat zou zomaar kunnen.
1: Dat gebeurt wel eens. Ja.
0: Ja.
1: Of hebben we geen actieve herinnering meer? Nee, dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar goed, we hebben er in ieder geval heel veel zin in.
0: En jullie gaan nu lekker luisteren naar Pons met Fast Money Music. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en het kijken. En wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst
1: voor jezelf.
0: Doei!

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.